Lim FM. De hartelijke warme groeten uit Sranang aan al onze luisteraars in het buitenland die meeluisteren op limfmsu.com. Enjoy it!

0: ya e ab Milton Holland.
1: Ano sabi mi abiso, ano koni mi koni so kande me wa so so so so boto. Wantrung ano sabi mi abiso, konim koni so kande me wa so so so so boto.
2: 91.
1: Luxa de duanga me, so de trabi mi o e baya, trawai meri mi o e no mo. Wansan dem sabajeng, adis de no mambrokeng, bika namigado eluku fumi.
0: Milton Holland, yokon na lijn.
3: Inderdaad, dit is makkoi na lijn. Het is precies 1 minuut over 10. Donderdagavond, bloed met lood. Zoals gewoonlijk groeten aan ieder. We starten altijd vanuit Nikeri, Koroni. Dat we zakken in Saramaka, Wanika, Paramaribo, Para. Alle des maf para we tak odi, Brokopondo, 160, ja toch? En dat we zakken, Komoweina, Maroweina, alle des maf we tak odi. Al de mensen die op hun voor- en achterterras zitten, misschien heb je die eerste lover, toch, weet je, je zit met haar thuis. Ze is gekomen en je zit met haar op het voorterras of achterterras. Maar misschien mag ze nog niet binnen, dus je zit voorin met haar in de auto. Dan praten jullie over het een en het ander. Hoe jullie het leven verder gaan inrichten. Maar misschien duurt het niet voor of achter de poort. Maar misschien ben je ergens naartoe gereden, weet je. Je bent ergens gaan zitten. En dan praten jullie over het een en het ander. Belt u de mensen zoals wij u altijd de ruimte geven. Oma, opa, nicht, neef, oom, tante. Buurman, buurvrouw. U weet de drukte van de dag heen. Dan is het dat je vergeet dat vanavond donderdagavond is. Het onderwerp van vanavond is... naakslapen is gezond voor je seksleven. Dat is het onderwerp van vanavond. Misschien wat ik van is, maar bel de schreefie. Toch, de mensen die naakt slapen. Toch, vanavond heb ik een paar tips voor jullie. Toch, dus maar die Gwen Simpson, de Crossie. En misschien heb je iemand ontmoet. Je weet, in het begin is het dat je met kleren slaapt. En dan later, wanneer we elkaar kennen, dan is het dat we zonder kleren slapen. Maar belt u de mensen van nu, ik herhaal het onderwerp. Naakt slapen is gezond voor je seksleven. Belt u de mensen, dan we arkiwa pokoe. En nadat we naar een lied geluisterd hebben, dan zijn we weer bij u. Het nummer van de studio is nog steeds 547-330. Het WhatsApp nummer is 8781-482. Ik herhaal 547-330 8781 482. Belt u de mensen van u. Gaat u naar de keuken. Haalt u wat om te drinken. Misschien wat popcorn. En dan komt u terug zitten naast uw radio. Voor de mensen die in de nachtdienst zijn. Pota radio boom. Wakke oma gebouw. Luku if noang. Sani no opo no ram no opo. Toch? En als u dat gedaan heeft. Dan komt u rustig weer zitten. De mensen die nachtdienst hebben. Of de mensen die nu richting huis gaan. U zit in de radio. Of u bent op de bromfiets en u hebt uw earpiece op. Ik ben straks terug bij u. Kogo alki apokodisi. The bed is too big without you, the police.

The bed's too big without you. En vanavond gaan we praten over... Naakslapen is gezond. Naakslapen is gezond voor je seksleven. En als dat bed te groot is voor jou alleen... Dan kan je begrijpen dat je iemand moet hebben, toch? Die naast je slaapt. Maar je kan misschien ook alleen slapen. Je weet de mensen die alleen slapen. En dan denk je van, dat ik me one day. Dus ik ben die biggie. En dan kan ik naakt slapen. Toch? Maar wanneer er misschien iemand erbij is, dan zie je dus dat de persoon probeert anders te zijn. En dan is de persoon in een slaappyjama. Toch? We weten... Toch dat er mensen zijn die slapen in een geboortekostuum. Ja toch? Er zijn mensen die slapen in een geboortekostuum en er zijn andere mensen die alleen slapen in een slipje. Toch? Of misschien in een nachthemd. Dat soort van mensen heb je. En u daar thuis, u weet precies waarin u slaapt wanneer u naar bed gaat. Toch? Zoals ik eerder gezegd heb, van de ander slaapt naakt en met enkele kleren aan. De ander slaapt het liefst alleen in een slipje. En de andere persoon trekt dus een nachthemd aan. Misschien een hemd van die man. En dan is dat, weet ook, wanneer die man er niet is, dan slaap je met een hemd van die man, want dan lijkt het alsof die man bij je is. Of andersom, je hebt de mensen die helemaal gepakt en gezakt slapen. Maar het naakslapen heeft zoveel voordelen met zich. En misschien doet u het, u die nu daar thuis bent, of u die op dit moment naar het programma luistert, misschien doet u het. Maar u heeft nooit eraan gedacht van, dat er voordelen aan een verbonden zijn, dat wanneer u naakt slaapt. Ja toch? En enkele voordelen zijn dat het goed is voor uw huid. Dat is 1. Het is goed voor uw huid. En zoals ik dat nu zeg, om is mijn dat inderdaad, echt waar. Het zou meneer Lood het draven, is het waar. Ik ben geen alleswetende, maar ik heb een beetje gelezen. En u misschien die nu op dit moment thuis zit, u kunt het misschien beamen en te zeggen van inderdaad, meneer Lood heeft gelijk. Het naakslapen heeft voordelen en... het zijn steeds weer mensen. Elke dag heb je nog meer mensen erbij. Dus die in hun geboortekostuum slapen. Toch, behalve dat het voordelen heeft voor je huid, heeft het ook voordelen voor je gezondheid. En last but not least, voor je seksleven. Voor je seksleven. En Oesaptaka programma is voor... Wanneer we hier praten, dan praten we over... partners. En natuurlijk, als er voordelen zijn bij het naakslapen, dan gaat het doorwerken naar dus dat van je seksleven. Toch? En er zijn mensen in het leven die met een pyjama slapen. Er zijn mensen in het leven die met een pyjama slapen. En dat kan maken... Je weet, je bent gewend in de avonduren. Wanneer je zo gaat slapen, ben je helemaal een ander trekken hun slaappyjama aan. Ander trekken misschien, wat nog meer? Een short aan en een t-shirt. En daaronder niets. Maar we weten dat er verschillende mensen zijn die zeggen toch van, wanneer ik ga liggen, dat ik toch kleren aantrek. Maar wanneer je bent gaan wennen aan het naakslapen, dan ga je merken dat
Het is goed, kom, mikan. Ik kan dus mijn kleding dus achterwege laten. Toch? En dat kan misschien een paar nachten duren. Want vooral als je gewend bent met kleding te slapen. Dan moet je weten dat het misschien een hele tijd gaat duren voordat je zegt van hé, ik slaap dus nu in mijn geboortekostuum of ik slaap dus naakt. En if you want day, misschien slaap je alleen, dus ik wens Ribi in je pyjama en je leert plotseling iemand kennen. En de persoon is dus iemand die gewend is om naakt te slapen. En de persoon je vertelt wat de voordelen allemaal zijn. Of je bent een relatie aangegaan met de persoon. En de persoon komt dus nu elke avond bij je liggen. Dan begrijp je dat zo'n persoon gaat moeten gaan wennen. Want het is misschien een nieuwe relatie. En de persoon, je gaat niet gelijk aangeven dat als je de persoon hebt leren kennen en je gaat thuis bij die dame slapen of andersom. En dan zeg je van, ik ben gewend naakt te slapen dus. Je gaat je aanpassen de eerste 2, 3, 4 dagen misschien, een maand. Maar achteraf ga je dus aangeven van dat je, luister nou. Ik ben iemand die het liefst naakt slaapt. En zoals u weet, is het altijd dat ik hier praat over een stukje communicatie, toch? Want wanneer je iets gewend bent en je iemand hebt leren kennen, is het goed dat we vanaf het begin goede afspraken maken. En vanaf het begin ook zeggen waarvan we houden en waarvan we niet houden. Toch? En dit soort van zaken zijn meestal zaken die we niet aanhalen. We praten meestal over andere dingen. En je gaat niet zo makkelijk gaan praten, denk ik, bij de eerste dag of de tweede dag van luister. Ik ben iemand, in de avonduren wanneer ik naar bed ga, slaap ik dus naakt in bed. En minodanga kroos is aan de sandati. Vaak genoeg praten we over heel andere zaken. We praten over zaken waarvan we denken dat, luister nou, we komen bij elkaar. En we komen bij elkaar en we willen dat met elkaar doen en we willen dat met elkaar bereiken. Ik ben zo

gelijk poedelnaak gaat liggen. Het gaat enkele nachten duren voordat je echt gewend kunt raken aan het poedelnaak slapen. Echt waar, het gaat zeker echt een paar nachten duren, want als je gewoon gewend bent met kleding te slapen en plotseling moet je naakt slapen, dan ga je begrijpen van dat het is wennen. En vooral if na juwan is ribi, dan begrijp je van dat en plotseling iemand anders erbij gekomen is, een vriend of een vriendin, dan is het echt wennen. En ook als zouden we bij elkaar zijn, als zouden we een relatie hebben, ook als zijn we nu 5, 6, 10, 20 jaar getrouwd, en ik het vanavond zeg, van dat het naakslapen gezond is voor je seksleven, toch ga je eraan moeten gaan wennen. Toch, na vanavond ga je toch eraan moeten gaan wennen. Want ik neem dus aan dat misschien jij en je partner beide mensen zijn die, wanneer jullie slapen, jullie beide met kleding aanslapen, toch? En wanneer er iets zou gebeuren, je dan pas dan elkaar gaat uitkleden. En wanneer we dus seks gehad hebben, we weer dan ons aankleden en we slapen dus door. Dus, zoals ik het nu zeg, zal het wel enkele nachten moeten duren voordat u eraan gaat wennen. Al zou je vanavond samen met je partner zeggen van, hey, luister, we gaan het vanaf nu, vanaf vanavond gaan we een werk van maken dat we in onze geboortekostuum slapen. Jij en ik, is het dat je toch gaat moeten wennen. Toch? Als je echter een gewoonte van maakt, toch, om naakt te slapen, dan zul je als individu nooit meer anders willen slapen met kleren. Dus als u vanaf vanavond zegt van, u gaat er werk van maken, Bribimi, u gaat nooit meer terug om te zeggen van, hey, ik ga nu met kleren slapen. Vooral als jij en die vrouw of junanga schatje, jullie zijn zo gek op elkaar, dan begrijp je dat je om snel terug te gaan als dat nog lukt. Toch? En wat we weten is dat het grootste deel van de jongeren, toch, slaapt bijvoorbeeld in zijn of haar ondergoed. Ik hoef geen 100% gelijk te hebben, maar zoals ik het nu zeg, heb ik tenminste 50-60% gelijk, toch, dat als ik zeg van dat het grootste deel van de jongeren slaapt bijvoorbeeld liever in zijn of haar ondergoed. En wanneer we verder gaan, dan zien we bij dat als we praten over ouderen. Over ouderen, toch? Dan bedoel je mama, papa, alles wat van dat die. Die mensen slapen vaak genoeg in hun pyjama, toch? Je ziet dat een opa of oma of je moeder heeft een pyjama en dan gaat ze daarmee slapen. Of een nachtjapon. Toch? Zoals ik het nu zeg, dan ben ik zeker van dat mensen nu op dit moment zeggen van, oh, mama loopt weer in nachtjapon te egosribi. Of papa heeft een slaappyjama en daarmee gaat dus papa slapen. En dat is dus echt populair bij de iets ouderen. Toch? Mannen dragen liever ondergoed en vrouwen liever een pyjama of in een nachtjapon. Als ik geen gelijk heb, u mag bellen. U weet, ik zeg het altijd, hoe meer u belt, hoe minder ik ga praten. U thuis, u weet precies hoe u dat thuis doet. U en uw partner thuis, of misschien bent u alleen, hoe u dat doet. En ik zou zeggen, van als je alleen bent en je alleen slaapt, en ik hier zeg van dat het naakt slapen gezond is voor je seksleven. Maar als je alleen slaapt, dan hoe gaat het gezond zijn voor je seksleven? Dus dat betekent, je moet tenminste iemand in bed hebben, toch?
iemand wat

je zoveel geeft. En dat gaat maken dat je seksleven gezond gaat raken. Maar if you want that, dan va je seksleven de gezond. Toch? Dus denkatori waar ik het over heb, dat als je toch wilt dat je, dat je seksleven een gezonder wordt, dan is het toch goed dat je dat doet met je partner. Want if na you want, dan begrijp je taki, dan. Of de persoon die op bezoek komt, dan is het, je weet niet wanneer de persoon op bezoek komt. Want de persoon kan niet elke dag of elke avond op bezoek komen. En dan maken jullie de afspraken van, hey, luister, ik hou daarvan. Je weet, soms dan, wanneer je zo ligt misschien op bed, en dan is die vrouw gekleed in der. Vaak genoeg hebben ze iets van die grote t-shirts aan, en daaronder hebben ze dus hun ondergoed. En wanneer je zo op bed ligt, daar heb je vaak genoeg van. Wanneer die vrouw dat ding een beetje wil triggeren, en dan misschien dan buk ze en jij ligt dus daar op bed. En wanneer je zo kijkt, dan denk je van, taki, Afrodisne, hou op naar de zandving. Toch? Afrodisne, hou op. Maar ze weet precies hoe ze je kan pakken om je in bed te krijgen. En dat is allemaal waar we het over hebben. Dat wanneer je dat soort van dingen doet, het jouw seksleven gezonder maakt. Dus gaat u na vanavond, als u niet gewend bent, zonder kleding te slapen, begin probeer je vriend of je man of wie dan ook, praten jullie erover. Het gaat misschien een beetje tijd nemen, want wanneer je gewend bent met kleding te slapen, dan begrijp je dat het niet 1, 2, 3 gaat, zoals ik het eerder gezegd heb, van dat we alle kleding wegzetten. Je doet het soms. We doen het soms wanneer we zo bezig zijn geweest, man en vrouw. Wanneer we misschien seks hebben gehad in bed. We doen het soms dat alle kleding op de grond ligt en je bent een beetje lui of moe om je weer aan te kleden. Dan misschien slaap je voor 1 of 2 uurtjes. Dus naast elkaar. Maar als je naar het toilet moet gaan, het moment dat je terugkeert, dan is het dat je je ondergoed gaat nemen. Toch? De mannen, je tikje ondergoed, dan ga je hem aantrekken. Of die vrouw gaat er ondergoed pakken. En dan gaat ze het ook aantrekken en met een grote truitje. En dan gaan we weer naast elkaar liggen. En dan zo vallen we in slaap. Maar probeert u na vanavond eraan te gaan werken. Gewoon. Het gaat een tijdje nemen. Gewoon alles even ophangen en dan kruipt u onder uw deuken, u en uw schatje, u kruipt onder uw deuken en dan zo dat weer sribi in haar netti. Maar u moet weten dat zonder kleren je ook sneller in slaap valt. Heb ik gelijk of niet? Heeft u het ooit eens geprobeerd? De mensen die het geprobeerd hebben, dat, want misschien ben je gewend om met kleding te slapen. En dan, ik weet het niet, dan ga je het niet merken. Maar als je het gewend bent, dan zult u misschien zelf zien van, inderdaad, zonder kleding val je dus sneller in slaap. Omdat jouw lichaamstemperatuur vormt op dat moment een belangrijk onderdeel van je biologische klok. Toch? En dat is dat regel, dus wanneer wij mensen gaan slapen en wakker worden, is het dat jouw lichaamstemperatuur verandert. En dat kan dus ook gedurende de hele dag. Jouw temperatuur neemt geleidelijk af in de loop van de avond en de nacht. Dus, en dat is dat dus een verkoeling zal treden op in Mektaki. Er een bepaalde hormoon ervoor zorgt dat je slaperig wordt.
Dus alleen maar omdat je dus naakt slaapt, dan is er een of ander hormoon die optreedt en die maakt dat je dus slaperig wordt. Toch? En de natuurlijke lichaamstemperatuur daling van je lichaam verklaart gedeeltelijk waarom mensen 's avonds slaperig binnen te worden. Dus door naakt te slapen kan jouw lichaamstemperatuur helpen sneller af te koelen. Dus dat is wat eigenlijk gebeurt, waarom je dus sneller in slaap valt. Kogo arkiwa poko. Ik heb genoeg gesproken. En we gaan arkiwa poko. En dat heeft de ruimte als u wilt bellen. Misschien heeft u het nooit eerder ervaren. Of misschien denkt u van dat gewoon dat u sneller in slaap valt. Want je hebt nooit aandacht daaraan besteed. Of misschien heb je wel aandacht aan besteed van wanneer ik zonder kleren slaap, val ik dus sneller in slaap. Dan weet u het vanavond waarom u sneller in slaap valt. En dan weet u precies wat er dus gebeurt. Dus door naakt te slapen kan jouw lichaam helpen sneller af te koelen wanneer je dus naakt slaapt. Kogo arkiwa poko. Laat me kijken wat het wordt. Naked with you.

0: Inderdaad. Toch? Dus door naakt te slapen, jij en je schatje, is het dat maakt dat jouw lichaam sneller kan afkoelen. En wanneer jouw lichaamstemperatuur op dus zo'n manier verlaagt, dat maakt dat je dus sneller kan gaan slapen. En dat maakt dat je makkelijker in slaap kan vallen. Dus de mensen, de partners, die vanaf vanavond, of die altijd naakt onder de deken gingen kruipen, misschien wist je het nooit, u deed het, maar nu weet het, maar nu weet u het. Nu weet u het. Dat alles maakt dat u sneller in slaap valt, je naar uw partner. En vooral wanneer jullie aan elkaar een goede seksbeurt gegeven hebben, wanneer jullie elkaar goed verwend hebben, dan begrijp je dat je dus inderdaad sneller in slaap valt, want jullie beiden zijn moe. Toch? En je moet één ding weten. Dus niet alleen dat je sneller in slaap valt wanneer jullie zo bezig zijn geweest, jij en die man of jij en die vrouw, maar misschien heb je jezelf de vraag nooit gesteld wanneer je dus met die buitenschatje ergens bent. Wanneer je in zo'n appartement bent geweest. U weet, hier praten we altijd over sterke. We hebben het altijd over sterke relaties. En sterke huwelijken. Dus hoe denk je van dat je moet. Dat je overspel moet gaan plegen. Maar we weten dat de mensen die in appartementen gaan. Toch? Voor 2, 3 en 4 uurtjes. Misschien heeft u zichzelf nooit de vraag gesteld van, want wanneer jullie zo bezig zijn, dan vallen jullie zo in slaap. Toch? En dat u alla toe poedelnaakt. Jullie zijn zo strak bezig met elkaar geweest. Jullie hebben beide elkaar verwend. En wanneer je zo let op de tijd, dan is dat een heer juru. Een heer juru psa. Maar misschien kan iemand me bellen om me te vertellen wat het kost voor 2 uurtjes, nou, ik weet het niet. Hoe dat ook zo zit eraf, misschien kunt u bellen, want dit is massa, minus af de prijs. Toch? Laat me even luisteren. Goedenavond.
1: Hoe gaat het met u? Goedenavond.
0: Lekker, lekker.
1: Ja, man. Ik heb lang niet gebeld, natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar me vandaag even piepen Bryson.
0: Ja.
1: Dus ik moet people bereiden even. Ik luister wat die inhoudelijk is vandaag.
0: Mm-hmm.
1: Maar misschien kan ik even inhaken en reageren straks.
0: Ja.
1: Dus ik ga de inleiding geven dan?
0: Ja, heb ik eigenlijk al gegeven.
1: Oh, ik sleep.
0: Oh ja.
1: Ai. Nee, maar natuurlijk, dan ga ik even door luisteren. Dan ga ik inspelen als het nodig is.
0: Oké. Lekker, brada.
1: Ja. Met meneer Super, hè?
0: Helemaal.
1: Ja. Is goed, ik blijf.
0: Oké, jawel. En dat was meneer Super. Het nummer van de studio is nog steeds 547-330. Het WhatsApp-nummer is 8781482. Het onderwerp van vanavond is: naakt slapen is gezond voor je seksleven. Toch? En... wie snapt dat u het dwing, maar onderwijs sabi dat het gezond is voor je seksleven. Wie snapt dat om en voor no dekan, die we bellen schreef dat je echt waar. Misschien zit je nu aan het werk, en die vrouw is thuis, of misschien andersom, en dat je bellen vrouw zeggen van dat je luister je, schat luister je naar meneer Lood. Vanaf morgen gaan we dat ding voortzetten hoor. We gaan nu echt nu een nacht slapen. Mino, ik weer een nacht Japon moro. Toch? Of een ja, en jij met je slaappyjama. Ik heb je eerder al gezegd. Met je slaappyjama. En je weet, je weet, je weet, look, look, look. Dus, dus, die vrouw heeft misschien de slipje aan, na een lange trui. Maar je weet dat wanneer de asan begint te stimper, dan lijkt het alsof ze zoveel dingen aan heeft. En dan zeggen we tegen elkaar van, maar Mikado, waarom trek je zoveel dingen aan? Huh? Huh? Mishitaki, we laugh no de, toch? Terwijl die vrouw alleen maar een slipje aan heeft en een t-shirt. Maar dat is een tekis van. Dan stel je de vraag van, je moet niet zoveel dingen aantrekken hoor. En lastang, een vrouw weer een heer slaap pyjama. Je weet die vrouw die met zoveel dingen slapen, dat je bijna 1000 dingen moet weghalen. Huh? Heb je die vrouwen nooit ontmoet? No? 1001 dingen moet je weghalen. Ik ga de voorzitter. Voorzitter, Pemus Doro. En ook zo, misschien bij de mannen. Heeft u nooit dat soort van mannen ontmoet? Toch? Wanneer jullie zo misschien in de kamer zijn geweest, dan zie je van, dan moet ze, wat moet ze, dan moet ze dat blouse uittrekken. Dan heeft ze nog, wat heeft ze nog aan? Een ondertrui. En dan nog aan, wat nog meer? Een BH. Ja? En dan, bijna jongen. Dat zijn niet zo voor. Maar, u zou precies, u weet precies, u die daar thuis zit, of aan het werk, u weet precies wat uw schatje of uw man, hoeveel dingen hij of zij allemaal aantrekt. Toch? En behalve dat je sneller in slaap valt. Ik had het erover dat snel in slaap vallen wanneer je dus een nacht slaapt. Dan is er ook dat je beter slaapt. Je slaapt beter de mensen die zonder nachtjapon of een pyjama slapen. Die mensen slapen dus beter in de avonduren. Toch? Omdat wat je druist op haar baby, dan word je gehinderd door een misschien wang. Opkruipende nachtjapon of broekspeper. Alle die soort zijn dat die een weirdish ding. Toch? Wanneer je s'avonds wil gaan keren, dat japon je hori. Of wanneer je. Alle die soort zijn dat die. Je hoort aan tegen. Wanneer je zo misschien je hand onder wil stoppen onder dat deken. En dat is het. Dat dan het deken de. Dan afro donang van nacht Japon. Dat heer nacht Japon. Domru. Alles wat zani. Want je probeert je armen te stoppen. En dan moet je. Echt waar. Te veel dingen. Toch? Dus. Dat zijn allemaal zaken die je hinderen bij het misschien omdraaien als je s'nachts wil omdraaien. Toch? Zoals ik eerder gezegd heb, opkleupen het nachtje van op broekspepen. Toch? Wanneer je zonder dat soort van zaken slaapt, dan is het dat je je vrijer voelt om dus en ontspannen. Toch? Je voelt je vrijer en ontspannen wanneer je zonder dat soort van dingen slaapt. No one san in draai, Japon draai zo. Trui draai zo. En ik denk dat je dat soort van dingen hebt meegemaakt. Toch? En wanneer je beter wil gaan slapen. No sleep nanga nag Japon. No sleep nanga a pyjama. Toch? Wanneer je zonder dat soort van dingen gaat slapen, dan ga je merken dat je rustiger en een verhoogde slaapkwaliteit gaat hebben. Yoshitaki, je sliep moro rust, in rust. Yoshitaki, dat je op een manting ben je helemaal uitgerust. Noang. Takite op een manting dat je merkt van, ik heb niet genoeg geslapen. Toch? het terugkomen op wanneer je dat soort van dingen hebt aangetrokken. Je weet, je abdesma die etaki van taki, luister, schatje, je moet niets aantrekken, want je moet ready zijn onder dat deken. Goedenavond.
2: Hallo.
0: Ja, Arki.
2: How are you?
0: Helemaal.
2: I want in Saptak de Torres aan een makkelijk story.
0: Nee, helemaal. Ja.
2: Laat ik naar bloed met lood. Stasie in bloed.
0: Ja.
2: Waar lood ik aan baga.
0: Ja, ja.
2: En je naam, man.
0: Ja.
2: We gaan zo goed dat je maandag tegen je is vrij. Hallo.
0: Ja, ja.
2: Want als je het even in een lady, de defu.
0: Ja.
2: Maar als je een potelijk voor money, want je denkt dat je een offer over een pyjama. En we gaan klaar.
0: Ja, toen ze voor zijn.
2: Maar look,
0: je
2: denkt dat je een offer over een pyjama.
0: Dan.
2: Dat moet je best. Je gewoon boos ook op mooi. Lekker.
0: Ja. 5 547 330 8781482. Hoe meer u belt, hoe meer u mijn stem gaat horen. En misavi. Misaptak na omesma nono dit e arki. Heel veel mensen nu. En u deed het. Misschien heeft u aan de schatje gevraagd van luister, laten we voortaan naakt slapen. Maar na vanavond dan weet u precies waarom het naakt slapen gezond is en dat het goed is voor je seksleven. Toch? Je slaapt beter. Je slaapt beter en je valt sneller in slaap. Goedenavond.
3: Hai, goedenavond.
0: Ja. A telefoon, ik dat toen ze dicht bij haar telefoon, ja. Radio.
3: Esri, die naak naar haar juffrouw.
0: Ja. Juftori.
3: Ik denk dat ik wakka. Wat je vindt, dat ik niet vergeet.
0: Ja.
3: Dat na voordeel.
0: Dat na voordeel.
3: Ja, Esri, die is ook een wanneer je vindt. Ja, dat na voordeel.
0: Ja, ja, ja.
3: Dat is ook wakka.
0: Ja, ja.
3: Oké,
0: ja, ja. Ja. Ja, Utaki, thank you, brother. Oké, okay. Is er wanneer die gezegd van wanneer dus die vrouw naakt naast je slaapt, heb je geen ruimte om daar buiten te gaan, toch? Je hebt geen ruimte om daar buiten te gaan, want ze is dicht bij je. Ze is dicht bij je. Zoals ik gezegd heb van, je slaapt beter en je valt sneller in slaap. Toch geen nachtjapon, geen pyjama. En misschien hebben we afspraken gemaakt. Maar luister schat, je moet met niet slapen hoor. Je moet altijd ready zijn voor papi. Of misschien andersom. Je moet altijd ready zijn voor mami. Toch? Wanneer je zo naast elkaar ligt. Toch? En je arm. Of je de ene arm van je. Even naar de rechterkant of naar de linkerkant stoot. dan moet je kunnen aanvoelen dat die borsten van mami daar zijn. Of die borsten van die schatje daar zijn. Toch? En misschien als je een beetje naar beneden gaat, dan voel je dat buik. En daarna kom je bij die poes. Toch? Of andersom, wanneer ze zo de arm doorstoot naar beneden, dan is ze precies daar bij die ballen om dus dat ding goed vast te pakken. Toch? Daarom zeg ik u vanavond dat kleding, het slapen met een nachtjapon of een pyjama, of pyjama, u hindert bij het omdraaien. En hij hindert als u het samen op sa onder het deken. Toch? Verder nog, ik had het eerder gezegd, is dat je sneller afkoelt wanneer je zonder kleding slaapt. Je koelt sneller af. Toch? Door in je blootje in een koelbed te kruipen, Erko Letty, voordat je naar de badkamer gaat, dan zet je je airco aan. Je gaat dus naar de badkamer. Je baat. En je droogt je. En vanuit de badkamer, dan kruip je in je bed die vrij koel is. Toch? En daardoor is het dat je lichaam sneller een lagere temperatuur krijgt. En dit maakt, daar komen ze door, dit maakt dat je dus goed gaat slapen. Leta erko dat ik go wasi dat je sakoy na camera. Toch? Of jullie gaan beide in de badkamer. Toch? Jij helpt je schatje de rug wassen. Zij doet het voor je. Of andersom. Ik weet niet wat jullie willen doen in de badkamer. En dan drogen jullie elkaar af. En dan gaan jullie in de kamer waar dus airco aan is. En dit allemaal zijn zaken die u terugvindt bij de Short Times Hotel. Niet zomaar worden er airco's geplaatst bij de Short Times. En dat is zomaar een meepoting. Daarom is het dat je daar sneller in slaap valt toch. En dat je daar beter slaapt. En dat wanneer je het doorhebt, dan zijn de uren zo snel voorbij. Dat ding is allemaal goed in elkaar gezet. En ook dat kan je thuis doen. Zoals die meneer het daarnet gezegd heeft. Die meneer heeft het gezegd toch. Dus als je dus dat alles thuis in de kamer ook goed aanpast. Dan is het dat jij en vrouwtje van alles genieten. Dat jij en vrouwtje sneller in slaap vallen. Dat het lichaam van jou en vrouwtje sneller afkoelt. Krijg jouw lichaam een snellere temperatuur. Dan val je dus sneller in slaap. Dat zijn allemaal de zaken, toch? U heeft het niet door. Dat wanneer je dus naakt slaapt. Verbrandt uw lichaam sneller calorieën. Inderdaad. U wist het niet, no? Dat wanneer je naakt slaapt, jouw lichaam meer calorieën verbrandt. Denk aan toi. Gaat u een beetje lezen, dan gaat u zien dat wat ik hier vanavond zeg, allemaal op waarheid berust. Toch? Dat wanneer je naakt slaapt, je meer calorieën verbrandt dan wanneer je met kleding slaapt. Toch? Door naakt tegen jouw partner. Door naakt tegen jouw partner aan te kruipen, maken jullie allebei een knuffelhormoon. Dus wanneer je zo kruipt en je gaat naakt tegen je partner liggen, dan is het dat jullie jullie allebei een knuffelhormoon produceren. En een knuffelhormoon is verantwoordelijk voor dat maakt dat jullie een intimiteit tussen jullie en vrouw, een verbondenheid tussen jullie en vrouw meer wordt. Toch? een knuffelhormoon zou ontstaan wanneer jullie zo dicht bij elkaar kruipen. Kruipen beide mensen zijn naakt. Dat maakt dat jullie meer verbonden voelen. Een geluksgevoel, ik is een boost. Een seksgevoel, ik is ook toe een boost. Een seksgevoel, ik is ook toe een boost. En aan dat die wang, een hormoon die zie, zorgt ervoor dat een bloeddruk voor jou, naar een immuunsysteem voor jou, ook naar beneden gaat. Is je omessani? Is je omessani en mektaki dat wanneer jij en je partner naakt slapen, wat het allemaal betekent voor je seksleven? Zie wat het allemaal betekent dat wanneer jij en je man naakt slapen, wat het allemaal betekent voor je seksleven, voor een huwelijk voor jou, een relatie voor jou. Na vanavond, bakken een programma die zie, oesdong, zitten jullie met elkaar, praten jullie met elkaar, maar misschien waren jullie gewend, is riep dan een kroosie, en pas op de asan o te kiepje stimper, dan kleden jullie elkaar uit. Maar nadien dan gaan jullie misschien naar de badkamer. En wanneer jullie uit de badkamer komen, dan we weer ukrosi baka. En dan weer fada sribi. Probeer het. Het gaat misschien een beetje tijd nemen. Dat jullie eraan moeten gaan wennen. Maar doet u uw best. Doet u uw best, de mensen die alleen zijn zonder partner. Je slaapt alleen 's avonds. Ja, je mag het ook proberen. Probeer ook dus naakt te slapen. Misschien is het goed dat je nu alvast begint te oefenen, want je bent alleen. Nu alvast begint te oefenen, dat wanneer het zover is dat je een partner hebt, dat ik kan die partner ko in een sfeer dat hij toe om dus ook te gaan leren om dus naakt te slapen. Dus ik denk niet dat het niet goed is als je alleen slaapt. Maar probeer het toch, you one day. Want als je alleen slaapt, dan heb je misschien eigenlijk een seksleven. Af en toe was maar ik kon. Soms af en toe. Tino de. Ja toch? Dan. Ik kon te kasani. Maar is dat weet dat ik eigenlijk te asma. Ik kon te kasani dan. Gelegenheid no de. Voor nacht slapen. Dan kan we vallen even nomo. We vallen dus even in slaap. Maar dan zijn we ook aan tijd gebonden. Van schreeuw snel aan. Je moet weg. Je kan niet blijven. Toch? Dus dan. A ervaring van dus het samen slapen met je partner, het kruipen naar je partner toe. Misschien ervaring dat nog de. Het is misschien maar voor een half uur of een uurtje, wanneer die soms af en toe komt. Maar het is maar voor een uurtje dat je dat meemaakt. En je weet het misschien hoe het aanvoelt om een hele avond of om avonden. Wanneer je dus getrouwd bent, dan is het dat we bij elkaar zijn. Of wanneer je in een goede relatie zit, dan slapen we elke avond bij elkaar. Toch? En dan pas ga je dus voelen van wat het is of hoe het aanvoelt om altijd te slapen naast je partner. Bij de mensen naakt. Dan pas ga je aanvoelen hoe het is dat je sneller in slaap valt. Dan pas ga je aanvoelen hoe je beter in slaap valt. Dan pas ga je aanvoelen dat je lichaam sneller afkoelt. En dan pas ga je aanvoelen dat het heel gunstig werkt op je bloeddruk en jouw immuunsysteem. Toch? En als u wilt bellen, als u misschien ervaring hebt wat dit betreft, dan mag je ook bellen. om te zeggen van, om de mensen te vertellen van, inderdaad, wat meneer Lou daar zegt, is 100-200% waar. Kogu Arki, let's talk it over in bed.

0: Goed, talk it over in bed. En ik weet dat op dit moment en er misschien niet zoveel mensen zijn die overtuigd zijn wat ik hier gezegd heb. Toch? Wat de, allemaal de voordelen zijn bij het naakslapen. Toch? Mensen zijn misschien, mensen zijn, en ik weet dat er mensen op dit moment gehecht zijn aan hun pyjama. Toch? Je komt nu tussen hun en een pyjama. Ze hebben tal van kleuren van pyjama's. Misschien een rode, zwarte. Elke dag trekken ze een ander model aan. Dus die mensen heb je. Die mensen heb je. Die mensen heb je. Je komt nu tussen hun en hun pyjama. En je kan ze na vanavond, op dit moment kan ik ze niet overtuigen. Van tak, hey, luister. Probeer toch. Probeer toch vanavond en na vanavond toch in buiten in je bed te kruipen, toch? Helemaal bloot. Helemaal bloot. Niet met lood, maar probeer toch vanavond helemaal bloot in je bed te kruipen. Als dat niet klinkt mooi, no? Probeer vanavond in je bed te kruipen. Helemaal bloot, maar niet met lood. Hebben ja, toch? Koarki, even. Goedenavond, hallo.
1: Hi.
0: Ja.
1: Met meneer Super weer.
0: Ja, meneer Super.
1: Ja, man. Die vrouw die met die jonge heer is getrouwd. Ik vind dat Anna Boye pas, hè. Het is een mooie koppel. En dan kijk ik niet naar leeftijd. Mm-hmm. Wil ook aan dat qua spirituele stijl. Uh-huh. Die twee mensen passen zo bij elkaar.
0: Mm-hmm.
1: En wie negatief over deze mensen gaat praten, we gaan ze gewoon negeren.
0: Mm-hmm.
1: Ze kunnen niet op God stoel zitten. De mangos don't op God stoel. Afrouw loba heer, aheer loba afrouw. Daar houdt het op.
0: Ja.
1: Zo type het hoor.
0: Ja, liefdheid maakt niets uit.
1: Al dat voor hun kerven moet verder.
0: Mm-hmm.
1: Yeah. Tenminste, ik vind het een mooie koppel. Echt een mooie koppel.
0: Ja.
1: Ai.
0: Je leeftijd maakt niet uit zolang als seks boom.
1: Ja toch?
0: Ja, goeie
1: seks. Je denkt dat een jong boy maar weer is ernstig, want allemaal mooi stief weer een stief. Ja. Dat wil ik even toevoegen. Hè. Want ik vond ik zo'n twee tortelduiven. Hè. Ik dacht namens nou complimenteren natuurlijk. Ga jullie ervoor. En nu luister wat mensen zeggen. Jullie kerven moet verder. Laat ze blaffen. Complimenten voor die koppel.
0: Maar even meneer Super. En omleg meer. Ja. Maar van wat kan ik aan toren voor... Young boy botten en charlie leef bana. Dan van hem zingen.
1: Young boy, IBM is about all over poko.
0: Ja. Super, is in de uitzending. Wacht. Toch? Oh, na Action Start is Singapore, meneer Super. Action Start is Singapore. Young boy Boto. Toch? Oké, maar meneer Super heeft is ingekomen en hij geeft dus aan. Ja, inderdaad, een mooie koppel. Toch? Het is even kijken als seksboom. Wie zijn u en ik op dit moment om te gaan zeggen van dat Asani nog mag? Terugkomen. Tap aan naak slapen. Want misschien hebben die mensen het ook al geprobeerd. Ik weet het niet. Zo naak slapen. Zo. Naast je. Schatje. Wat ik het over had. Is dat probeer nog vanavond. Naak in je bed te kruipen. Helemaal bloot. Probeer het vanavond. Hoe Archimie, toch? Probeer nog vanavond, al ben je single, Want u zegt dat om mijn singles, maar nu dik in elk programma. Toch? Misschien is hun schatje thuis aan de andere kant en zij zijn in het bed. Of misschien is man lief aan het werk. Toch? En vrouwtje moet vanavond alleen slapen. Of misschien andersom. Probeert u toch vanavond te kruipen helemaal bloot in bed. En het gaat misschien in ieder geval ja, vervelend aanvoelen. Zo leegte dat je de onder a deken. Maar probeer het een beetje. Probeer misschien deze hele week. Toch? Het gaat wel vreemd aanvoelen. Onder dat deken dat je daar poedelnaakt in bed ligt. Maar probeer toch vanavond eraan mee te starten. En het is misschien wennen. Maar de 1, 2, 3 voor lazy een week. Dan ga je merken dat het heel anders voelt. Toch? Het voelt heel anders aan. Misschien heeft u mensen in huis. Want wanneer ik u zo zeg van probeert u vanavond dus poedelnaak in bed te kruipen. Maar misschien heeft u mensen in huis toch. U heeft andere mensen in huis. Er zijn kinderen in huis. Of misschien woon je met ja, mama, papa. Dat soort van mensen. Dan begrijp je dat het misschien een beetje riskant is. Dat je onder je deken kruipt. En trasmadena osso. Dus het zou misschien goed zijn. Dat je je deur op slot zet. Put de kamerdeur op slot. Toch? Zet je kamerdeur op slot. Of zet misschien wansambaka door barricadera door. Zodat mensen niet makkelijk naar binnen kunnen komen. Toch? Misschien broers of zusters die, ja. Maar ik put wansambaka door. En zodat de mensen niet makkelijk naar binnen kunnen komen. Misschien is, ja. En wanneer je dat gedaan hebt, is het goed dat je misschien je kleding dicht bij dat bed zet op je nachtkastje. Dat als iemand onverwachts in kamer zou komen, mama, papa of een broer of een zus, en je ligt daar dus poedelnaak onder de deken, dat je, ik ga dat deken, dat je weet die kroosje onder dat deken. Dus het misschien zijn zaken waar je moet gaan overwegen, toch? Of if I door naar slot, overweeg of om een slot op je deur te plaatsen, om te voorkomen dat mensen die het gewoon makkelijk naar binnen komen. Als je kleine kinderen hebt, zoals ik eerder gezegd heb, zou het misschien verstandig zijn dat je dus de deur op slot doet. Toch? Dat je in ieder geval gereed bent dat wanneer mensen gewoon 1, 2, 3 naar binnen zouden komen, dat je toch kleding dicht bij je hebt om je wederom aan te kleden. Toch? Denk aan Tori. Praat met je partner. Kijk of je partner ook naakt wil slapen. Begin hem of haar vanavond nog te bellen. Als hij nu op dit moment bij je is. Praat met hem erover. Kaap dat onderwerp dus aan. Of misschien kan je weer arkie bloot met lood. Kaap dat onderwerp gelijk aan. Toch? Alleen voordelen hierin. Toch? Wat er allemaal kan plaatsvinden. En wanneer je dus erover gesproken hebt met je partner, is het dat, kijk hoe jij of zij erover denkt. Want je moet weten dat een huid-op-huid contact voor je dan je partner in Mektaki dat jullie meer seks hebben. Dat jullie meer seks kan hebben. Asandati, jepi, depressie, nanga stress te verlichten. Isabi, omesma ewaka nanga stress. Inakondre. Weet je hoeveel mensen met stress lopen omdat ze niet een partner hebben die ze in de avonduren kan verwennen? Huh? Als maar dit afdeling in Rokonangai. Zo stress. So deze ita kwam chisani je shifas ma je vader uit. Of wanneer je zo kijkt op Facebook, is de persoon de hele dag op Facebook dingen te zetten. Maar de persoon heeft geen partner. Toch? De persoon heeft geen partner. Maar misschien lopen de mensen tegen de persoon aan van, hé, luister, ik vind je leuk. Maar de persoon wil de persoon niet. Maar de persoon kijkt naar andere mensen uit. Al dat soort van zaken. In mektaki, stress, depressie. Toch? En wanneer je no one for the sun that meet you, zorg ervoor dat je iemand hebt die dit soort van zaken kunnen maken, dat dit soort van zaken weinig bij je voorkomen. Toch? Wanneer je wilt, als je partner hebt, Janga inge sribite neti niksamitaki, is het goed dat jullie erover praten? Is het goed dat jullie erover praten en je de persoon aangeeft van, luister, denk je niet dat het goed is dat we het proberen, dat we naakt naast elkaar slapen? Goedenavond.
2: Hai, goedenavond, met Gracita, hoe is het?
0: Dag Gracita, alles lekker?
2: Oh, ja, goed.
0: Ja, vertel.
2: Twee vragen. Mm-hmm. Als je zegt poedelnaakt, ja, bedoel je gewoon op dat matras of bedoel je onder je deken? En de tweede vraag is, bedoel je naakt slapen elke avond of afwisselend?
0: Dus. Begin het op je tweede vraag, Gracita. Mm. Toch? Kijk, ik. We weten dat we partners hebben of huwelijk, mensen die in huwelijk zitten, die gewoon elke avond naakt slapen. Dat twee mensen, de mensen kunnen en de mensen. Dus if een vrouw nog 4 maanden per biddy, noem de toesman nog maar sribi. Dat weten we toch?
2: Ja.
0: Toch? En we hebben, en dat wat je zegt, van, we hebben andere mensen die afwisselend naakt slapen. Maar misschien pas wanneer ze seks hebben gehad, dan slapen ze naakt. Maar wanneer er geen seks is die avond, dan zijn ze in een pyjama.
2: Nee.
0: Dus het verschilt. Toch? Je eerste vraag was poedelnaakt op dat bed. Je weet, kijk, misschien wanneer je alleen bent, dan is die poedelnaakt op het bed die adeken de. Maar je ziet poedelnaakt. Maar misschien, okay, misschien wanneer je kamer te koud is, dat je haar aan deken.
2: Ja, precies. Want de daaraan tafies, dacht ik met de airco aan.
0: Ja, de tafiesrip onder deken. Ja, toch? Je kent het verhaal. Kijk het verhaal van oma.
2: Oma die
0: naakt sliep. Dan de boy brokken kon je naar Osso. Dat die de boy brokken kon je naar Osso. Dan de boy tekalen den sani, de goot sani.
2: Dat die oma die goot.
0: Ja, dat oma, ik zie de boy tak die de boy ego tak. Samsa une verkracht morgen. No?
2: Ik heb dat ding gehoord, ja. Ik hoorde iemand te trekken. Ze is ja hoor. Oma was ready steady.
0: Ja.
2: Welk geval. Want daarom zet ik me af te vragen. Als je met de airco slaapt, ja, dan gaat naakt slapen op dat bed niet zo geweldig. Omdat je koeroe.
0: Mm-hmm.
2: En dat kan je dan weer een beetje je slaap verstoren.
0: Ja.
2: Dus dat is wat ik wilde vragen. En ook dat van en elke avond. Er zijn mensen die dan niet ongekleed slapen, standaard.
0: Ja.
2: Maar het lijkt toch ook fijn als je vaker of meest ongekleed slaapt, dat je een keertje gewoon gekleed bent.
0: Ja, ja.
2: En als de persoon gaat naast wil inspecteren als alles nog op zijn plek zit, dat hij even een barricade tegenkomt en zoiets heeft van oké, dus ik moet dan verder zoeken.
0: Ja.
2: Om te zien of alle dingen nog op hun plek zitten en als ze nog reageren. Dat is de vraag die ik, want je noemde een paar gezondheidsvoordelen die je ook hebt naast dat stukje van een boost aan je seksleven. Mm-hmm. Dus ik had zoiets van, interessant, dat heb ik niet eerder gelezen, dat die op je gezondheid kan een goede invloed heeft op je gezondheid. Ja. Nou ja, dan is het proberen waard.
3: Ja.
2: Maar want kijk, bijvoorbeeld mijn stelling is... If my three bijzondere corrosie en long, nak, long, dif, long, maar long vrij.
3: Ja.
2: Maar long vrij.
3: Ja. Dus als ik even tussen mag komen, Gracita.
2: Ja.
3: Ik...

0: je veiligheid.
1: Ja.
0: Zeg maar, dat stukje, kijk, jij zegt, je hebt het ook van je ouders geleerd. Ik ken dat ook. Dus als dat te blokkeren om... om naakt te slapen, omdat je strip naakt, maar in je idee praktijk, ik doe maar even een long tik me, mijn normaal long, want ik ben niet gekleed.
1: Ja, ja, ja.
0: Zal
1: ja.
0: Maar, ja, god. Ja, ze het proberen wat. Nee, dit is.
1: Mm-hmm.
0: Maar goed, fijne avond.
1: Goed, ai, bedankt voor het bellen.
0: Alsjeblieft.
1: Ja. Oké. 5 4 7 3 3 0 8 7 8 1 4 8 2. Hoe meer u belt, hoe minder u mijn stem gaat horen. Toch? Dus een Udenkatori.
2: Lood met lood. Ataki about fa'alibi muslibi. Arki en leri uit alobi libi. Wakalibi.

bloot met lood. Iemand stelt hier de vraag op WhatsApp. Iemand stelt, is het slecht voor kinderen om hun ouders bloot te zien slapen? Is het slecht? Ja, is het slecht voor kinderen om hun ouders bloot te zien slapen? We weten dat kinderen soms per ongeluk hun ouders naakt in bed zien. Toch? Dat weten we. Je hebt misschien een... je weet wanneer dus de kinderen misschien jonger zijn. Dan ben je zo bezig met die vrouw. Jonge vrouw. Play one voetbal. Ze weet ook dat voor een miniveld. Maar dan is het dat... Misschien heb je dus een dat kind in een van de andere kamers geplaatst. En dat je sribi. En dat plotseling heb je wikri. En dat kind komt dus in de kamer en ziet dat jullie dat bezig zijn bij de mensen naakt. Ik denk niet dat het schandelijk zal zijn. Maar zoals ik eerder gezegd heb, bij dit soort van zaken, als je weet misschien dat je bezig gaat zijn, dat je misschien toch de kamerdeur op slot zet. Of misschien een barricade dat het moment dat kind dat ding stoot, dat je even snel dus een jonge vrouw kan deken baga toch. Om te voorkomen dat het kind dus jullie een naak ziet. Maar ik denk niet dat het schandelijk zal zijn hoor. Toch? Misschien zal het wel zorgen voor een beetje ongemak. Denk ik, weet je. Ja, oké, als de kinderen jong zijn, maar als de kinderen misschien een beetje opgeschoten zijn en de jonge vrouw weer bezig draait. Want je weet, je hebt die kinderen toch? Ze zijn al misschien in de 14, 15 jaar, maar ze willen steeds tussen mama en papa komen slapen. Is dat de one dat die toch? En dat kan de. Jullie zijn vergeten door Aheri. Hoe moet ik het zeggen? Asan Hit. Zijn jullie vergeten dus om dus alles op slot te zetten. En jullie zijn zo bezig en abchi pusa doro opokong. Toch? Het zal goed zijn dat als je dus dit soort van zaken bespreekt met de kinderen. En ik denk dat het misschien een veeg gevoel zal hebben in huis. Toch? Als je dit soort van zaken bespreekt met de kinderen van luister. Het is goed wanneer je misschien bij ons in de kamer komt, dat je eerst op de deur klopt. Toch? Voordat je binnenkomt, want ja, ons daar bezig te zien zijn, mama en papa naakt. Maar ik denk dat met een goed gesprek je dit soort van zaken kan voorkomen, dat kind niet gewoon 1, 2, 3 zo naar binnen komt. Dus ik denk niet dat het slecht zal zijn voor kinderen om hun ouders bloot te zien. Toch? Iemand stelt nog de vraag van wat moet je doen bij onverwacht bezoek in je slaapkamer? Zoals ik het eerder gezegd heb, toch? Bij onverwacht bezoek. Ik heb ook gezegd van het zou goed zijn dat je

0: Ja, als de persoon zegt onverwacht in de slaapkamer, dan is het dat als maar kun je naar de slaapkamer, ik ba. Misschien heeft je deur geen slot. Dan is het goed dat je misschien gewoon naast dat bed, zoals ik het eerder gezegd heb, van misschien je een jurkje zet of een baddoek. Dat wanneer er onverwacht bezoek komt, dat je dat even snel kan aantrekken. Toch? Een kleden naast je bed. Dat je voorkomt dat je... Dit man is hier, is gebeurd. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, goedenavond.
1: Ik zie die camera naar mijn microfoon. Dit is die borrel nog afgelopen. Nou, wat onverwacht was het. Ik zag je direct eruit. Het wordt zo. Ik klap op die laag in het zee. En zo je leer je kinderen om. Zolang je terug naar de interieur, dan moet kloppen. Dus onverwacht was het normaal van dit. Dat het is gelijk op.
0: Ja.
1: Dus ik kan me dus pakken aan je benaar. Je werk niet.
0: Ja.
1: Ik heb hem dit ook
0: ja, helemaal met de PD.
1: Als hij niet doet naar opvoeding. Maar nu, ik moet toch... Kan je poes niet door op het geheim? Werk niet, als het maar niet door niet doen. Ik jaag je weg.
0: Ja.
1: Goedenavond.
0: Goedendag. Oké, thank you, brother. Deze meneer zegt van... no. Dat is een onverwachts, dat kan gebeuren. Dat je brokken komt, pijmangen mijn vrouw doen, dat zegt deze meneer. Deze meneer zegt van, nee, dat kan brokken gewoon zo, dat mijn vrouw doen. Opvoeding is dat je vanaf jongs af de kinderen leert, dat wanneer je bij mama en papa de kamer komt, we eerst gaan kloppen op de deur, voordat we naar binnen komen. Toch? Want niet wanneer we dat bezig zijn, dan is het dat je kon dan mama en papa zijn poedelnaak. Toch? Koluku, of er nog vragen zijn? Okay, iemand schreef van hoe vaak moet je je bedden goed wassen als je zonder kleren slaapt? Ik denk misschien. Ik denk, ja, maar ik weet niet. Als je zonder kleren slaapt, hoe vaak je... als het misschien elke week, nou. Ik weet het niet, het ligt allemaal aan u. Hoe vaak u dus... uw beddenkleding wilt verwisselen. Als u naakt slaapt. Toch? Het zal verschillen van persoon tot persoon, toch? Want misschien wanneer jullie zo bezig zijn, dat is dat we sweaty, dan is het misschien goed dat we, als je om de 2 dagen of om de 3 dagen, ik weet het niet. U thuis, u weet precies hoe u, wanneer u bezig bent, hoe jullie dus sweeten. Want het kan ook zijn dat je, kan je camera naar airco en dan gewoon ventilators, dat begrijp je. Dat jullie dus meer gaan sweeten. Toch? Maar if airco de, dan... Misschien dan gaan we minder zweten. Dus het zijn allemaal vragen die ik u ga overlaten hoe snel u uw beddenkleding wilt gaan verwisselen. U die naakt slaapt. Misschien bent u de enige toch? Niks aan met taki als single. Nou. Maar als je met je partner bent, oeloko. U weet het, toch? Dus praat met je partner. Kijk of hij of zij ook naakt wil slapen. Maar kan je nou eens maar aan de lobasani? Toch? Maar het is goed dat wanneer we huid op huid contact hebben. En dat verlaagt uw bloeddruk. Toch? Probeer het maximale. Probeer het maximale voordeel te halen uit het nachtslapen tussen jou en uw partner. Probeer het maximale. Toch? No. No denk je van taki Probeer alles eruit te halen jou en uw partner. Taki alles goed verloopt. Wanneer je naakt slaapt, heb je meer seks. Wanneer je naakt slaapt, blijf je jonger. Wanneer je naakt slaapt, het voorkomt huidproblemen en stimuleert groeihormonen. Wanneer je naakt slaapt, is het goed voor je humeur. Wanneer je naakt slaapt, is het ook goed voor je zelfvertrouwen. Kogo arki wan poko. Koluko. Zot poko arki. Kom luko zot poko poti. Oké. Okay. Ko arki. Honesty.

0: Goed, ik ben... net heb ik gezegd... dat naakslapen... dat je meer seks hebt bij het naakslapen. En dat naakslapen... goed is voor je relatie. Omdat je vaker gaat vreien. Toch? En wanneer je vaker gaat vreien, dan ga je merken dat mensen die, hoe moet ik het zeggen, de blootslapers, zoals ik het eerder gezegd heb, een tevreder seksleven hebben dan mensen die met pyjama's gaan slapen. Denk je boosa met taki. Toch? Mensen die zonder kleren slapen, hun seksleven is beter dan mensen die met pyjama slapen of met een nachtjapon. Toch? Omdat, zoals ik het eerder gezegd heb, dat seks heel gezond is voor je relatie. Hij verlaagt je stress, het verlaagt pijn en het versterkt jouw immuunsysteem. Heb ik eerder al gezegd. En last but not least, het is ook goed voor je hart. En de mensen, u dat thuis weet het, dat nadat je zo een goede seks vrijpartij hebt gehad in de avond, je beter in slaap valt. Je beter in slaap valt, toch? En de volgende dag je erg jong en vitaal voelt. Meestal, we hebben één ding toch, wanneer we, soms zie je mensen aan het werk komen. Soms zie je aan het mensen komen en je hoort anderen zeggen toch van Takisa, je ziet er zo, hoe moet ik het zeggen, je ziet er zo dingen uit. Wat gisteravond was goed, no? Je ziet dat de persoon vol energie aan het werk is gekomen. Toch? En no, zomaar dat men het uit zijn of haar duim zuigt. Maar dat horen we vaak genoeg. En we zien het vaak genoeg. Dat wanneer collega's aan het werk komen. Die is no? Deze heeft gisteravond een goede vrijpartij gehad. En je ziet de persoon zo lekker aan het werk zitten. En door in je blootje te slapen, je vertraagt het verouderingsproces. Want je weet al de krosie, zoals ik eerder gezegd heb, van dat hij stremt de groeihormonen. Hij stremt de groeihormonen. Hoe meer je naakt slaapt, hoe meer melatonine, toch? Dat helpt dus om het verouderingsproces tegen te gaan. En dan zie je soms mensen toch met een bepaald leeftijd. Je huid is zo mooi, de persoon ziet er zo jong uit. Als je pas in 70, wat doet de persoon allemaal zo om zo mooi en zo jong uit te zien? De persoon seks op tijd. De persoon seks op tijd. De persoon laat geen maanden en 2 maanden en 3 maanden voorbij gaan. Dan is het niet dat de persoon gewoon met iemand gaat slapen. Nee. De persoon heeft een vaste partner. En de mensen zijn vaak met elkaar bezig. Wat betreft als seksleven voeding. De mensen zijn vaak met elkaar bezig. Bezig te vrijen. En dat maakt dat ze zo jong en hun huid zo mooi eruit zien. Toch? Ik heb eerder gezegd van het nachtslapen voorkomt huidproblemen en stimuleert groeihormonen, heb ik eerder al gezegd. Ik heb ook gezegd dat het goed is voor je humeur. Toch? Slaap dus vooral na, zodat jouw lichaamstemperatuur laag kan houden en goed kan slapen. Het is het proberen waard, zoals Gracissa dat gezegd heeft. Het is het proberen waard. De eerste misschien 2-3 dagen gaat een beetje dingen voelen. Want in een gewinting. Dat je gewoon daar onder je deken zonder kleren ligt. Maar het is goed dat je het probeert. Toch? Ik heb ook gezegd van dat het is ook goed en het werkt door naar jouw zelfvertrouwen, heb ik ook eerder gezegd. Door naakt te slapen is het dat jouw dat het jouw zelfvertrouwen beïnvloedt. En het niet beïnvloedt het gewoon zo, het beïnvloedt het positief. Je voelt aantrekkelijker. Zo stiekem, zo onder je dekens alleen te liggen. Toch? Zo stiekem onder de deken alleen te liggen. Het is goed als mens voor je eigen waarde. Toch? Om alleen zo iets don drapen onder dat deken. En je voelt je eigen lichaam aan. Toch probeer je eigen lichaam te accepteren. Verstop je lichaam. De brada midra passe na de safmi. Probeer je lichaam niet weg te stoppen in een pyjama. Toch in een slaappyjama. Misschien ja, als je alleen slaapt, dan kan dat. Maar als je met iemand in een relatie zit en jullie in één huis wonen, als je een relatie hebt al van jaren, en ga niet zeggen van ja, maar we kennen elkaar al jaren en we zijn al jaren getrouwd, toch? Waarom zouden we dat nu pas gaan uitproberen? Toch? Jaren zijn we al bezig. Jonge vrouw, jullie zijn misschien 15, 20 jaar getrouwd. En jullie zijn gewend het met een pyjama te doen. En dan nu lig je nu en je hoort van dat meneer Lo dat zegt. Ach man, moet ik proberen als aan de snoep. Het zou goed zijn. Toch? Het is nooit te veel. Kijk, misschien een nieuwe fase toch in een relatie. Misschien een nieuwe fase in een huwelijk. Toch? Waarbij je... Aangezien jullie zo lang bij elkaar zijn. Dus zorgt ook voor een boost toch. Iets nieuws in een relatie toch. Dat we nu stiekem onder onze dekens wegzakken toch. Zoals ik het eerlijk gezegd heb van. Als zelfs vertrouwen tussen jou en je partner. Tussen jou en je vrouw. Toch. Dat beter wordt. Jullie groeien naar elkaar. Jullie zijn al naar elkaar gegroeid. Maar nu af verbondenheid. A intimiteit. Neemt nu meer toe in procenten. Toch? Leer jouw eigen lichaam toch te vertrouwen. We kunnen vertrouwen op. Jullie zijn misschien alleen in huis. Alle kinderen zijn al weg. Dus srota doro moro dat mensen plotseling naar binnen komen. Toch? Misschien is het iets nieuws in een relatie. Want het is goed toch wanneer we onze relatie blijven of onze huwelijk blijven. We blijven investeren in onze relatie of in onze huwelijk. Dat maakt dat we langer bij elkaar gaan blijven toch. Omdat er steeds nieuwe dingen komen toch. En misschien is dit een van de nieuwe dingen die je nu op dit moment kan dus invoeren in je relatie of in een huwelijk. Per jonge man die zo langer. Toch? go wasi de go yon langa na Japan, de kon de strip se yaman. Probeer iets nieuws te proberen toch. Dat maakt dat na die 20 jaren asani juist eteki spanning, want je blijft investeren in een relatie. Toch? Hoe vaker je naakt slaapt, hoe minder je bezig zult zijn met het vraagstuk, zie ik er eigenlijk wel een beetje oké uit. Toch? Hoe vaker die man je in je naakje ziet, tegenover uit de badkamer, hoe beter aan intimiteit. Hoe vaker die man je ziet in je Adams kostuum, hoe beter het is. Toch? Probeer niet. Kun je naar me uit de badkamer, kun je naar camera, dat je fit voor weer want sunny. Want, nee. Probeer. Toch, als jullie zoveel om elkaar geven, kijk hoe lang jullie bij elkaar zijn, dan denk ik niet dat dat meer zal zijn om te zeggen van, hé, je moet je kleding aan hebben. Je moet. Nee, ik denk het niet. Toch, het zou misschien juist een nieuwe stap zijn in het leven, waarbij je zou kunnen zeggen van, hé, luister, laten we dat proberen. Toch? Dus denk aan Tori Sametak Jaso. Laten we even kijken. Ik zie dat iemand schreef. Iemand schreef, word je sneller ziek als je bloot slaapt? Wel, ik van moet je antwoord op die story dat je als je sneller ziek wordt als je bloot slaapt. Misschien kan je een beller kan je op mij nou. Als je sneller ziek wordt als je bloot slaapt. Toch? Ik weet het niet hoor. Misschien, ja, Gracita zei iets van, misschien je kan misschien kou vatten. Toch? Als je niet een, misschien als de ergo te hoog is. Ik weet het niet hoor. Als je sneller ziek wordt door Minosabi. Misschien zijn er luisteraars die dat kunnen aangeven. Maar ik denk van dat als zou je sneller ziek worden. Ik neem aan van dat als de airco te hoog staat, je onder je deken gaat wegkruipen. Ja toch? Want je gaat dus aanvoelen van dat je, het is te koud. Je nou don't so in een airco voegen van te koud. Dus. Naakt slapen. Ik denk niet dat je zieker kan maken hoor. Sneller zieker kan maken dan slapen met je pyjama aan. Ik weet het niet. Mee. Ik denk een beetje luid op na. Toch? Maar. I don't know. Toch? I don't know. Verder nog zie ik in. Nee, dat is hem niet. Dus een. Terugkomend. Het onderwerp. Naakt slapen is gezond voor je seksleven. Ik weet dat er mensen zijn die misschien eerder al altijd naakt hebben geslapen. Maar dus wat ik allemaal hier heb gezegd, ze dat niet wisten en ze dat meenemen. En ze gewoon met elkaar praten en aangeven als je misschien al een partner had. En jullie uit elkaar zijn, want misschien was je gewend met je vorige partner. Je was gewend met hem of haar naakt te slapen. En je hebt nu een nieuwe partner, dus het is gaan wennen. Gewoon met de persoon praten. En wanneer je met de persoon gesproken hebt, denk ik dat het niet zo 1, 2, 3 gaat gaan. Maar Taki, kijk. Begin een eerste keer, een tweede keer, een derde keer. En dan later zal ik denk dat het makkelijker zal gaan. Dat jullie beiden gewoon doen waarin jullie veel geluk in hebben. En waarin jullie denken van dat het jullie seksleven beter kan gaan maken. Dus Ik zeg u niet van dat ik in pyjama dat je vanavond een, je pyjama moet wegzetten. Zeg ik u niet. Maar ik zeg u wel. Probering. Begin vanavond misschien alleen maar je hemd van je pyjama aan. En je broek even wegzetten. Of misschien zeggen van nee, luister. Ik trek een truitje aan. En geen slipje eronder. Die heb je lady toch? Je hebt je lady vast aan het go. Toch? Of zeggen van, nee, pyjama helemaal eraf. Alleen maar in mijn ondergoed. Dan, alla de je poer wang deel voor a pyjama. Zodat er straks, misschien na een week, je alles aan de kant gezet hebt. Ik bedank u. Ik bedank de mensen die geluisterd hebben. Ik bedank de mensen, al de mensen die gebeld hebben naar de studio. Om een zegje te doen. En ik ben er zeker van dat er mensen zijn die vanavond iets geleerd hebben. Van de mensen die gebeld hebben. De mensen die thuis zitten. Of aan het werk zitten. De mensen die thuis zitten nu op hun voor- en achterterras. Als u met uw schatje zit, uw partner. Houden jullie elkaar goed vast. En utanlop makandra. De mensen die nu richting huis gaan. Als je uit de nachtdienst gaat. Of je go in de nachtdienst. Lukuboen. Lukuboen zou je doen. Rij rustig. Als je schatje nu op dit moment bij je op bezoek is. Hoor makandra Stevie en utanlop makandra. Ik groet u. En ik zeg goedenavond.
1: Lood met lood. Ataki about fa'alibi muslibi. Arki en leri uit alobi libi. Wakalibi.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag.

0: jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: Het is nog steeds de nachtuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.com.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag. God.

dicht. Juich, geliefde luisteraar. Laat vrolijk uw stem horen op deze nieuwe morgen. Samen met de mijne in Word of God via Radio Lim FM. Een bemoediging voor ons allen om de dag mee te beginnen. Dit lied, nummer 7 uit het groene EBG gezangboek, is zeker bij sommigen van u bekend. Maar velen weten niet dat het een berijming is van Psalm 100, hoewel het onderaan de liedtekst staat. Ik hou u de psalm in zijn geheel voor in de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap, NBG. Loof God in zijn tempel, een psalm bij het lofoffer. Juich de Heere, geen ganse aarde, dien de Heere met vreugde. Kom voor zijn aangezicht met gejubel. Erken dat de Heere God is. Hij heeft ons gemaakt en hem behoren we toe. Zijn volk, de schapen die hij weidt. Gaat met een loflied zijn poorten binnen, zijn voorhoven met lofgezang. Loof hem, prijs zijn naam, want de Heere is goed. Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid en zijn trouw tot in verre geslachten. Lobby Wang, deze psalm, dit loflied, is een van de kortste psalmen met 5 versen. Een intochtslied en het werd gezongen tijdens het binnengaan van de tempel door de poorten naar de voorhoven, naar de plaats van de aanwezigheid van de Heere. Om hem lof en dankoffers te brengen. De tempel stond in die dagen in Jeruzalem en het volk van God trok bij hoogtijdagen op naar Jeruzalem, naar Gods huis, om hulde te brengen aan de Heer. Misschien kent u het lied. Ik zal opgaan naar Gods huis met gejubel en gejuich. Ik zal komen in zijn hof met lof. Koning David zegt dat in Psalm 122. Met misschien andere woorden, vers 1 en 2. Ik was verheugd toen men mij zeide, laten we naar het huis des Heren gaan. Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem. Terug naar Psalm 100. Juich, dien. Kom, erken, ga, loof, prijs. 7 werkwoorden in de gebiedende wijs. Wij mensen hebben niet graag dat iets ons wordt opgedragen. Maar hier kunnen we deze woorden zien als een uitnodiging van de psalmist tot lofprijs en aanbidding. Laten we beginnen met vers 1. Juich, make some joyful noise. Een vrolijk hoorbaar geluid maken. Je hoeft het niet voor jezelf te houden. Trouwen moest jere tak je prijzen masra. Toen koning Willem-Alexander vorig jaar in Suriname was, werd hij met applaus en eer begroet, toch? Dus waarom niet de koning der koningen en de heren der heerscharen begroeten met gejuich en gejubel? Want dat is hij, onze soevereine God, Jehovah Adonai. Vers 2. Dien hem met blijdschap. Niet als een verplichting, maar uit vrije wil. Met een mond, handen, voeten, instrumenten. En bovenal laten we hem merken dat we van hem houden. Met heel ons hart, ziel, kracht en verstand. Zoals het grootste gebod zegt. En ook onze naaste liefhebben. Net als Gods zoon Jezus, die als mensenzoon naar de aarde kwam om te dienen. Niet om gediend te worden. En kom, we hoeven niet bang te zijn. Wel ontzag tonen en in alle nederigheid voor Gods troon komen. Niet die ander, elk van ons persoonlijk, hem lovend en prijzend.

dit. Vers 3. Erkent dat de Heere God is. Yufiti alla glory, nanga grani. Geef hem dan die eer, want hij heeft ons gemaakt. En daarom behoren we hem toe. Zijn we als zijn volk. Hij de herder, wij zijn schapen. In de Bijbel komt dit beeld veel voor, herders en schapen. Denk op Mozes in het boek Exodus, die 40 jaar als schaapherder in training was, voor hij de herder van Gods volk werd en de Israëlieten leidde uit de verdrukking in Egypte. Of koning David, die was voor hij koning werd een herder. En zegt over Jehovah in Psalm 23, de Heer is mijn herder. En de Heer Jezus zelf zegt in Johannes 10, ik ben de goede herder. Een goede herder die zijn leven over heeft voor de schapen. Ga tot zijn poorten in met lofzang in zijn heilig hof. Loof hem al daar met hart en stem, prijs zijn naam, verheerlijk hem. Vers 4, ga naar binnen, net als kom. We worden uitgenodigd binnen te gaan in het heiligdom. De woonplaats van de God van Abraham, Isaac en Jacob, de grote ik ben. In de woestijn op weg naar het beloofde land woonde God midden tussen zijn volk. Mozes moest op zijn instructie een tabernakel, een tent der samenkomst bouwen. En het volk Israël mocht alleen de buitenste voorhof betreden. De aangewezen priester bracht daar voor zichzelf en het volk een offer, een gaaf dier op het altaar als verzoening voor hun zonde. God woonde als het ware in het heilige der heiligen daarachter, waar de hoge priester slechts één keer per jaar mocht komen. Nadat de eerste tempel door Salomo gebouwd was, ging Gods volk naar binnen om te offeren, ook met zang. Maar eeuwen later kwam het echte offer, het lam, met hoofdletter L, dat de zonde der wereld wegneemt, zoals Johannes de Doper zei. Jezus, Gods zoon, die de mensenzoon werd en zichzelf offerde voor de mensheid. Alle zonden werden op hem geladen. En toen hij stierf, scheurde het gordijn in de tempel, wat betekende dat de mens weer vrije toegang kreeg tot Gods troon. Only by grace can we enter, niet door rechtvaardige daden, maar door het bloed van het lam. Jezus werd onze tussenpersoon, onze hoge priester, die zit aan Gods rechterhand en bidt voor ons. En wanneer wij geloven en belijden dat Jezus Christus Heer is en dat God hem heeft opgewekt uit de dood, zullen wij behouden worden, zegt Romeinen 10 vers 9. En daarvoor mogen we hem elke dag loven en danken. Goed, de psalmist zegt wat we moeten doen, maar geeft ook aan waarom. Hij schetst een beeld van God. Vers 3. God heeft ons geschapen, wij zijn zijn volk. Hij neemt de verantwoordelijkheid voor ons leven en wij kunnen hem vertrouwen. Vers 5, de Heer is goed, dat is zijn karakter. Na zo en tan tan, zouden de ouderen zeggen. En hij verandert niet, zijn goede tierenheid en trouw duren eeuwig, van generatie op generatie. Geliefde luisteraar, Psalm 100 spoorde het volk Israël aan om in de tempel de Heer met vrolijk gejuich te prijzen. Later was er geen tempel meer, die werd verwoest, zoals Jezus had voorzegd, evenals de tweede tempel. Maar de lofprijs aan God ging door, gaat door. En deze oproep is niet alleen gericht aan Israël, maar ook aan ons, hier en nu, voor alle volken. In het bijzonder aan hen die door Jezus ook zijn gaan behoren tot Gods volk. En ja, ik begrijp het. Het prijzen lukt niet altijd. U maakt zich zorgen. Er zijn uitdagingen. Ons geliefd Suriname zit in een grote economische crisis. Maar nog groter is de geestelijke crisis. We zijn diep gezonken. Veelal omdat we Gods woord overboord hebben gegooid. En zo de poort voor de vijand hebben opengemaakt om ons aan te vallen. Maar de willaspassie kunnen we altijd terug. We need to repent and return.
In 1 Johannes 1 staat, indien we onze zonden belijden, God is trouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Het gaat om onze hartsgesteldheid. God wil dat we vrij en in vreugde tot hem komen. Hij dwingt niet. Of we hem wel eren of hem niet eren, it's up to us. Maar elke keus heeft gevolgen. Ik weet dat wanneer we de God van Abraham, Isaac en Jacob eren, een relatie met hem hebben en die onderhouden, we hem beter gaan leren kennen en inzicht krijgen in wie hij is. Liefdevol, zachtmoedig, vergevend, kortom, goed. En hij wil ons zegenen. Redenen genoeg tot prijzen. Gelovigen in Christus, wij beseffen nog te weinig hoe belangrijk lofprijs, aanbidding is. Het brengt de hemel in beweging. De Heer staat op van zijn troon en de duivel beeft. In Psalm 50 zegt God via Asaf, wie lof offert, eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. Gaan we Jehovah lofoffers brengen, ook in tijden van nood, pijn, verdriet? Want

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, safety through innovation.
1: Op zoek naar extra financiële ruimte? Met de DSB Special Persoonlijke Lening profiteert u tijdelijk van een rentekorting. Leen tot 7 keer uw bruto inkomen en maximaal 500.000 Surinaamse dollar. Aanvragen kan uitsluitend via de PL-applicatie op onze website. Deze actie duurt tot en met 24 augustus. Bezoek www.dsb.sr voor meer informatie. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.

0: Minor Productions.
1: The notification on LIM.
2: We are all about progress, not perfection.
3: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
4: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice,

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.
2: Yo, Alpha Studio, you don't know what's up, what?

Choi Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenstraat. Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice.

0: notification on LIM.
1: Als je ergens nog steeds aan denkt, dan is het de moeite waard om het risico te nemen.
2: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moen Straat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: Power Tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, unbeatable.
2: Number 1.
3: Number 1.

0: www.mp3utopia.co.uk. Because I'm a geezer, innit?
1: Judith Kapsalon aan de Kwattenweg 175 voor een goede haarverzorging.
2: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith Kapsalon.

Goedemorgen, lieve mensen. Goedemorgen, lieve mensen. Het ging even verkeerd, maar komt helemaal goed. Mijn naam is Cher Hoogwoud en ik breng u vandaag weer de Feel Good Vibes, de Feel Good Friday Vibes. Een hele, hele goede morgen. Mocht je goed zijn opgestaan, kudos to you. Mocht dat niet het geval zijn, dan breng ik je zeker in de stemming. We gaan een beetje babbelen over Heritage Month vandaag. Vandaar dat ik gestart ben met Akuchinta Paramu. Omdat we zo'n divers volk zijn in Suriname, heb je meerdere manieren waarop je I love you kan zeggen. En omdat het 30 minutes of love songs is, gaat u maar lekker genieten.

0: Streten en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: We are all about progress, not perfection.
4: The number one tune this week.
5: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on LIM, unbeatable.
6: Number one.
7: Number one.

Yes, yes, yes. Voor degene die pas bij zijn gekomen, u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmsu.com. En ik wens u een hele, hele, hele goede morgen toe. Natuurlijk ben ik er weer met de Feel Good Friday. Vibes vandaag. En ik heb het een beetje love. Jullie hebben hamtoketjeile gehad. Jullie hebben tafa gehad. En jullie hebben ook akuchinta padamu gehad. Waarom heb ik daarvoor gekozen? Omdat we bezig zijn met Heritage Month. En ja, het thema is, of de slogan is, hoe wij hier ook samen kwamen en hoe we verder gaan. Suriname is zo'n mooi land met verschillende culturen bij elkaar. En als we elkaar leren kennen, beter leren kennen, gaan we elkaar beter kunnen begrijpen en we gaan beter overweg met elkaar kunnen gaan. We gaan één Suriname kunnen volgen en onze verschillen gaan ons nog unieker maken. De verschillen zijn er niet om op neer te kijken, maar de verschillen zijn er eigenlijk om gekoesterd te worden en om ervan te leren. Dus als je een Surinaman voelt, ben je geboren, getogen Surinaman, maakt voor mij niet uit, dan is deze voor jou. Goedemorgen!

Rataan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Rataan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Rataan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Rataan, de juiste kwaliteit voor het oog. Rataan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Rataan zijn gratis. Rataan.

En dat was Oye Como Va. Het is 22 over 9. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7 en ook te beluisteren via limfmsu.com. En ik hoop dat ik jullie tot nu toe lekker in de stemming heb gebracht. Natuurlijk hebben we het een beetje rustig aan gedaan. En dat is het altijd tot 10 en na het nieuws, dan gaan we lekker los. Maar ik wil deze flashback met jullie sharen. Het is Ze Mogen van Okasi. En het is eentje die me echt terugbrengt in mijn tijd. Ik zeg ja, mijn tijd, want ik ben een 80s baby. En het is een Surinaams product. Dus geniet er lekker maar van.

0: mi odo takso.
1: Arkis malonto, dan tide, ukondoro baka, nangana beskopu, oftewel, na odofu na dei. En a beskopu ftide, dat takso, ododi, no eye psiki man, wapchi watra brafu, moet ditu. En dat wil zeggen, mijn mensen, geen woorden, maar daden. Ododi, no eye psiki man, wapchi watra brafu, moet ditu.

Ja, en Tsaiku heeft het perfect gezegd. Het leven is een cadeau, het wordt je gegeven. If smanoa de bunangai, fika ding. Focus je op degene die wel daar voor je willen zijn, die wel daar voor je zijn. En het is tenminste één persoon. Saab ibaka. Focus je op die persoon en dan zijn je meer zoals zulke mensen. Meer zoals dit soort mensen aantrekken. Positieve mensen. Mensen die van je houden. Mensen die daar voor je zijn. Focus je niet op het negatieve. Shift je focus. En dan ga je zelf zien hoe het leven zal gaan. Ik hoop dat je al genoeg hebt gedronken voor vandaag. Want we hebben wel mooi weer. Maar het wordt ook weer warm. Let goed op elkaar. Let goed op jezelf. Hou van jezelf. Hou van elkaar. En wees ook altijd voorzichtig in het verkeer. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ook te beluisteren via limfmsu.com. En we gaan lekker verder met deze heerlijke flashback.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 21 augustus. Okensoep met kip en zoutvlees. Massous moxalesi met ovenkip en varkenstaart. Gebakken kip met wedges. En pittige bokking met ei. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
2: Who is it?
3: It's the plumber. I've come to fix this.

Zo, ik breng jullie al in de mood voor naar het nieuws. Het nieuws is sowieso hebben we het nieuws zo meteen. En enkele commercials natuurlijk. Maar ik hoop dat jullie nog steeds genieten. En ik weet sowieso dat jullie aan het genieten zijn. Ik zie een paar mensen. Ik zie jullie hoor, ook al zien jullie me niet. Ik zie jullie. Maar u luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ook te beluisteren via Lim FM. Lim FM Su. .com, ja. Ja, sorry hoor, mijn gagoepje is er vandaag. Maar ik ben super excited voor het weekend vandaar. Maar ik ga jullie niet langer ophouden. Ik heb enkele flashbacks voor jullie. René, Manton, Surir en natuurlijk die van Wies Review. Maar ik kom nog zo meteen bij jullie terug.

So, liefde is prachtig, maar natuurlijk is het belangrijkste liefde voor jezelf en liefde voor je medemens. Ja, drinken jullie genoeg water natuurlijk. Blijven jullie luisteren. En ik ben sowieso na het nieuws terug en dan gaan we het super gezellig maken. Ja?

0: nigga.
1: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop.

cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glance.

0: of Perfection. Wij verwelkomen u graag. Empty, the glance of Perfection.
1: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
2: En ik nieuwe schoenen.
1: Ja, ja, ik ook.
2: En pa, mijn tas is kapot.
3: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amana 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amana. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Safe.

0: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virolastraat 4. InProster, safety through innovation.
1: Heritage Village 2026. Samen beleven we ons erfgoed. Op 21, 22 en 23 augustus verandert de binnenstad in het bruisende Heritage Village. Vanaf Wakapasi, Palmentuin, Fort Zeelandia en Waterkant. Een speciaal ingerichte autovrije zone waar Suriname samenkomt. 3 dagen lang staan cultuur, culinair genieten, muziekontmoeting en saamhorigheid centraal. Dus kom op 21, 22 en 23 augustus naar de Heritage Village in de binnenstad van Paramaribo. Beleef dit bijzonder initiatief voor de allereerste keer. Heritage Month 2026. Hoe wij hier ook samenkwamen, zo gaan wij samen verder.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is vrijdag 21 augustus. De achterstanden in betaling tijdens de vuilophaalondernemers is intussen opgelopen tot 8 maanden. Anwar Moene, de directeur van Openbaar Groen en Afvalbeheer, die zei aan Lim FM dat alle administratieve zaken die het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening in orde moest maken, al zijn gedaan. De bal ligt volgens Moene nu bij het ministerie van Financiën.
1: Kijk, sinds ik ook daar ben en wat ik heb gezien, is er achterstand met betaling. Begrijp je? En de mensen werken hard. Delen worden wel gestort. We hebben altijd via de minister geschreven naar minister Financiën wanneer er achterstanden zijn. En die pakken het wel op. Er was een tijdje waar er ook geen contracten waren en zo. Dus we hebben die ook snel moeten oppakken. Ik moet u verzekeren dat vanuit OEI wij onze deel doen. En de rest is dan de stappen die men moet volgen voordat ze hun geld op hun rekening krijgen.
0: En 8 maanden, dat is wel lang, directeur. Hoe komt het dat men zo lang moet wachten?
1: Het verschilt bij mensen wat ik zie hoor. Anderen hebben 3, anderen hebben 4, anderen hebben 8. Dus ik moet even kijken hoe het staat. Je hebt ook nog je hebt oude aannemers ook die nog geld moeten krijgen. Die zijn bezig nu in te lopen.
0: En om hoeveel aannemers gaat het om en bij?
1: Het is een x aantal aannemers. Kijk, we zijn haast in elk district vertegenwoordigd met het schoonhouden van Suriname. En dit komt ook als we illegale vuilplekken moeten opruimen. Er is meer tijd, meer geld nodig. Dus ik wil ook zeggen, als we aan onszelf werken om het land zelf ook schoon te houden, en hoeven we niet zoveel uit te geven, Jamal. Want als je ziet op Facebook, men promoot, hey, doet die ja, doet die drapje. Natuurlijk, het promoten van vuil in je land gaat ook verder. Je filmpjes gaan ook verder naar andere landen. Waar men zegt, hé, ik kon er doet die jong. Dat we zo werken aan onszelf. Dat wij vuil voor in een mandje zetten, wachten op vuilniswagen. Maar nee, als ik ook dat mijn oekoebos door hier en daar honden en zo, dan worden andere auto's ook in moeten ingezet worden. Andere mensen te vuil op hoeken. En dan moet je extra zwerfpick-up inzetten om daar op te halen. Je moet de grepen zetten, want mensen hebben daar aan de smelsweg gedumpt langs de weg. Want dan veroorzaakt het vliegen. Mensen hebben daar in een achterstraat op Zuid vuil. Dan moet je een heleboel dingen moet je gaan doen. Dan moet je er goed. Dus als we gaan werken aan onszelf en we zeggen van, hé, geef voorbeeld, maandag wordt je vuil opgehaald, 5 uur zet je vuil en dan zo doen. De mannen doen hun werk, de aannemers doen hun werk. We zijn nu ook begonnen met GPS. Bijna haast elke vuilniswagen heeft al een GPS gezet. We hebben ook onze vuilstopplaats, het Ornamibo, waar daar hebben we ook nu camera's gezet. Want er was een brandstichting laatst en we hebben ook camera's daar gezet. Het wordt opgetuned, alles, het vuil gebeurt in Suriname. We werken ook aan het recyclen en het aanpakken van vuil in soorten. Dus we zijn goed op weg, we zijn goed op weg. Maar de betaling, we hebben alles al opgestuurd naar Financiën. En Financiën gaat hun deel doen om de rest in orde te maken voor de aannemers.
0: Het is wachten op Financiën, maar komt de dienstverlening in gevaar?
1: Kijk, sowieso moet je de mensen betalen. Maar de mensen weten ook, als je voor overheid werkt, dat je even moet wachten op je geld. Dat is niet iets van vandaag. Begrijp je? Dus wanneer je werk aanneemt, wanneer je inschrijft voor iets, dan moet je ready staan van, hey, dit kan gebeuren. Maar Financiën doet ook zijn deel om... ik wil niet van Financiën praten, maar ik heb wel gezien dat ze... Dan proberen, want als je krijgt 7 maanden, dus dat hebben ze eerder ook gedaan. Maar andere, hoe heet het? Vanuit OEI hebben wij al ons werk gedaan, papier en zo. Dus nu is het even wachten op Financiën.
0: En directeur, om toch even terug te komen op een paar zaken die u daarnet hebt aangehaald. U sprak erover dat bepaalde mensen hun vuil op de hoek dumpen of plaatsen. Maar het is ook zo, de praktijk wijst uit, dat niet alle vuilophaaltrucks bepaalde straten binnen willen komen. Kijk, bent u daarvan op de hoogte?
1: Ja, vooral in de regentijd, want heb je dan die zandwegen die in een enorme staat zijn waar die truck niet naar binnen kan gaan. Dan worden er ook pick-ups daarin gezet. Onze controlesysteem die is aangepakt, waar wij ook checken hoe wij dit soort zaken gaan oppakken. Want je hebt dan die pick-ups, die 2 ton, 3 ton, 4 ton pick-ups die dan in de wegen moeten gaan om het vuil op te halen. Maar je hebt sommige plekken die onder water zijn. Begrijp je? Dat is een... Dat is een model van, als daar onder water is, kan die pick-up niet naar binnen gaan om het op te halen. Maar er wordt altijd gecorrigeerd. Want we hebben een nummer, je geeft het door en dan brengen we een oplossing.
0: En ten aanzien van de zaak Ornamibo, is de dader al terecht?
1: Kijk, we hebben de dader vanuit dat we nu camera's ook en zo zetten. Toch? We hebben de daders niet kunnen vinden. Toch? Omdat Ornamibo groot is. Je hebt rapers daar zo. En moet even kijken hoe dat zit. De politie is nog bezig met onderzoek.
0: En om toch terug te komen bij dat van de achterstanden. Heeft het ministerie van Financiën aangegeven wanneer de gelden worden gestort?
1: Dat is hun ding. Dus ik denk dat ik dan contact met hun moet maken. Ik heb mijn deel als directoraat openbaar groen al gedaan. Maar financiën gaan daar verder moeten inkomen daarvoor. En ik denk wel dat het heel snel is.
0: Ja, en wat is het totaalbedrag qua achterstanden?
1: Ik moet even kijken, ik heb het niet bij de hand nu.
0: Tot slot, zijn er andere uitdagingen binnen deze sector?
1: Natuurlijk. De mensen die illegaal dumpen. We moeten aan onszelf werken, dat we ons land ook schoon moeten houden. Maar nogmaals zeggen, op basis van artikel 39, politiestrafwet, ben je verplicht je voordeur vanaf je poort of je deur na 6 meter naar voren, is jouw verantwoording om schoon te houden. En als we dat doen, dan zijn we geholpen, want ik moet dan mensen van de overheid voor je zetten nu, om schoon te maken, veegoten schoon, terwijl je de veegoten gewoon met een schop kan schoonmaken, zodat dat wat rijloonvrij. Als ik nu kijk naar André Kampenveenstraat, waar ook laatst klachten waren, of er zijn nog klachten, alle percelen daar zijn overwoekerd. Ze zijn gegroeid naar de straat toe, bepaalde zijn dichtgegroeid. En dan brengt hij zand mee, dan zijn al die kolken verstopt nu met zand. En dan wordt er dan ook witte. En wat gaat gebeuren? Water en asfalt zijn grootste vijanden. Dan ga je grote kraters hebben, ja. En we zijn laatst gegaan voor opname. Alleen maar groen en zwart water, brother. Is niet leuk. Is helemaal niet leuk. En dan gaan we zeggen, nee. De mensen zijn onverantwoordelijk bezig. En hun plicht voeren ze niet uit. Dat ze vooral moeten schoonhouden. Vooral je veegoot en zo. Want de overheid kan niet overal komen. Begreep je? Kijk, vuil ophalen moet betaald worden. En zo mensen moeten gaan betalen om je veegoot schoon te maken. Dan moet je het zand afvoeren. Dan moet je die kolken zuigen. Je weet hoeveel geld dat is. Terwijl we belangrijke dingen kunnen doen en in de gezondheidssector en onderwijs te stoppen. Begrijp je? Dus we werken aan onszelf en dan komt het wel goed. Zolang je schoon land hebt, heb je ook een gezegend land. En dan ga je ook met geluk uit je deur en dan kom je ook met geluk naar binnen.
0: Ja.
1: Kudu was nadat er is een Ornamibo waar we veel storten en we hebben een aantal plannen die we aan het uitvoeren zijn. Dat is ook registreren van elke schoonmaakbedrijf. Elk persoon die dingen dat ze bij ons geregistreerd gaan worden. Om ook te kijken waarmee. Want illegale vuildum is er overal. Je ziet daar aan de smel zo'n boontakkie, die staat dompo. Iedereen die wat wil doen. Maar Ornamibo is er. We hebben Ornamibo waar je je vuil kan dumpen. Je hebt sommige mensen die putten en percelen willen verhogen met grof vuil. Dan ga je naar de DC, dan vraag je daar je toestemming als je perceel mag verhogen. Of als je iets hebt, een swamp, waar er een ding is waar ze hebben gegraven ooit. Dat je daar ook, denk, moet je eerst een toestemming van de DC hebben. Maar dat moet dan ook gecommuniceerd worden, want wij gaan over afvalbeheer. En dan, als we zo doorgaan, voordat je denkt, Jamal, hebben we een schoon Suriname. En we kunnen het doen.
2: Ja.
1: Beloof me, we kunnen het doen. We zijn nu de minister Openbare Werken, Stefan Tsang, is ook bezig met die kringkondere wetten. En geloof me, het zal wakker.
0: De directeur Openbaar Groen en Afvalbeheer, Anwar Moene. Met hem hebben we gesproken over de achterstanden in betaling bij de vuilophaalondernemers. Volgens de directeur moet het ministerie van Financiën nu in actie komen om de betaling te voldoen. De stoffelijke overschotten van twee personen in het mortuarium van het Moengras Medisch Centrum te Nigeri vormen een overlast in de vorm van stank voor bezoekers. LIM-FM heeft daarom besloten om met de directeur Sorida Mohamed te praten hierover. Zij gaf ons de volgende info.
3: Wij hebben twee rijken, niet opgeëiste lijken, stoffelijke overschotten in de ruimte. En in het mortuarium althans, waarvan een van de lijken in verregaande staat van ontbinding was aangetroffen door de politie in Nigeria zelf. We hebben een schrijver, de procedure hebben wij gevolgd. Wat wij gedaan hebben is dat wij een schrijver hebben gestuurd naar de PG, waarin wij gevraagd hebben voor toestemming om de twee niet opgeëiste stoffelijke overschotten te begraven. Je begrijpt, er is een procedure, we schrijven naar de PG gaat terugschrijven naar de afdeling forensische opsporing, waarmee gevraagd is geworden door de PG dat via verschillende mediakanalen de familieleden van de overledene op te roepen. En wel binnen twee weken na dat er geschreven is door de PG. We zijn dan ook in contact geweest met Forensische Opsporingsdienst en ook de uitvaartbedrijf die ermee belast is om de stoffelijke overschotten ter graven te dragen. En vanmorgen nog ben ik in contact geweest met hun en is aangegeven dat wij later op de dag van hun zullen horen als het al vrijgegeven mag worden. Zodra dat zover is, dan denk dat wij dan in het weekend al de twee lijken zullen vrijgeven om het ter graven te dragen.
0: Ik heb vele mensen vragen zien stellen over de situatie bij het mortuarium. Zijn de stoffelijke overschotten in goed gekoelde ruimtes geplaatst en goed afgesloten?
3: Jawel, de stoffelijke overschotten zijn in goed gekoelde ruimtes geplaatst, ja. Ja. En zoals ik eerder zei, een van de lijken was in verre staat van ontbinding aangetroffen. En wij vermoeden dat het vandaar eigenlijk kwam, de stank.
0: Ja. En voor de mensen die het MMC niet zo goed kennen, is het mortuarium dicht bij de andere afdelingen of klinieken?
3: Ja, nee. Het is helemaal aan de andere straatzijde, kan je zeggen, van het ziekenhuis. Dus niet dat het tussen afdelingen staat. Nee, het is aan de achterzijde van het ziekenhuis, waar ver van de afdelingen.
0: Er is gezocht naar familie en die zijn er niet gevonden.
3: Ik zou dat niet kunnen weten. Later op de dag gaan we dat weten. Daar zijn wij eigenlijk niet mee belast. De forensische opsporingsafdeling is daarmee belast.
0: En hoe lang zijn de stoffelijke overschotten al in jullie beheer?
3: Vanaf de zesde maand, kan je zeggen.
0: Wat de vervolgstappen zijn, dat hoogwaarschijnlijk in het
3: vandaag
0: weekend...
3: Vandaag nog, ja.
0: Vandaag nog de stoffelijke overschotten ten graven worden gedragen.
3: Later op de dag gaan we van de forensische opsporingsdienst zullen we dat vernemen als het vrijgegeven is. En dan verwachten we zeker dat het voor zondag al ter graven gedragen zullen worden. En, als er geen familieleden hebben aangemeld.
0: Ja. En voor wie zijn de kosten?
3: Ja. Kijk, we hebben geschreven naar het ministerie, of laat ik zo zeggen, naar de PG. En de overheid gaat gevraagd als de overheid dit zal overnemen, de kosten.
0: Ja, tot slot, in de toekomst, Hoe zal voorkomen worden dat zulke stoffelijke overschotten tot hinder zijn voor de omgeving?
3: We gaan proberen om dan zo snel mogelijk zaken aan te pakken dat het geen hinder veroorzaakt voor de omgeving. We zullen proberen om het sneller af te handelen.
0: Sorida Mohamed, de directeur van het Moengras Medisch Centrum. Gisteren werd de behandeling van de ontwerpwet houdende regels betreffende het toezicht op virtuele activa dienstverleners, wet toezicht virtuele activa dienstverleners, voortgezet in de Nationale Assemblée. In deze nieuwsuitzending brengen wij u de bijdrage van Ronja Sabina, de fractieleider van de BEP.
2: Helaas moeten wij constateren, als wij afgaan op de ernst en de tijdspannen, voorzitter, ontkomen wij niet eraan aan te geven dat we bezig zijn met een race tegen de klok, voorzitter. Misschien moet ik niet zeggen dat we met lood in onze schoenen dit ontwerp behandelen, voorzitter. Daarmee bedoelen we te zeggen dat deze wet niet uit ons brein is geboren, voorzitter. We hebben ons gecommitteerd aan internationale regels en afspraken. Dus wij ontkomen niet eraan, voorzitter. Laat me zeggen, ook in deze gereed te zijn. Nochtans, voorzitter, zijn we bezig met het reguleren en ordenen van een sector. Ik zeg een opkomende markt die al actief is in Suriname. Zoals bekend, voorzitter, de sector van virtuele activa. Een branche die innovatie kan en moet stimuleren, voorzitter. Het betalingsverkeer efficiënter moet maken. Transactiekosten moet verlagen. En de toegang tot financiële diensten moet verbeteren. Het kan en moet niet alleen innovatie bevorderen, voorzitter. Maar ook concurrentie die voordelen moet hebben voor de consumenten. Deze wet, voorzitter, moet corruptie, witwassen voorkomen, zo moet ons financieel systeem integer maken en beschermen. Het voorgaande, voorzitter, heeft te maken met goed bestuur van beleid, maar ook goed bestuur in handelen. Hiervoor moet het toezichtregime up-to-date zijn. En daarmee bedoelen we, voorzitter, dat het niet alleen gaat om het aannemen en afkondigen van deze wet, voorzitter. Atjori voor atori, voorzitter. En het heeft te maken met goed bestuur. En dat we aan takkie, voorzitter, dat die wet functioneel moet zijn. De samenleving, de burgers, de aanbieders, voorzitter, ze moeten in de markt moeten de diensten kwalitatief kunnen beleven, voorzitter. Goed bestuur moet ervoor zorgen dat wetten worden nageleefd, zodoende dat de controle en handhaving plaatsvindt. Ik zeg dit, voorzitter, omdat we te veel wetten hebben die een papiertijger leiden. Of zodoende de toezichthouder een houding, voorzitter, van een tandenloze tijger aan de dak legt, voorzitter, en uitstraalt. En dat moeten we voorkomen. En die voorbeelden zijn te over, voorzitter. Als ik een paar moet opzommen, voorzitter, we hebben hier in Suriname, maar dat zijn wetten die wij zelf hebben geïnitieerd en aangenomen, maar die niet functioneel zijn. Ja, wet op opvanginstelling, voorzitter, is niet functioneel. Huurwet, voorzitter, is hier aangenomen met alle fanfare. Huurwet is niet functioneel. Ja, anti-tabakswet, je smoke op Peuani. Als u vraagt wie zijn die toezichthouder, in Osabi, voorzitter. Ja, het kan niet anders om ook in dit kader mee te nemen, voorzitter, de wet op de jaarrekening, voorzitter. Die kansspelwetten. Er is nu een wetsvoorstel om virtueel kansspelen te verbieden, voorzitter. Terwijl er een wet is waar wij moeten toezien op handhaving en stringent toezicht. Diverse belastingwetten, voorzitter. Ze zijn nagenoeg niet functioneel. Ja, vermogensbelasting, dividendbelasting. Kijkt u naar de bedragen van deze belastingmiddelen in de totale pot, voorzitter. Het is om naar te huilen, voorzitter. Wat zien we in de praktijk? Omdat controle en handhaving verre van ideaal zijn, voorzitter, zien wij zaken als oneigenlijke concurrentie. kartelvorming, samenspanning, ook onder financiële instelling. We hebben geen level playing field. We kunnen voorbeelden aanhalen, voorzitter. Ik heb hier, voorzitter, ten tijde van het vorige bewind, hebben we een situatie gehad

0: maatregelen en flankerende wetten, voorzitter, die in place moeten zijn om gezonde uitvoering van wetten te garanderen, voorzitter. Ja, soortgelijke wetten, voorzitter, althans een gezonde uitvoering en beleving ervan, zijn onlosmakelijk verbonden, voorzitter, met een in place zijn van daarvoor in aanmerking komende autoriteiten, afgezien van de capaciteit van de toezichthouder, voorzitter. Wat deze wet aangaat, welke onder uw hamer ligt, voorzitter, zijn er wel autoriteiten die ervoor moeten zorg dragen dat die wet gezond wordt uitgevoerd. En die autoriteiten zijn er niet, voorzitter. Een belangrijke autoriteit, en sinds jaar en dag praten we daarover, voorzitter, is de mededingingsautoriteit. Maar als je een mededingingsautoriteit moet hebben, moet je ook een mededingingswet hebben. En die hebben we niet. Ja? We hebben het niet, voorzitter. Hoe lang praten we van mij? Ten tijde van Bouterse 1 of 2, voorzitter, ligt er een consumentenbeschermingswet hier, voorzitter, in DNA. Toch? Maar we gillen wanneer Binet, voorzitter, sorry dat ik de naam nu, ik begrijp dat ik geen maar soms maak je reclame ook voor, voorzitter. Oké, okay, voorzitter, wanneer een bedrijf dat zeg maar verantwoordelijk is, of dat van die, hoe heet het weer, die pinautomaten, voorzitter, dat het bedrijf op de een of andere dag haar kosten opschroeft, voorzitter. Zijn kosten opschroeft. En wat zien we? Juist tijdens spitsdagen of spitsuren, voorzitter, zijn die automaten leeg. Of je moet 5-6 keren pinnen, voorzitter, om het bedrag dat je nodig hebt, hoef je na bedrag. En er is geen haan die er naar grijpt, voorzitter. Want die autoriteiten zijn er niet. In het buitenland heb je autoriteiten als autoriteit consumenten en markt, die toezien op voorkomen van kartelvorming, voorzitter, die samenspanning voorkomt, voorzitter, maar ook autoriteiten die voorkomt, voorzitter, dat er oneigenlijke reclames worden gemaakt, voorzitter. Om met een voorbeeld te illustreren, wanneer we hier in Suriname horen van garage sale. Garage sale, voorzitter. Dat je denkt dat na 70, na 60% korte of niet. Dan ga je naar 5%. En hoe komt men aan die 5%? Die koers is gedaald. Dan gaan mensen zeggen korting, sale. Maar het is geen echte sale, voorzitter. In het buitenland zijn er instanties. Je wordt afgestraft, voorzitter. En die instanties zijn niet hier in Suriname, voorzitter.
1: Ronnie Assabina, de fractieleider van de BEP. We hebben gebracht een deel van zijn betoog in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende regels betreffende het toezicht op virtuele activa dienstverleners 2026. De afgelopen periode zijn personen uit onder andere Cuba, die in Suriname wonen en werken, vaker onderwerp van discussie geweest. Zo worden zij in sommige buurten als overlast gezien, als last gezien. Bepaalde van deze mensen althans. Ook in de Nationale Assemblée zijn er onlangs vragen gesteld over het vreemdelingenbeleid in Suriname. Lim FM heeft daarom vanmorgen contact opgenomen met chef van dienst, afdeling Vreemdelingenzaken, inspecteur van politie, Daru Edwards.
2: Is wanneer ze hier het land binnenkomen en alle documenten zijn dan in orde. Maar in de meeste gevallen geschiet dat dan via de afdeling Vreemdelingenzaken.
1: Mm-hmm. En welke documenten moeten in orde zijn?
2: Dan kunnen ze daar vragen naar een verblijf. Want dan is er daar een link, dan gaan ze daarop. Zo. Dan wordt dan alles ingevuld en gemaild. En dan als het goedgekeurd is, dan krijgen ze dan een verblijf. Dan kunnen ze werken hier in Suriname.
1: Met andere woorden, je hebt alleen een verblijfvergunning nodig om te kunnen werken in Suriname. Zegt u dat?
2: Ja, een verblijf. En wanneer bijvoorbeeld hun paspoort correct is. En dan gaan ze daar met al die documenten van zijn aan bij de afdeling Vreemdelingenzaken. En er is een link met zoveel vragen die ingevuld moeten worden.

0: worden. En wanneer dat goedgekeurd is door de afdeling vreemdelingenzaken, dan krijgen ze een verblijfsverklaring. Ja. Althans een verblijf.
1: We zien veelal, er zijn veel vragen gesteld, ook in de Nationale Assemblee, over de vele personen uit Cuba die in Suriname werken. Komen ze, in welke mate komen ze bij de Vreemdelingendienst?
0: Wanneer ze het land binnenkomen, de Cubanen, dan komen ze hier. Dan komen ze voor een stempel. En dan krijgen ze dan een stempel van 3 maanden. Eerst een inreisstempel van de NP voor 1 maand. En nadien komen ze hier bij ons, bij de Vreemdelingendienst. Dan krijgen ze dan een stempel voor 3 maanden. En na die 3 maanden, wanneer die 3 maanden eigenlijk verstreken is, of althans voordat het verstreken is, moeten ze dan even weer het land uitenteren. Zo niet.
1: Ja.
0: Zo niet gaan ze naar VZ moeten gaan en weer een verblijf aanvragen.
1: En gebeurt dat wel?
0: Soms gebeurt het, want we hebben vele hier die met goedkeuring komen.
1: Je zegt soms, dus...
0: Nee, dus laten we zo aanstellen in de meeste gevallen. Maar soms heb je zoveel die illegaal blijven na die 3 maanden. Dan doen ze niets meer. Want bij controle, dan hebben we ze mee in de meeste gevallen. Zien we dat ze illegaal het land is. Of althans blijven. Ze doen niets meer. Dus na die 3 maanden laten ze zaken gewoon zo liggen.
1: En wat zijn de sancties als zo iemand wordt gevonden?
0: Meestal zo'n sanctie, dat wordt zo'n een paspoort in bewaring genomen ten behoeve van de afdeling. Dan krijgen ze dan een kopiepaspoort om naar VZ te gaan, vreemdelingenzaken, om hun zaken in orde te maken.
1: Kunnen ze worden uitgezet?
0: Ja, in de meeste, als ze niets hebben, dan worden ze dan aangehouden, althans maken we dan contact met OM. Dan geeft OM ons dan de nodige richtlijnen. Dan krijgt zo iemand een oponthoud. En nadien worden ze dan het land uitgezet als ze niets hebben.
1: Wat bedoelt u als ze niets hebben? U bedoelt documenten?
0: Ja, documenten toch?
1: Mm-hmm.
0: Dan maken we contact met een contactpersoon om een ticket te kopen. En als dat geschiet is, dan maken we een dag, of althans, dan vragen we KLM of SLM naar een plaats en een datum. En dan wordt zo iemand dan via OM dan het land uitgezet.
1: En heeft u misschien de cijfers hoeveel personen uit Cuba, Suriname zijn binnengekomen de afgelopen periode?
0: De cijfers hier heb ik hier. In bewaring genomen, wat we hier hebben, is van april tot juni. De uitgezette Cubanen, die is 5. We hebben in bewaring genomen vanaf in de maand april tot juni 45 paspoorten van Cubanen. We hebben 8 tot nu toe afgestaan. Hier, Cubanen, weer van januari tot maart uitgezet, hebben we 2 uit het land uitgezet. Ja, dat in bewaring genomen, van januari tot maart hebben we 84 in bewaring genomen. Aanmeldplicht, totale Cubanen van januari tot maart, dat is 52. Ja, dus dat is hem zo een beetje ten aanzien van de Cubanen.
1: En een andere zaak is dat van de Mennonieten. Is er bij u bekend, komen ze wel daar voor een aanvraag, voor een verblijfsvergunning?
0: De Mennonieten?
1: Ja.
0: Nee, tot nu toe niet het geval.
1: Er wordt in de media aangegeven dat er sedert 2022 een aanvraag loopt.
0: Nee, tot nu toe hebben we in principe hebben we geen Mennonieten hier aangetroffen. Althans, die zijn komen registreren. Zover ik het weet.
1: Ja.
0: misschien, ja.
1: En als ze niet zijn komen registreren, betekent dat dat ze illegaal in Suriname verblijven?
0: Ja, juist.
1: En ook deze groep kan dan het land uitgezet worden?
0: Ja, ze kunnen het land uitgezet worden wanneer ze een illegale status hebben. Dan is het weer dezelfde procedure. Dan gaan we weer dan contact opnemen met het Openbare Ministerie. En het Openbare Ministerie gaat ons de nodige richtlijnen geven.
1: Daru Edward, inspecteur van politie derde klasse en chef van dienst vreemdelingenzaken. Met hem hebben we gesproken over de buitenlanders. En in het bijzonder de Cubanen die Suriname binnenkomen. Hoe het staat met hun verblijfsvergunning. Hij heeft ons de cijfers voorgehouden. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op vrijdag 21 augustus. Bedankt voor het luisteren.

you know, honey,

Zo, we zijn lekker terug met die Feel Good Friday vibe op deze prachtige vrijdag 21 augustus. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmc.com. En we gaan lekker gezellig verder. Alle remmen los, dus ga maar lekker los, dans, geniet. Het is vrijdag, het is weekend.

0: Beste luisteraars, hier heeft u het menu van Eethuis Esselin van 21 augustus 2026. Sweet osso nasi, sweet osso bami, hirheri, witte rijst of bulgur. Even een moment. Hirheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groenten. Blakai pesi moksalesi met gerookte kip erdoor. Gebakken vis met oma haar speciale saus, pindasoep met kip en tomtom, add-on zoutvlees, gestoofd varken, zuurkoolmix gerookte kip, kippenworstjes, aardappelen en rookworst. En als groente hebben we kousenband, amsoi en antroa. Wil je opnieuw verief raken? Kom dan naar Eethuis Esselin. A Osonyang, nang a ekte sweet tissi fufusi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169 of u kunt een bestelling uitsluitend appen naar 7487679.
1: 30 jaar naast Kawina en Kasekomoko. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er

Circus Schouwburg. Slechts 5 data. Dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 21 augustus. Okensoep met kip en zoutvlees. Massous moxalesi met ovenkip en varkenstaart. Gebakken kip met wedges. En pittige bokking met ei. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

U luistert nog steeds naar LimFM 91.7. Ook te beluisteren via limfmsu.com. Ik hoop dat jullie genieten van deze ochtend. En natuurlijk die feel good vibe al hebben. Het is weekend. Er zijn zoveel dingen die gaan gebeuren. Heritage Month is gaande. We zijn op het plein. Ze zijn te Wakapasi. En omgeving. En LimFM zal ook zeker aanwezig zijn. Dus genieten jullie van de vibes en kom er lekker in als je er nog niet in bent.

0: Oké, dan.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.

Zo, gezellig, gezellig. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7, ook te beluisteren via limfmsu.com. En ik hoop dat u tot nu toe geniet. Ik hoop dat jullie genoeg water hebben gedronken, want het is prachtig weer, maar het wordt behoorlijk heet. Drink genoeg water, wees vooral lief tegen elkaar in het verkeer. Let goed op in het verkeer, want ik snap met die hitte kan je geïrriteerd raken, maar let goed op in het verkeer. En het is vakantie, het is weekend, maak het gezellig en natuurlijk ga lekker eruit met de kids. Heb je iets te vieren? Gefeliciteerd. Gefeliciteerd, gefeliciteerd, proficiat. Mocht het zo zijn dat je in de rouw gedompeld bent, nou dan heel veel sterkte toe. En mocht het zijn dat je het leven eigenlijk niet meer ziet zitten of dat je down bent, kop op. Het is een nieuwe dag, ga ervoor. Als je even een break nodig hebt, doe dat ook wel even, maar don't stay too long in that dark place. You saw another day en het komt allemaal goed, schatjes.

0: Trustbank Amanatland. Wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerbalani.com Digicel Plus en krijg tijdens de familieplezierie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerbalani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerbalani. Save and enjoy.
1: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
2: En even een mooie reminder. No matter what throws at you, keep walking like a champion. Head up, vooruitkijken, diep inademen, uitblazen en we gaan.

Zo. En jullie weten wat ik zeg. Botros witima bari mutapu. Maar voordat ik groet, hoop ik gewoon dat jullie hebben genoten van deze Feel Good Friday. Ik weet dat ik zeker heb genoten ervan. En ik weet ook dat een aantal mensen hebben genoten. Ja, wina familie mang. Ik hoop dat we ons ook zo voelen. Suriname is heel erg uniek, heel divers. En hoe meer we van elkaar leren, hoe meer we eigenlijk elkaar gaan respecteren en elkaar gaan begrijpen. En als we naar één Suriname willen, moeten we ook onze verschillen koesteren en genieten van dat wat we eigenlijk allemaal meemaken met elkaar. Natuurlijk hebben we dingen die overeenkomen, maar natuurlijk maken onze verschillen het zo apart en het zo mooi. En vandaar dat ik ook heb gesproken over Heritage Month en dat er heel veel gaande is rond het plein, Wakapasi. Dus ga met je kinderen, leer ze over onze geschiedenis, leer ze ook over hoe onze voorouders naar hier zijn gekomen en laat ze ook het voorbeeld zien, het goede voorbeeld van hoe het hoort. Probeer niet te veel te focussen op rassenhaat. Want als je echt weet wat rassenhaat is, dan zou je naar het buitenland moeten gaan. En als je naar het buitenland bent geweest en je komt weer naar Suriname, heb je echt zoiets van, we hebben echt geen rassenhaat hier hoor. Want ik heb gewoon een Hindistaanse buurman, een Indiaanse buurman, een Chinese buurman en we leven allemaal in harmonie. Dus laten wij het voorbeeld zijn voor de buitenwereld. We zijn misschien een klein land, maar we zijn heel sterk. En we moeten onze impact niet onderschatten. Ik hou heel veel van jullie. Have an amazing weekend. En ik zeg altijd, Botros witima bari mutapu. Cher groet. U luistert nog steeds naar Lim FM 91.7. Ook te beluisteren via limfmsu.com. En ik ga eruit met deze. Het spreekt voor zichzelf. Fijn weekend.

0: Nigga.
1: Het eethuis van het menu van Eethuis Esselin op 21 augustus 2026. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, blakai pisi moksalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, pindasoep met kip, tom-tom en als add-on zoutvlees, gestoofd varken, zuurkoolmix gerookte kip, kippenwortjes, aardappelen en rookworst. En als groente hebben wij kousenband amsoi en antroa. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom naar Eethuis Esselin. Anja Oso, nanga a echte sweet tissie fufosi. We staan aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glance.

0: of Perfection. Wij verwelkomen u graag. Emily, the Glens of Perfection.
1: Rustig, ik heb rustig aan mij drie jaar. Rustig, rustig.
2: Omwikama.
1: Oei, omwikama. Waarom omwikama?
2: Ruwakadabe, ai, go.
1: Hey, tik alasan. Voeg snel, tik alasan. Hey, wakti. Ik wil dat goed hebben. Oké, Arkino, tie je bek. Wat teken je mee?
2: Ja, want daar heb ik wat voor maken wat ik kan. Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, hey, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
1: Maar wat is dat? Goed eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV.

extra financiële ruimte? Met de DSB Special Persoonlijke Lening profiteert u tijdelijk van een rentekorting. Leen tot 7 keer uw bruto inkomen en maximaal 500.000 Surinaamse dollar. Aanvragen kan uitsluitend via de PL-applicatie op onze website. Deze actie duurt tot en met 24 augustus. Bezoek www.dsb.sr voor meer informatie. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmstu.com. Vandaag is vrijdag 21 augustus. De achterstanden in betaling tijdens de vuilophaalondernemers is intussen opgelopen tot 8 maanden. Anwar Moene, de directeur van Openbaar Groen en Afvalbeheer, die zei aan Lim FM dat alle administratieve zaken die het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening in orde moest maken, al zijn gedaan. De bal ligt volgens Moene nu bij het ministerie van Financiën.
1: Kijk, sinds ik ook daar ben en wat ik heb gezien, is er achterstand met betaling, begrijp je? En de mensen werken hard, delen worden wel gestort, we hebben altijd via de minister geschreven naar minister Financiën wanneer er achterstanden zijn. En die pakken het wel op. Er was een tijdje waar er ook geen contracten waren en zo. Dus we hebben die ook snel moeten oppakken. Ik moet u verzekeren dat vanuit OEI wij onze deel doen. En de rest is dan de stappen die men moet volgen voordat ze hun geld op hun rekening krijgen.
0: En 8 maanden, dat is wel lang, directeur. Hoe komt het dat men zo lang moet wachten?
1: Het verschilt bij mensen wat ik zie, hoor. Anderen hebben 3, anderen hebben 4, anderen hebben 8. Dus ik moet even kijken hoe het staat. Je hebt ook nog je hebt oude aannemers ook die nog geld moeten krijgen. Die zijn bezig nu in te lopen.
0: En om hoeveel aannemers gaat het om en bij?
1: Het is een x-aantal aannemers. Kijk, we zijn haast in elk district vertegenwoordigd met het schoonhouden van Suriname. En dit komt ook als we illegale vuilplekken moeten opruimen. Er is meer tijd, meer geld nodig. Dus ik wil ook zeggen, als we aan onszelf werken om het land zelf ook schoon te houden, dan hoeven we niet zoveel uit te geven, Jamal. Want als je ziet op Facebook, men promoot, hey, doet die ja, doet die drapje. Natuurlijk, het promoten van vuil in je land gaat ook verder. Je filmpjes gaan ook verder naar andere landen. Waar men zegt, hey, ik wonder het, doet die jong. Dat we zo werken aan onszelf, dat wij vuil voor in een mandje zetten, wachten op vuilniswagen, en bij Charingwe, maar nee, als ik ook wat op een bos door hier en daar honden en zo, dan worden andere auto's ook in moeten ingezet worden, andere mensen te vuil op hoeken, en dan moet je extra zwerfpick-up inzetten om daar op te halen. Je moet de grepen zetten, want mensen hebben daar aan de smeltweg gedumpt langs de weg, want dan veroorzaakt het vliegen. Mensen hebben daar in een achterstraat op Zuid vuil. Dan moet je een heleboel dingen moet je gaan doen, dan moet je de goot. Dus als we gaan werken aan onszelf en we zeggen van hé, geef een voorbeeld, maandag wordt je vuil opgehaald, 5 uur zet je je vuil. En dat zo doen. De mannen doen hun werk, de aannemers doen hun werk. We zijn nu ook begonnen met GPS. Bijna haast elke vuilniswagen heeft al een GPS gezet. We hebben ook onze vuilstopplaats, het Ornamibo, waar daar hebben we ook nu camera's gezet. Want er was een brandstichting laatst. En we hebben ook camera's daar gezet. Het wordt opgetuned, alles. Het vuil gebeurt in Suriname. We werken ook aan het recyclen en het aanpakken van vuil in soorten. Dus we zijn goed op weg, we zijn goed op weg. Maar de betaling, we hebben alles al opgestuurd naar Financiën. En Financiën gaat hun deel doen om de rest in orde te maken voor de aannemers.
0: Het is wachten op Financiën, maar komt de dienstverlening in gevaar?
1: Kijk, sowieso moet je de mensen betalen, maar de mensen weten ook, als je voor overheid werkt, even moeten wachten op je geld. Dat is niet iets van vandaag. Begrijp je? Dus wanneer je werk aanneemt, wanneer je inschrijft voor iets, dan moet je ready staan van, hey, dit kan gebeuren. Maar Financiën doet ook zijn deel om, ik wil niet van Financiën praten, maar ik heb wel gezien dat ze dan proberen, want als je krijgt 7 maanden, dus dat zijn ze, hebben ze eerder ook gedaan. Maar andere, hoe heet het? Vanuit OEI hebben wij ons al ons werk gedaan, papier en zo. Ja. Dus nu is het even wachten op Financiën.
0: En directeur, om toch even terug te komen op een paar zaken die u daarnet hebt aangehaald. U sprak erover dat bepaalde mensen hun vuil op de hoek dumpen of plaatsen. Hmm. Maar het is ook zo, de praktijk wijst uit, dat niet alle vuilophaaltrucks bepaalde straten binnen willen komen. Kijk, bent u daarvan op de hoogte?
1: Ja, vooral in de regentijd, dan heb je dan die zandwegen die in een enorme staat zijn waar die truck niet naar binnen kan gaan. Dan worden er ook pick-ups daarin gezet. Onze controlesysteem die is aangepakt, waar wij ook checken hoe wij dit soort zaken gaan oppakken. Want je hebt dan die pick-ups, die 2 ton, 3 ton, 4 ton pick-ups die dan in de wegen moeten gaan om het vuil op te halen. Maar je hebt sommige plekken die onder water zijn. Begrijp je? Het is een... Het is een model van, als daar onder water is, kan die pick-up niet naar binnen gaan om het op te halen. Maar er wordt altijd gecorrigeerd. Want we hebben een nummer, je geeft het door en dan brengen we een oplossing.
0: En ten aanzien van de zaak Ornamibo, is de dader al terecht?
1: Kijk, we hebben de dader vanuit dat we nu camera's ook en zo zetten. Toch? We hebben de daders niet kunnen vinden. Toch? Omdat Ornamibo groot is. Je hebt rapers daar zo. En moet even kijken hoe dat zit. De politie is nog bezig met onderzoek.
0: En om toch terug te komen bij dat van de achterstanden. Heeft het ministerie van Financiën aangegeven wanneer de gelden worden gestort?
1: Dat is hun ding. Dus ik denk dat u dan contact met hun moet maken. Ik heb mijn deel als directoraat openbaar groen al gedaan. Maar financiën gaan daar verder moeten inkomen daarvoor. En ik denk wel dat het heel snel is.
0: Ja, en wat is het totaalbedrag qua achterstanden?
1: Ik moet even kijken, ik heb het niet bij de hand nu.
0: Tot slot, zijn er andere uitdagingen binnen deze sector?
1: Natuurlijk. De mensen die illegaal dumpen. We moeten alles zelf werken, dat ons land ook schoon moeten houden. Maar nogmaals zeggen, op basis van artikel 39, politiestrafwet, ben je verplicht je voordeur vanaf je poort of je deur naar 6 meter naar voren, is jouw verantwoording om schoon te houden. En als we dat doen, dan zijn we geholpen, want ik moet dan mensen van de overheid voor je zetten nu, voor op schoon te maken, veegoten schoon, terwijl je de veegoten gewoon met een schop kan schoonmaken, zodat dat wat rijlonvrij. Als ik nu kijk naar André Kampenveenstraat, waar ook laatst klachten waren, of er zijn nog klachten, alle percelen daar zijn overwoekerd. Ze zijn gegroeid naar de straat toe, bepaalde zijn dichtgegroeid. En dan brengt hij zand mee, dan zijn al die kolken verstopt nu met zand. En dan wat er aan overwitte. En wat gaat gebeuren? Water en asfalt zijn grootste vijanden. Dan ga je grote kraters hebben, ja. En we zijn laatst gegaan voor opname. Alleen maar groen en zwart water, brother. Is niet leuk. Is helemaal niet leuk. En dan gaan we zeggen, nee. De mensen zijn onverantwoordelijk bezig. En hun plicht voeren ze niet uit. Dat ze vooral moeten schoonhouden. Vooral je veegoed en zo. Want de overheid kan niet overal komen. Begreep je? Kijk, vuil ophalen moet betaald worden. En zo mensen moeten gaan betalen om je veegoed schoon te maken. Dan moet je het zand afvoeren. Dan moet je die kolken zuigen nog. Je weet hoeveel geld dat is. Terwijl we ook belangrijke dingen kunnen doen en in de gezondheidssector en onderwijs te stoppen. Begrijp je? Dus laten we werken aan onszelf. En dan komt het wel goed. Zolang je schoon land hebt, heb je ook een liggend land. En dan ga je ook met geluk uit je deur. En dan kom je ook met geluk naar binnen.
0: Ja.
1: Kudu was nadat er is een Ornamibo waar we veel storten. En we hebben een aantal plannen die we aan het uitvoeren zijn. Dat is ook registreren van elke schoonmaakbedrijf. Elk persoon die dingen dat ze bij ons geregistreerd gaan worden. Om ook te kijken waarmee. Want illegale vuildum is er overal. Je ziet daar aan de smel zo'n loop. Boontakkie, die staat dompo. Iedereen die wat wil doen. Maar Ornamibo is er. We hebben Ornamibo waar je vuil kan dumpen. Je hebt sommige mensen die putten en percelen willen verhogen met grof vuil, dan ga je naar de DC, dan vraag je daar je toestemming als je percelen mag verhogen. Of als je iets hebt als swamp, waar er een ding is waar ze hebben gegraven ooit, dat je daar ook, dan moet je eerst een toestemming van de DC hebben. Maar dat moet dan ook gecommuniceerd worden, want wij gaan over afvalbeheer. En dan als we zo doorgaan, voordat je denkt, Jamal, hebben we een schoon Suriname. En we kunnen het doen.
0: Ja.
1: Beloof me, we kunnen het doen. We zijn nu de minister openbare werken, Stefan Tsang, is ook bezig met die kringkondere wetten. En geloof me, het zal wakker.
0: De directeur openbaar groen en afvalbeheer, Anwar Moene. Met hem hebben we gesproken over de achterstanden in betaling bij de vuilophaalondernemers. Volgens de directeur moet het ministerie van Financiën nu in actie komen om de betaling te voldoen. De stoffelijke overschotten van twee personen in het mortuarium van het Moengras Medisch Centrum Tinikeri vormen een overlast in de vorm van stank voor bezoekers. LIM-FM heeft daarom besloten om met de directeur Sorida Mohamed te praten hierover. Zij gaf ons de volgende info.
2: Wij hebben twee lijken, niet opgeëiste lijken, stoffelijke overschotten in de ruimte. En in het mortuarium althans, waarvan een van de lijken in verregaande staat van ontbinding was aangetroffen door de politie in Kees zelf. We hebben een schrijven, de procedure hebben wij gevolgd. Wat wij gedaan hebben, is dat wij een schrijven hebben gestuurd naar de PG, waarin wij gevraagd hebben voor toestemming om de twee niet opgeëiste stoffelijke overschotten te begraven. Je begrijpt, er is een procedure. We schrijven naar de PG. De PG gaat terugschrijven naar de afdeling forensische opsporing, waarmee gevraagd is geworden door de PG dat via verschillende mediakanalen de familieleden van de overledene op te roepen. En wel binnen twee weken na de, dat er geschreven is door de PG. We zijn dan ook in contact geweest met Forensische Opsporingsdienst en ook de uitvaartbedrijf die ermee belast is om de stoffelijke overschotten ter graven te dragen. En vanmorgen nog ben ik in contact geweest met hun en is aangegeven dat wij later op de dag van hun zullen horen als het al vrijgegeven mag worden. Zodra dat zover is, dan denk dat wij dan in het weekend al de twee lijken zullen vrijgeven om het ter graven te dragen.
0: Ik heb vele mensen vragen zien stellen over de situatie bij het mortuarium. Zijn de stoffelijke overschotten in goed gekoelde ruimtes geplaatst en goed afgesloten?
2: Jawel, de stoffelijke overschotten zijn in goed gekoelde ruimtes geplaatst, ja. Ja. En zoals ik eerder zei, een van de lijken was in verre staat van ontbinding aangetroffen. En wij vermoeden dat het vandaar eigenlijk kwam, de stank.
0: Ja. En voor de mensen die het MMC niet zo goed kennen, is het mortuarium dicht bij de andere afdelingen of klinieken?
2: Ja, nee. Het is helemaal aan de andere straatzijde, kan je zeggen, van het ziekenhuis. Dus niet dat het tussen afdelingen staat. Nee. Het is aan de achterzijde van het ziekenhuis, waar ver van de afdelingen.
0: Er is gezocht naar familie en die zijn er niet gevonden.
2: Ik zou dat niet kunnen weten. Later op de dag gaan we dat weten. Daar zijn wij eigenlijk niet mee belast. De forensische opsporingsafdeling is daarmee belast.
0: En hoe lang zijn de stoffelijke overschotten al in jullie beheer?
2: Vanaf de zesde maand, kan je zeggen.
0: Wat de vervolgstappen zijn, dat hoogwaarschijnlijk in het
2: vandaag
0: weekend...
2: Vandaag nog, ja.
0: Vandaag nog de stoffelijke overschotten ten grave worden gedragen.
2: Later op de dag gaan we van de forensische opsporingsdienst zullen we dat vernemen als het vrijgegeven is. En dan verwachten we zeker dat het voor zondag al ter graven gedragen zullen worden. En, als er geen familieleden hebben aangemeld.
0: Ja. En voor wie zijn de kosten?
2: Ja. Kijk, we hebben geschreven naar het ministerie, of laat ik zo zeggen, naar de PG. En de overheid gaat gevraagd als de overheid dit zal overnemen, de kosten.
0: Ja, tot slot, in de toekomst, Hoe zal voorkomen worden dat zulke stoffelijke overschotten tot hinder zijn voor de omgeving?
2: We gaan proberen om dan zo snel mogelijk zaken aan te pakken dat het geen veroorzaakt voor de omgeving. Ja. We zullen proberen om het sneller af te handelen.
0: Sorida Mohamed, de directeur van het Moengras Medisch Centrum. Gisteren werd de behandeling van de ontwerpwet houdende regels betreffende het toezicht op virtuele activa dienstverleners, wet toezicht virtuele activa dienstverleners, voortgezet in de Nationale Assemblée. In deze nieuwsuitzending brengen wij u de bijdrage van Ronja Sabina, de fractieleider van de BEP.
3: Helaas moeten wij constateren, als wij afgaan op de ernst en de tijdspannen, voorzitter, ontkomen wij niet eraan aan te geven dat we bezig zijn met een race tegen de klok, voorzitter. Misschien moet ik niet zeggen dat we met lood in onze schoenen dit ontwerp behandelen, voorzitter. Daarmee bedoelen we te zeggen dat deze wet niet uit ons brein is geboren, voorzitter. We hebben ons gecommitteerd aan internationale regels en afspraken. Dus wij ontkomen niet eraan, voorzitter. Laat me zeggen, ook in deze gereed te zijn. Nochtans, voorzitter, zijn we bezig met het reguleren en ordenen van een sector. Ik zeg een opkomende markt die al actief is in Suriname. Zoals bekend, voorzitter, de sector van virtuele activa. Een branche die innovatie kan en moet stimuleren, voorzitter. Het betalingsverkeer efficiënter moet maken. Transactiekosten moet verlagen. En de toegang tot financiële diensten moet verbeteren. Het kan en moet niet alleen innovatie bevorderen, voorzitter. Maar ook concurrentie die voordelen moet hebben voor de consumenten. Deze wet, voorzitter, moet corruptie, witwassen voorkomen, zo moet ons financieel systeem integer maken en beschermen. Het voorgaande, voorzitter, heeft te maken met goed bestuur van beleid, maar ook goed bestuur in handelen. Hiervoor moet het toezichtregime up-to-date zijn. En daarmee bedoelen we, voorzitter, dat het niet alleen gaat om het aannemen en afkondigen van deze wet, voorzitter. Atjori voor atori, voorzitter. En het heeft te maken met goed bestuur. En dat we aan takkie, voorzitter, dat die wet functioneel moet zijn. De samenleving, de burgers, de aanbieders, voorzitter, ze moeten in de markt moeten de diensten kwalitatief kunnen beleven, voorzitter. Goed bestuur moet ervoor zorgen dat wetten worden nageleefd, zodat de controle en handhaving plaatsvindt. Ik zeg dit, voorzitter, omdat we te veel wetten hebben die een papiertijger leiden. Of zodat de toezichthouder een houding, voorzitter, van een tandenloze tijger aan de dak legt, voorzitter, en uitstraalt. En dat moeten we voorkomen. En die voorbeelden zijn te over, voorzitter. Als ik een paar moet opzommen, voorzitter, we hebben hier in Suriname, dat zijn wetten die wij zelf hebben geïnitieerd en aangenomen, maar die niet functioneel zijn. Ja, wet op opvanginstelling, voorzitter, is niet functioneel. Huurwet, voorzitter, is hier aangenomen met alle fanfare. Huurwet is niet functioneel. Ja, anti-tabakswet, je smoko peyuani. Als u vraagt wie zijn die toezichthouder, in Osabi, voorzitter. Ja, het kan niet anders om ook in dit kader mee te nemen, voorzitter, de wet op de jaarrekening, voorzitter. Die kansspelwetten. Er is nu een wetsvoorstel om virtueel kansspelen te verbieden, voorzitter. Terwijl er een wet is waar wij moeten toezien op handhaving en toezicht. Diverse belastingwetten, voorzitter. Ze zijn nagenoeg niet functioneel. Ja, vermogensbelasting, dividendbelasting. Kijkt u naar de bedragen van deze belastingmiddelen in de totale pot, voorzitter. Het is om naar te huilen, voorzitter. Wat zien we in de praktijk? Omdat controle en having verre van ideaal zijn, voorzitter, zien wij zaken als oneigenlijke concurrentie. kartelvorming, samenspanning, ook onder financiële instelling. We hebben geen level playing field. We kunnen voorbeelden aanhalen, voorzitter. Ik heb hier, voorzitter, ten tijde van het vorige bewind, hebben we een situatie gehad van een gelijknamige bank, voorzitter, die in Nederland, voorzitter, in ongenade is gevallen. Ja, in Nederland, voor mij, is die bankinstelling opgehouden te bestaan. Ja, hier in Suriname, die naam nog operationeel. En wij hebben aan de vorige minister van Financiën gevraagd, wat daarmee zit, in hoeverre er een zekere relatie is, voorzitter. Met zijn antwoord, voorzitter, heeft de minister ons geprobeerd Konola voor citroenen verkopen, voorzitter. Dus wat we daarmee zeggen, voorzitter, is dat wij een onvoldoende tot het inzicht komen, voorzitter. Ik bedoel dat we onvoldoende aandacht besteden, voorzitter, aan kernissues of voorwaardescheppende maatregelen en flankerende wetten, voorzitter, die in place moeten zijn om gezonde uitvoering van wetten te garanderen, voorzitter. Ja? Soortgelijke wetten, voorzitter, althans een gezonde uitvoering en beleving ervan, zijn onlosmakelijk verbonden, voorzitter, met een in place zijn van daarvoor in aanmerking komende autoriteiten, afgezien van de capaciteit van de toezichthouder, voorzitter. Wat deze wet aangaat, welke onder uw hamer ligt, voorzitter, zijn er wel autoriteiten die ervoor moeten zorg dragen dat die wet gezond wordt uitgevoerd. En die autoriteiten zijn er niet, voorzitter. Een belangrijke autoriteit, en sinds jaar en dag praten we daarover, voorzitter, is de mededingingsautoriteit. Maar als je een mededingingsautoriteit moet hebben, moet je ook een mededingingswet hebben. En die hebben we niet. Ja? We hebben het niet, voorzitter. Hoe lang praten we van mijn? Ten tijde van Bouterse 1 of 1? Ten tijde van Bouterse 1 of 2, voorzitter, ligt er een consumentenbeschermingswet hier, voorzitter, in DNA.

0: tomaten leeg. Of je moet 5-6 keer pinnen, voorzitter, om het bedrag dat je nodig hebt, hoef je na bedrag. En er is geen haan die er naar grijpt, voorzitter. Want die autoriteiten zijn er niet. In het buitenland heb je autoriteiten als autoriteit consumenten en markt die toezien op voorkomen van kartelvorming, voorzitter, die samenspanning voorkomt, voorzitter, maar ook autoriteiten die ook voorkomen, voorzitter, dat er oneigenlijke reclames worden gemaakt, voorzitter. Om met een voorbeeld te illustreren. Wanneer we hier in Suriname horen van garage sale, voorzitter, dat je denkt dat na 70, 60% korting of niet. Dan ga je naar 5%. En hoe komt men die 5%? Die koers is gedaald. Dan gaan mensen zeggen, korting, sale. Maar het is geen echte sale, voorzitter. In het buitenland zijn er instanties. Je wordt afgestraft, voorzitter. En die instanties zijn niet hier in Suriname, voorzitter.
1: Ronnie Assabina, de fractieleider van de BEP. We hebben gebracht een deel van zijn betoog in de Nationale Assemblée tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende regels betreffende het toezicht op virtuele activa dienstverleners 2026. De afgelopen periode zijn personen uit onder andere Cuba die in Suriname wonen en werken vaker onderwerp van discussie geweest. Zo worden zij in sommige buurten als overlast gezien, als last gezien. Bepaalde van deze mensen althans. Ook in de Nationale Assemblée zijn er onlangs vragen gesteld over het vreemdelingenbeleid in Suriname. Lim FM heeft daarom vanmorgen contact opgenomen met chef van dienst, afdeling Vreemdelingenzaken, inspecteur van politie, Daru Edwards.
2: Is wanneer ze hier het land binnenkomen en alle documenten zijn dan in orde. Maar in de meeste gevallen geschiet dat dan via de afdeling Vreemdelingenzaken.
1: Mm-hmm. En welke documenten moeten in orde zijn?
2: Dan kunnen ze daar vragen naar een verblijf. Want dan is er daar een link, dan gaan ze daarop. Zo. Dan wordt dan alles ingevuld en gemaild. En dan als het goedgekeurd is, dan krijgen ze dan een verblijf. Dan kunnen ze werken hier in Suriname.
1: Met andere woorden, je hebt alleen een verblijfvergunning nodig om te kunnen werken in Suriname. Zegt u dat?
2: Ja, een verblijf. En wanneer bijvoorbeeld hun paspoort correct is. En dan gaan ze daar met al die documenten van zijn bij de afdeling Vreemdelingenzaken. En er is een link met zoveel vragen die ingevuld moeten worden. En wanneer dat goedgekeurd is door de afdeling Vreemdelingenzaken, dan krijgen ze een verblijfsverklaring. Ja. Althans een verblijf.
1: We zien veelal, er zijn veel vragen gesteld, ook in de Nationale Assemblée, over de vele personen uit Cuba die in Suriname werken. Komen ze in welke mate komen ze bij de Vreemdelingendienst?
2: Wanneer ze het land binnenkomen, de Cubanen, dan komen ze hier. Dan komen ze voor een stempel. En dan krijgen ze dan een stempel van 3 maanden. Eerst een inreisstempel van de NP voor 1 maand. En nadien komen ze hier bij ons, bij de Vreemdelingendienst. Dan krijgen ze dan een stempel voor 3 maanden. En na die 3 maanden, wanneer die 3 maanden eigenlijk verstreken is, of althans zodat het verstreken is, moeten ze dan even weer het land uit enteren. Zo niet.
1: Ja.
2: Zo niet gaan ze naar VZ moeten gaan en weer een verblijf aanvragen.
1: En gebeurt dat wel?
2: Soms gebeurt het, want we hebben velen hier die met goedkeuring komen.
1: Je zegt soms, dus... Dus
2: laten we zo aanstellen in de meeste gevallen. Maar soms heb je zoveel die illegaal blijven na die 3 maanden. Dan doen ze niets meer. Want bij controle, dan hebben we ze mee. In de meeste gevallen zien we dat ze illegaal het land is. Of althans blijven. Ze doen niets meer. Dus na die 3 maanden laten ze zaken gewoon zo liggen.
1: En wat,

0: Wat zijn de sancties als zo iemand wordt gevonden?
1: Meestal zo'n sanctie, dat wordt zo'n een paspoort in bewaring genomen ten behoeve van de afdeling. Dan krijgen ze dan een kopiepaspoort om naar VZ te gaan, vreemdelingenzaken, om hun zaken in orde te maken.
0: Kunnen ze worden uitgezet?
1: Ja, in de meeste, als ze niets hebben, dan worden ze dan aangehouden. Althans maken we dan contact met OM. Dan geeft OM ons dan de nodige richtlijnen. Dan krijgt zo iemand een oponthoud. En nadien worden ze dan het land uitgezet als ze niets hebben.
0: Wat bedoelt u als ze niets hebben? U bedoelt documenten?
1: Ja, documenten toch? Dan maken we contact met een contactpersoon om een ticket te kopen. En als dat geschiet is, dan maken we een dag of althans, dan vragen we KLM of SLM naar een plaats en een datum. En dan wordt zo iemand dan via OM dan het land uitgezet.
0: En heeft u misschien de cijfers hoeveel personen uit Cuba, Suriname zijn binnengekomen de afgelopen periode?
1: De cijfers hier, heb ik hier. In bewaring genomen, wat we hier hebben, is van april tot juni. De uitgezette Cubanen, die is 5. We hebben in bewaring genomen vanaf in de maand april tot juni 45 paspoorten van Cubanen. We hebben 8 tot nu toe afgestaan. Hier, Cubanen, weer van januari tot maart uitgezet, hebben we 2 uit het land uitgezet. Ja, tot nu toe in bewaring genomen, van januari tot maart hebben we 84 in bewaring genomen. Aanmeldplicht. Totale Cubanen van januari tot maart, dat is 52. Ja, dat is hem zo een beetje ten aanzien van de Cubanen.
0: En een andere zaak is dat van de Mennonieten. Is er bij u bekend, komen ze wel daar voor een aanvraag, voor een verblijfvergunning?
1: De Mennonieten?
0: Ja.
1: Nee, dat nu toe niet het geval.
0: Er wordt in de media aangegeven dat er sedert 2022 een aanvraag loopt.
1: Nee, tot nu toe hebben we in principe hebben we geen Mennonieten hier aangetroffen. Althans, die zijn komen registreren. Hoor. Zover ik het weet.
0: Ja.
1: Ja.
0: En als ze niet zijn komen registreren, betekent dat ze illegaal in Suriname verblijven?
1: Ja, juist.
0: En ook deze groep kan dan het land uitgezet worden?
1: Ja, ze kunnen het land uitgezet worden wanneer ze een illegale status hebben. Dan is het weer dezelfde procedure. Dan gaan we weer dan contact opnemen met het Openbare Ministerie. En het Openbare Ministerie gaat ons de nodige richtlijnen geven.
0: Daru Edward, inspecteur van politie derde klasse en chef van dienst vreemdelingenzaken. Met hem hebben we gesproken over de buitenlanders. En in het bijzonder de Cubanen die Suriname binnenkomen. Hoe het staat met hun verblijfsvergunning. Hij heeft ons de cijfers voorgehouden. Met dit item zijn wij dan aan het einde gekomen van deze nieuwsuitzending op vrijdag 21 augustus. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: gisteravond in de club was er een chick op de dansvloer, begon ze met me te dansen. Had ze gewoon een vriend. Serieus.
1: Belast.
0: Is het de rekening?
2: Ik heb bijna niet gedronken.

0: sugar.
1: Het menu van Eethuis Esseline van vandaag, 21 augustus 2026. Sweet osso nasi, sweet osso bami, herheri, witte rijst of bulgur rijst met kip en groente, blakkai pisi moksalesi met gerookte kip erdoor, gebakken vis met oma haar speciale saus, pindasoep met kip en tomtom en als eron zoutvlees, gestoofde varken, zuurkoolmix gerookte kip, kippenworstjes aardappelen en gerookte worst. En als groente hebben wij kousenband, amsoi en antroa. Wilt u opnieuw verliefd raken? Kom dan naar Eethuis Esseline. Anja oso nanga a echte sweet tissi fufosi. We staan gevestigd aan de Bonnystraat 106 aan de overkant van Indramayu. Voor telefonische bestellingen kunt u bellen op 458169. Of u kunt uw bestelling uitsluitend appen naar 7487679.
2: This is the recap of the phenomenal top 10 on Lim.
3: All the hits, one station.
2: This week on 10.

0: number 1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable.
2: Number 1.
3: Number 1.

Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 21 augustus. Okensoep met kip en zoutvlees. Massous moxalesi met ovenkip en varkenstaart. Gebakken kip met wedges. En pittige bokking met ei. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 bij Oase. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: todo taxo.
1: Arkis malon tu. Danti de, ukon doro baka, nangana beskopu, oftewel, na odofuna dei. En a beskopu fti de, dat taxo, ododi. No e ye psiki man, wapchi watra brafu, moet dit tu. En dat wil zeggen, mijn mensen, geen woorden, maar daden. Ododi, no e ye psiki man, wapchi watra brafu, moet dit tu.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. The Glens of Perfection.
3: Ogies Livestream en Ogies Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: De bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Wanica. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het verrichten van onderhoudswerkzaamheden op het distributiehoogspanningsnetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op zaterdag 22 augustus tussen 8 uur in de ochtend en 5 uur in de middag. Gedeelte Sumatraweg tussen Lelydorperweg en Verlengde Houttuinweg, Sabanweg, Sastro di Sumoweg, Klaverbladlaan, Zwampweg, Verlengde Zwampweg, Wanoregioweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 5 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebied stroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.
5: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock up the BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro heen qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact met DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser, safety through innovation.
6: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Kooldiepzing winkels.
7: Hoi mama.
8: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
7: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor je sturen.
8: Lang. Je zin wel 100 euro, Jim.
7: Mama, ik zei 50 euro.
8: Maar dan van jou zin naar 100 euro daar.
7: Ik zei 50 euro, mama. 50.
8: Nee, mijn broer. Omdat die brader zijn, Jim, naar 100 zin niet.
7: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
8: Maar jij dan nog. In zin via Western Union, die a Bengals
9: van drappen naar top service. Vriendelijkheid, top, de smile is aan het gaan. Is top dat je zin in een trap is, dat de one is.
10: Ja, maar ik weet.

0: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Kamerwijnen. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met werkzaamheden op het hoogspanningsdistributienetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op zondag 23 augustus 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 3 uur in de middag. Gedeelte Oost-West-verbinding tussen Veerplein en Regioweg. Gedeelte Pandiet-Moerliweg tussen Oost-West-verbinding en Bakkapassi. Regioweg en alle zijwegen die voorkomen in dit gebied. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 4 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.
1: Mama, ik heb nieuwe schriften nodig.
2: En ik nieuwe schoenen.
1: Ja, ja, ik ook.
2: En pa, mijn tas is kapot.
3: Komt dit u ook bekend voor? Gelukkig kan de rekening dit jaar een stuk vriendelijker zijn. Met de Fill Your Schoolbag actie krijgen klanten van Trustbank Amara 25% korting op al hun schoolaankopen bij Kirpelani. Zo haal je alles in huis voor een vliegende start voor alle kinderen. Wacht niet te lang, want die actie duurt maar tot 31 oktober. Informeer naar die voorwaarden bij Kirpelani of Trustbank Amara. Dus haast je! Trustbank Amana. Confidence is the key. Kirpelani. Save and enjoy.
4: Hey Jazz, are you ready for a beautiful night out? Come and enjoy yourself in Club Senaida exclusive on the Pandit Paltan Tewariweg. A beautiful two-area location waar u in Area 1 gezellig met uw folks of friends kunt poolbiljarten in een gezellige sfeer en een beautiful ambiance. In onze nightclub Club Exclusive Senaida gaan de remmen helemaal los. Spannende go-go dance Dance acts. Kom onder andere genieten van verleidelijke adult shows. Of stap in onze fancy VIP booths, standard rooms or VIP rooms. Your location, Pandit Paltan Tewariweg 144. De 18 plus nightclub. Waar stijl, verleiding en exclusiviteit samenkomen.
0: BT, attaki dis na O. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
5: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
5: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat in Obegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
6: When I'm in Suriname, I listen to Baganatoi with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from far.

0: Het is een nieuwe dag voor wat betreft Bakkanatori. Saying hello to the audience. Er is 2-1 augustus. Er is 21 augustus. Een andere Bakkanatori dag. De laatste dagen van de achtste maand. Oh, oh, oh, wat voor haast heeft dit jaar nog. Ah, ja, dit is die abiwans wat haast. Bij Lomsa. Wauw, 2026 is very speedy. Ik ben CML en we doen BT. Oh. Op 91.7 dus. Verder op de internetradio. En op FB. En voor de mensen die later gaan piepen, gaan kijken, zitten we op YouTube. Maar dat is pas 's avonds, hè. Nou, vandaag praten we weer eens over, je weet, Bakkanatori heeft altijd topics, altijd items. Straks heb ik twee gasten. Ik weet niet als meneer Dodson nog behoefte heeft om u te komen overtuigen over de andere kant van de Mennonieten. We zullen straks een belletje geven. Maar er zijn zoveel andere dingen die gebeuren in dit. Kan ik nog zeggen gezegend land? Is het land nog gezegend? ja, ik weet niet. Is het land nog gezegend? Ja, eenmaal gezegend, altijd gezegend, maar u kunt mij begrijpen als je soms kijkt en luistert naar de dingen die gebeuren. Dan vraag je zich af, maar dat soort zegen na zegen is dan. Isabi, vooral gisteren toen we bezig waren met al die toestanden over corruption. En alsof dat niet genoeg is, heb ik vanuit, dames en heren, of van een harde bron, is er een schepje bovenop gedaan in die tori van de brandweer. Isabi, dat ga ik u straks vertellen. Los van het geld. Meneer Lafouera, eigenlijk mee uit verontwaardiging. Los voor een money. Sorry, maar tikkie. Weer niet weten, dames en heren. Zo trassende man tikkie. Dus eigenlijk moeten we weer eens bellen met de meneer die gisteren hier sprak namens de leiding van de brandweer. Want ze hebben... Ze verzwegen een heleboel. Die mannen hebben niet alles op tafel gelegd. We moeten weten. Want de brandweer, dames en heren, is van ons. Dus als het daar rommelt en de controle is zoek, dan moeten we erover praten. Isabi? Dus nee. Het is, geloof me, Peweroko Drapi Mnyang, we hebben het totaal verkeerd begrepen. Meer begrijp onder Pero Kodrapi Mnyang. Ataki dat die, daaruit haal ik. Dat als je ergens werkt, moet je je uiterste best doen. Isabi, om carrière te maken op de plek waar. De bigisma safara, ze corrigeer me, want misschien heb ik het niet begrepen. Maar ik heb Pero Kodrapi Mnyang nooit gezien of begrepen als ze zijn. Imnakwanslag. Dat if. Vooral toiletpapier de. In het toilet deem tik 3 chagai ozo. En heeft ergens een bestelling deel, want je werkt ergens in de magazijn. En je ziet ook nog een bestelling van 5 stapels papier. Dus gewoon papier. Isabi. En dan neem je gewoon, dan neem je 3. En de overige andere breng je, dames en heren, voor je. Je neemt 3 en je brengt ze naar je huis voor je kinderen. Want Pero Kodrapi Mnyang. Isabi, En ik van money, ik kan nakwa money van bedrijfje, nakke ook toe, na peru kodra pimjang. Ik heb het nooit zo zien, zo gezien. Ik denk dat peru kodra pimjang, je pa bedrijf, zodat eigenlijk dat jij er ook beter van wordt, dan groei je samen met de organisatie. En if a organisatie en make money, dan make money samen naar een organisatie. Of je make carrière in een organisatie. If je bij de eerste portier, later itrong in het magazijn. Je een magazijnman. En later, je doet best in een organisatie. En als een organisatie is groot, dan je aan een magazijnman, maar op een gegeven moment zit je op de administratie. Je groot. Dat zo mij begrijp je, hè? Maar ja, misschien ben ik naïef. Maar zo mij is je pero kodrapim yang. Maar bramo tai elk. Naast dat geld wat die mannen gestolen hebben bij de brandweer. Wat ze nog doen. Anobumang. Het is niet goed. Inokanyang, om het bedrijf te helpen slopen. Je helpt dat bedrijf slopen, de organisatie. Help je slopen. Maar goed, ik start deze BT met meneer Marlon Telting. Marlon is geen onbekende. De meeste mensen kennen hem als ze zijn een van de drijvende krachten bij Parbo. Jaren terug. Bagadati weet ik dat hij nog zat bij... Ik dacht margarine en vette fabriek, no? Denk ik. Boterfabriek. Rudisa en zo. Op een gegeven moment hebben we begrepen, hij wordt preskom bij de SLM. Nou, het is daar compleet misgelopen. En hij vertelt in deze BT, dames en heren, over zijn positie bij de SLM. En u weet dat we een bericht gezien hebben. We hebben gelezen de afgelopen dagen dat hij nogal teleurgesteld was, want hij had bepaalde afspraken lopen met de president. En op een gegeven moment is hij teruggetreden als prescom in de hoop dat hij dus zou worden benoemd tot directeur, hebben we gelezen. Hij zal hierop reageren in het volgend fragment, het volgend gesprek op Lim FM. Uw aandacht, dit is dus het eerste interview in deze Bagadnatori.
1: Ik heb mijn functie niet in neergelegd. Als zodanig heb ik ook geen brief naar de vertegenwoordiger van de aandeelhouder gericht om dat kenbaar te maken.
2: Maar hoe is die verkeerde berichtgeving ontstaan? Hebt u uw functie wel binnen RVC-verband in een vergadering neergelegd?
1: We hebben in een vergadering van de RVC, ja, hebben we in het kader van voorbereiding voor een bestuurlijke functie, hebben we gesproken over het proces. Hoe we dat zouden gaan doen. Ja, en aanvankelijk zou dat proces uitgerold worden als het ontslag door de vertegenwoordiger van de aandeelhouder was aanvaard. Want er zijn twee dingen. Je kan je ontslag indienen en als je dat persoonlijk doet op de juiste plek, volgens de statuten en bij degene die je heeft geïnstalleerd in die functie, dan is dus er nog de vraag als diegene dat ontslag aanvaardt. Pas dan ontstaat er een vacuüm. Zover is het niet gekomen. Een ontslagbrief vanuit de heer Telting is niet aan de orde geweest. En als zodanig heeft de heer Telting zijn taken en verantwoordelijkheden als president-commissaris normaal uitgevoerd vanaf de installatie. Dus vanaf de installatie heeft meneer Telting zijn werkzaamheden normaal uitgevoerd. Hij is ook niet in die periode vanaf oktober 2025 tijdelijk uit de roulatie geweest, waardoor een dergelijke situatie zich zou kunnen voordoen. Dat is niet gebeurd.
2: Wat heeft gemaakt dat u in het bestuurlijke zou gaan?
1: Nou, ik heb een verzoek gehad. In feite dat verzoek, die verzoeken zijn meerdere malen gedaan vanaf februari dit jaar. Op basis van mijn ruime ervaring in commercie en algemeen bestuur. En men heeft mij gevraagd om commercieel te kunnen aanvullen. En dan ga ik aangeven, alhoewel ik die ervaring en expertise heb, commercieel, zou ik dat niet mogen inzetten bij de SLM, omdat ik in de rol van toezichthouder moet controleren en niet in het bestuurlijke moet zitten. Dus die twee verhouden zichzelf niet.
2: Mm-hmm. Ja.
1: En er is herhaaldelijk gevraagd. En uiteindelijk heb ik, zeg maar, en laat het duidelijk zijn, want ik heb ook gelezen dat de heer Telting directeur wilde worden, en omdat hij geen directeur wil worden, wil hij weer Prescom worden. Prescom ben ik tot en met vandaag zonder onderbreking. Ik wilde geen directeur worden, ik ben gevraagd om te ondersteunen. En daar heb ik mijn ondersteuning uiteindelijk in juni toegezegd. Dat is het proces in het kort.
2: Als we dat even vasthouden, door wie werd u gevraagd?
1: Ik ben gevraagd door een lid uit de directie en een lid uit de RVC, afzonderlijk en met elkaar.
2: En had u dit besproken met de president?
1: Jawel, ik heb het voornemen, heb ik besproken met de president. Maar de president heeft niet een toezegging of een mondelinge afspraak, zoals dat ook weer in de krant staat. Natuurlijk stem je af met de aandeelhouder, de vertegenwoordiger en deze de president. En die heeft aangegeven, als dat zo zou zijn, zou ze dat bekijken. Maar in beginsel, op basis van die expertise, zou ze dat kunnen ondersteunen, mits, zeg maar, dat klopt dat die ondersteuning noodzakelijk is. Maar van een formele mondelinge toezegging, nee, dat is niet aan de orde geweest. Je stemt af en is het daagvlak en pas toen ben ik naar de raad gegaan. En heb ik de raad gezegd, als dit zich zou voordoen, zou de president kunnen overwegen om te ondersteunen, het voorstel. Maar daaraan voorafgaand, die twee verhouden zichzelf niet met elkaar. Dus dat zou betekenen dat de heer Telting uit die rol van president-commissaris zou moeten gaan.
2: Ja. Daarnet hebt u aangegeven dat u in juni hebt ondersteund in het bestuur. Maar als we toch een stapje terug doen, dan zien we dat de zaken zich dan niet verhouden met elkaar. Want u bent de president-commissaris en u ondersteunt in het bestuur. Hoe moeten we dat rijmen?
1: Nee, ik heb gezegd dat ik dat zal overwegen en dat ik, even duidelijk stellen, mm-hmm. Ik ben vanaf februari gevraagd, ik heb dat van me afgehouden. Ik heb niet gezegd dat ik ga deelnemen in het bestuur. In juni heb ik aangegeven dat ik zal ingaan op het verzoek om te ondersteunen. Niet dat ik heb ondersteund.
2: Oké. In dat artikel, toch? Dat artikel, wordt aangegeven dat u zich als de directeur wilt gedragen binnen de SLM.
1: Oh, oké. Ja, daar kan ik kort over zijn. Ik heb een controletaak. Als zodanig heb ik dus werkrelaties met de directie. De directeur en de onderdirecteuren. En binnen de RVC heb ik een voorzittersrol. Als men dat stelt, moeten ze een stuk concreter zijn wat men daarvan daarmee bedoelt. Ik heb ook gelezen in het artikel dat ik eigenzinnig en autoritair ben. Dat zou moeten blijken. En wie stelt moet dat bewijzen. Ik zou niet weten op basis waarvan die uitspraak is gedaan. Dus die vragen of de beantwoording op die vraag ligt dan bij degene die het stelt. Dus ook hier zou dat die vraag niet bij mij gesteld moeten worden, want van chaos is er totaal geen sprake. Er is volledige rust. En zoals in elke RVC kan het zijn dat bij een vraagstuk één of meerdere raadsleden het niet eens zijn met het voorstel wat op tafel ligt. En dan hebben zij het recht om te zeggen, ik ga niet mee of ik onthou me. Belangrijk is dat we besluiten nemen in de meerderheid. Want het is geen consensus traject. Dus als iemand, en dat recht heeft die persoon, het niet eens is met een onderwerp of een thema, dan mag die namelijk zich

0: in overleg een, met de meerderheid van de raad is er een tegenbericht gekomen. Terwijl de volgende dag al, dezelfde dag, met de bedoeling dat het de volgende dag zou worden opgepakt door de media.
1: Op een gegeven moment, de directeur die werd ziek en had een stap terug gedaan, om het maar even zo aan te duiden. Hoe werd de directievoering voortgezet van het bedrijf?
0: Conform de interne structuur is zover procuratie dat toelaat, is dat gedaan door de vervanger. En op dat moment was er een waarnemend directeur aangesteld die in de directie als onderdirecteur fungeert. Dus voor de operationele continuïteit van het bedrijf was er geen stagnatie. Het kan, we zijn mensen, iedereen kan ziek worden. Amper. En dan is geregeld binnen de organisatie, de structuur, wie dan op dat moment waarneemt voor welke onderdelen. En dat is ook gebeurd.
1: Ambieert u de functie van directeur?
0: Dus ik geef net aan dat ik uiteindelijk wel heb ingestemd. Mm-hmm. En niet voor telting zelf. Ik ben niet naar de SLM gegaan om directeur te worden. Ik wil een bijdrage leveren. Mm-hmm. En ik heb het vanuit die controle gedaan. En er is een beroep op telting gedaan. En zoals ik zo net heb aangegeven, ben ik uiteindelijk, omwille van het feit dat is aangegeven dat mijn expertise ingezet kan worden, heb toen gezegd dat ik dat serieus zal overwegen. Ja.
1: Als we dan verder kijken, op een gegeven moment is er een nieuwe accountantsbureau aangetrokken. En in dat artikel lezen we dat dat overbodig was. Kunt u ons meer informatie geven?
0: Ja, dus ook dat, kijk, alles, Suriname Airways is een moeilijk traject. En het woord moeilijk gebruik ik niet vaak. Wat ik vaker zeg, het is niet makkelijk. Maar ik durf in deze wel de uitspraak te doen van dat het moeilijk is. Omdat er inderdaad een hele tijd is men bezig geweest met Suriname Airways. En wat wij als RVC en nieuwe directie hebben aangetroffen, ja, dat kon je niet van dromen. Ik bedoel, we hebben jaarrekeningen. Van langer dan 10 jaar zijn er geen jaarrekeningen opgemaakt. Een financiële administratie die gewoon niet is bijgehouden. Het is gewoon niet compleet. Je zou daar aanvankelijk geen plannen als dat je basisbron zou zijn, zou je daar geen plannen van kunnen maken. Dus het is belangrijk dat je eerst weet wat is de financiële positie. En niet alleen de directie RVC, maar de samenleving en de aandeelhouder, die hebben ook gevraagd van wat is nu, wat er verschillende bedragen worden genoemd, wat is nu de financiële positie van het bedrijf. En dat is niet een druk op de knop geweest bij de SLM. De financiële positie zoals in goed georganiseerde bedrijven, zou je druk op de knop. Dat was niet zo. De achterstanden waren gigantisch. Quickscan heeft dat aangetoond in december, januari, van hey, daar zitten zaken niet goed in de administratie. Nou, daarmee kan je nog steeds geen plan maken. Dus we moeten de feitelijke zaken hebben. En dat is het traject waarbij een accountant, de accountant die op dat moment met de SLM werkt, een extra opdracht heeft gehad om, want dat is de accountant die de achterstand van de jaarrekeningen moet inlopen. Die accountant is bij contract niet aangewezen door de heer Telting, is door de vorige directie. Het is ook niet door de huidige directie. Die voert een opdracht uit van de vorige directie.
2: Zo, dat zei Marlon Telting, Prescom SLM, Jamal sprak hem. Het volledige gesprek ziet u dus

0: En hoor je dus later of op YouTube in de avonduren. Nou, ik heb zometeen, dames en heren, twee dames die gaan praten over een activiteit van aanstaande maandag, zeer belangrijk. Alleen zijn ze even verdwaald in de buurt. Ja, ik zie op de camera dat ze er zijn. Jongens, kunnen jullie? Ik ga even snel assisteren. En dat zijn de dames zometeen in de uitzending. Maar ten aanzien voor brandweer. Want er is gesproken voor het bedrag 100.000, is er gezegd. Tijdens het programma gisteren heb ik begrepen, het is bijna 399.000 in totaal. Dus bijna voor Barki Dusung. Meneer RS Dok. Maar Dok aan money. Maar los daarvan is er ook een onderzoek gaande tegen twee brandweermannen. De man bestelt banti, jong. Banti de auto. Banti. De man nakt de banti. Zeer de banti. Dus minoma stel me. Je roge drape. Twee mannen, dames en heren, zijn. Het is een onderzoek tegen de twee mannen. De ene man is. Een map voor streepje, een andere map van stermie, kon verstaan. En. Ja. De banden zijn doorverkocht. Onvoorstelbaar. Dat me bedoelde. Tero gedrapim yang. Sorry, man, je zegt Hassan. Onvoorstelbaar. Ik weet niet wat ze gaan. Welke maatregelen tegen deze twee mannen van het korps genomen zullen worden. Maar het is wat het is. Alsof dat niet genoeg is, dames en heren, zijn er echte brandweermannen die klagen over. Dus mannen komen uit partijen, die komen gewoon in dienst. En die mensen worden ingedeeld bij de veiligheidsdienst van ministers. En dan vraag ik me echt af, wat doet dan, dames en heren, de officiële veiligheidsdienst? Want als daar een directeur is van DNV of CIV, ik weet niet veel die dingen heten, moet die man toch met zijn vuist op tafel kunnen slaan. De persoon die nu is in de positie van mevrouw Vera, in de positie waar mevrouw Vera zat. Amala die moest maar tak ima arkino. Maar je bent minister, maar je kan gewoon bepaald dat want toen maar gewoon van partij van jou. We los de man kon je systeem voor brandweer, de bagarati de metro veiligheid van. Zonder een opleiding gevolgd te hebben, dames en heren. Dus een conditie toch? We zijn compleet richting af. We gooien mensen in positie. Een man volgt niet eens een opleiding voor brandweer. Pompa man goeie na systeem. En los daarvan nooit allemaal volgen een opleiding, dames en heren, voor beveiliger. Hoe ga je om met een VIP en je pompa man goeie na systeem om minister te beveiligen? Dit is onvoorstelbaar. Isabius Juspol heeft werk. De minister, als hij nog altijd de media in taktaki. Maar als hij laten we inderdaad opschonen waar we zouden moeten opschonen. Want anders is het een grote grap. Het is een grote grap. Isabi, ik denk dat je zou alle brandweermannen, dames en heren, moeten weghalen van veiligheids. Van hoogwaardigheidsbekleders, hoor, denk ik. Maar goed, ik ga een paar berichten lezen en daarna starten we met. Onze gasten. Juspol hoort niet thuis bij ABOP. Juspol hoort niet thuis bij ABOP. Limburg namens velen wil ik graag uw aandacht voor het bovenstaande. WAO-vers of gepensioneerden worden het steeds moeilijker gemaakt door verschillende bankinstellingen. De transactiekosten zijn recentelijk fors verhoogd. Dit geld kunnen wij het beste besteden aan onze wekelijkse melk- en broodboodschappen. Kunt u dit AUB onder de aandacht van de DNA-leden brengen? Dank u wel. Goedemiddag bij Bron Beren, kan je niet zeggen, hè, Piero Godrapimia. Nee, daar lukt het helemaal niet. Goedemiddag, ik schrik van wat ik hoor. Ik schrik van wat de heer Telting aangeeft, met betrekking tot de jaarverslagen, die jaren niet zijn opgemaakt. 1. De huidige directeur is voorheen de financieel directeur geweest. Hoe rijmt u dat? Dus mijn oren klapperen. 2. Had de accountant wel interne verslagen gemaakt? En 3. Werd de accountant dan betaald al die jaren? We wachten op de technici. Als ze zo ver zijn, dan gaan we naar de gasten. Iemand zegt, vergeet mij niet. Dat heeft te maken met... Ja, je moet niet van me verwachten dat ik nieuws overneem van allerlei online mensen. Hoor. Dus ik ga het niet doen. Middag, deze roof is ook vreselijk. Ja, daar hebben we gisteren over gesproken. Iemand vraagt aandacht voor de situatie bij Sufobo. Goed, ik kom daar straks op terug. We gaan naar de gasten. Als de microfoons wat dichterbij kunnen, dan kunnen we alvast starten. Ik heb in de studio mevrouw Ann Harmelijn en Romy Angel Breveld. Dat zijn... heb ik gehoord?
1: Slank
0: als ik naar Romy kijk.
2: Niet als je naar mij kijkt.
0: Ik heb haar gekend als 11, 12-jarige.
1: Ja, klopt.
0: Nou, En
2: mij groeien samen op.
0: Wat doe je om zo jong te blijven?
2: Hey, geen stress hebben. Geen stress hebben.
0: Vigo aan Hermelijn. Je mag onze kijkers en luisteraars groeten.
2: Ik groet iedereen die naar jou luistert. En dat zijn heel veel mensen.
0: Ja, inderdaad. Romy Angel.
1: Yes.
0: Die is de dochter van Boe. Zoals hij door jouw moeder werd genoemd. Boom.
1: Klopt, de vierde dochter van Borger, ja.
0: Gecondoleerd alsnog.
1: Thank you.
0: Anne, wat is de bedoeling? Wat gaan jullie me vertellen? Het zal natuurlijk alles te maken hebben met Borger, toch?
2: Ja, het heeft echt alles te maken met Borger. We gaan Borger zijn leven vieren. En dat doen we aanstaande maandag, 24 augustus. In de congreszaal. Borger is thuis. En voordat we hem definitief teruggeven aan deze aarde, via het water, gaan we zijn leven vieren. Maandag congreszaal, een herdenkingsdienst noemen we het. Maar eigenlijk is het een...
1: Eigenlijk is het een viering. Het heet ook Celebrate Borger. En we gaan het vieren zoals we Borger kennen. Zoals we papa kennen. Altijd van de gezelligheid, van de muziek, van de leuke dingen, van door blijven gaan vooral. Ik denk dat dat ook een van de dingen is die hij ons heeft nagelaten. Altijd maar, positief
0: maar,
1: en
0: maar laat me jullie
1: gaan.
0: Vertellen en jullie zullen het wel weten. Laat de regie goed zijn.
1: Dus dat. Ja, zeker. Maar goed, we hebben Anne natuurlijk als grote motor achter
0: ons. Het geluid, alles moet goed zijn.
1: Alles moet goed
2: precies
1: zijn.
2: Precies dat.
1: We hebben natuurlijk Anne achter ons. En Anne is...
2: Ja,
1: een oude rot in het vak, om het maar even zo te zeggen. En daar hebben we alle vertrouwen in dat het...
0: Hoe zal de avond eruit zien, Anne?
2: Nou, de avond, we hebben een inloop vanaf 5 uur, tussen 5 en 6. En tussen 6 en 7 zijn er wat. Is er een officieel gedeelte waar mensen het leven van Bree met ons gaan delen. Verschillende sprekers zullen dat zijn. Mensen van de familie. Mensen vanuit overheid. Met de overheidsverplichting en vrienden. Pupillen zullen dat ook doen. En daarna hebben we een muzikale ode aan Bo. En dat is eigenlijk een primeurtje. We gaan de avond afsluiten met One People op het plein.
0: Jullie zullen het laten...
2: Ja, heel groot. We hebben de toestemming gehad van het kabinet. Dit wordt trouwens georganiseerd in samenspraak en eigenlijk samen met het kabinet van de president. En we hebben toestemming om op groot scherm op het Onafhankelijkheidsplein One People te vertonen.
0: Ja. In samenwerking met het kabinet betekent dus dat de president erbij zal zijn?
2: De president is erbij.
0: Mm-hmm.
2: Ja, de president is er zeker bij.
0: Oké, was het moeilijk, misschien vervelende vraag, Romy. Want jouw vader was gemeenschapsbezit. En op een gegeven moment de hele discussie van, maar ja, hij moet hier in Suriname gecremeerd worden.
1: Ja.
0: Vond ik het ook erg in eerste instantie, maar later dacht ik van, hé... Ik weet niet wat de afspraken zijn en uiteindelijk bepaalt toch de familie, dus we gaan ons erbij. Ja. Maar was het moeilijk, ja. Want dan zit je tussen Suriname en Nederland te trekken.
1: Ja, we hebben er heel veel berichten over gehad. Heel veel mensen hebben ongenoegen geuit en dat begrijpen we ook. Maar wij hebben in de laatste dagen voordat papa stierf, hebben we veel gesprekken met hem gehad. En hij heeft ons heel duidelijk aangegeven, luister, als ik dood ben wil ik niet dat jullie met mijn lichaam gaan showen. Ik wil het niet. En dat hebben we gerespecteerd. Hij heeft aangegeven dat hij gecremeerd wilde worden. En hij heeft ons aan, we hebben hem gevraagd, wat moeten we met je as doen als je gecremeerd bent? En toen heeft hij ons gezegd, jullie doen wat jullie willen. Of het nou in Suriname is of in het Noordzeekanaal in Amsterdam. I don't care. En om die reden hebben we hem in Nederland gecremeerd. Maar ook omdat er ook zoveel ongenoegen was vanuit het volk, hebben we zijn as naar Suriname gebracht. En komt er dus, dankzij het kabinet, dankzij Anne, dankzij zoveel mensen die om ons heen besluiten. Staan. We willen het volk ook de kans geven om afscheid te nemen van papa.
0: Ja.
1: Dus ja, hebben we hem hier naartoe gebracht.
0: Ja,
1: voor ons allemaal.
0: Helemaal. Geen onbekende, was het moeilijk voor jou om door de jaren heen jouw vader te delen met... Bek als iedereen, want Amabede was van allemaal.
1: Hij was van iedereen, nee. Het moeilijk, nee. Want papa was, los van dat hij Borger Breeveld was, de man van One People, de man die van alles deed, was hij thuis gewoon papa. En kon je hem vragen, papa, kan je een lolly voor me kopen, want ik lust een lolly. En dan deed hij dat ook gewoon voor ons. Hij heeft onze pleisters geplakt, hij heeft ons leren fietsen. Hij was thuis papa. Buiten was hij Borger Breeveld, thuis was hij papa.
0: Nice.
1: Dus delen hebben we eigenlijk nooit 100% hoeven doen. Als je hem nodig had, was hij daar voor ons.
0: En vertel eens, hoe heb jij Borger gekend?
2: Nou, hoe ik Borger... Laat maar waar het begonnen is, daar hadden Romy en ik het vanmorgen over. Borger is voor mij de man van mijn vriendin Ingrid. Ik werkte, was bezig met Surifesta en wie stond naast me, dat was Ingrid. En zo kwam ik thuis en zo heb ik Borger leren kennen. En pas later hebben we samengewerkt. Samen met Pim de la Parra de Surinaamse Filmacademie opgericht. Hij heeft in Taxi van Palermo een film die ik produceerde heeft hij gespeeld. En ik kende hem natuurlijk vanuit de media. Maar in eerste instantie was hij de man van mijn vriendin.
0: Ja.
2: Dus vanuit thuis eigenlijk heel privé. Thuis, buiten was hij, maar thuis was hij.
1: Thuis was hij gewoon.
0: Was gewoon Borger. Ja. Maar wat zouden we nog moeten doen? We gaan hem natuurlijk nooit vergeten, that's a fact. Maar wat moet er nog meer gedaan worden om hem toch levend te houden? Begrijp je wat ik bedoel? Dus om...
2: ik begrijp het. En er is een mooi initiatief.
1: Ja. We zijn, as we speak, bezig om een website te bouwen. Dat wordt borgerbreeveld.com. Daar kan iedereen, of tenminste het idee is dat iedereen zijn of haar ervaringen met papa daar kan delen. Foto's kan delen, filmpjes, noem het maar, wat je van hem hebt. Wij willen eigenlijk alles verzamelen. Mijn jongste zusje die gaat daar wat moois mee maken. Daar kan ik nog niet heel veel over zeggen. Maar zij gaat daar wat moois mee maken. En daar, dat zit nog in kinderschoenen, maar dat komt eraan. Dus in eerste instantie de website en alles dat we kunnen verzamelen, gaan we verzamelen.
2: En als ik nog mag aanvullen. Iedereen die Borger even kent, weet dat hij ontzettend veel van Suriname hield. En alles wat hij deed, was eigenlijk voor Suriname. En dat was het van, doe wat je doet zo goed mogelijk. Mm-hmm. Dus ja. Dat moeten we meenemen van Borger.
0: Ja, ja, een perfectionist.
2: Absoluut.
0: Maar vertel me meer aan, ik wil me alvast inleven.
2: Oké.
0: Maandagavond. Is het opengesteld voor iedereen, voor everyone?
2: Nou, de congreszaal kan 400 mensen bevatten. Dus vol is vol. Er is natuurlijk veel familie. Er zijn mensen van overheidswegen die er komen. Dus vol is vol.
0: Ja.
2: En daarom hebben we ook gezegd van, we doen daarna iets op het plein waar iedereen kan komen. Wat er zal zijn in de congreszaal, er is een urn. En die wordt in de congreszaal opgesteld. De mensen kunnen komen. Ze kunnen op hun manier hun afscheid nemen. Althans, okay, even nice, stilstaan. Nice. Weet je, even een momentje. De familie is er. Mensen die de familie nog even willen condoleren. Dat kan. En dan zullen er officiëler zullen mensen zijn, zoals de president, die met ons zal delen. En het wordt ook live uitgezonden hoe zij Borger Breeveld heeft ervaren en wat hij allemaal heeft gedaan voor het land, neem ik aan. En er zijn, Borger hield ontzettend veel van muziek. Dus we hebben een aantal vrienden van Borger bereid gevonden die al vroegen van, kunnen wij iets doen om een bijdrage te doen, een lied, een gedicht, noem maar op. En daarna gaan we samen naar One People kijken op het plein.
0: Oké, hij is overleden op
1: 10 augustus om 9:50.
0: 9:50.
1: 'S morgens.
0: En vertel ons, hoe was het om op 11 augustus wakker te worden zonder hem?
1: Gek. Heel gek. Papa en ik hadden sowieso de gewoonte dat hij mij bijna elke ochtend belde. En dan was het, hallo, goedemorgen, gaan we koffie drinken? En dan ging hij weer op en dan ging hij de rest bellen. Dus dat was gek dat de telefoon dan niet ging. Het is heel apart. Als we zijn nu met z'n allen naar Suriname gekomen. En we stonden gisteren, papa had zijn kantoor aan huis, dat weet je. En gisterochtend stonden we in de tuin en keek ik naar zijn kantoor en het licht was niet aan. En dat was voor het eerst dat het licht niet aan was en dat er niemand bij het raam stond en zei, Angel, even koffie. Dat papa, die was een echte koffiedrinker. Dus het is gek dat hij er niet meer is, dat je zijn stem niet meer hoort. Maar gelukkig heeft papa altijd alles vastgelegd. Van filmpjes naar voice notes naar noem het maar, we hebben er materiaal van. Dus we kunnen altijd zijn stem nog horen. We kunnen altijd nog naar hem kijken. En dat doen we de ene keer met de lach, de andere keer met een traan. Maar we hebben hem nog bij ons.
0: Nice. Tot slot, Ann. Mm-hmm. Wat laat de man achter, volgens jou?
2: Wat laat hij achter? Iedereen heeft een andere herinnering aan hem. Maar de liefde voor Suriname, ik denk dat dat een van zijn grootste verdiensten is. Om dat aan ons over te hebben gebracht. Mm. En dat moeten we gewoon naleven. We moeten het koesteren. Dat moeten we gewoon koesteren. En iedereen anders, jij ook, weet, als je zegt van goede regie, weet je, dan heb je dat overgehouden. En bij mij was het bijvoorbeeld soms heel kritisch naar dit. Zie je wat ze hebben gedaan? Ja, dan neem ik dat. Een beetje kritischer zijn, maar ook liefdevoller naar elkaar. Ja. En daarom, het laatste is, Romy en Jalen en ik spraken vanmorgen en ze zeggen van, weet je aan, wat je nog moet opnemen in het draaiboek. Vraag aan iedereen om een lichtje mee te nemen. Een zaklampje of een telefoon.
1: Een flashlight. Zodat we nog even een lichtje voor hem kunnen branden.
0: Oké, dus hoe laat zijn we daar? 6:00.
2: 6:00 starten we. Mm-hmm. Goeie regie, hè? We starten 6:00, gaan in principe.
0: Dat is Borger de voeten uit.
2: De deuren dicht. 6:00. Als je daar niet bent, dan gaat die deur echt dicht. En dan kan je er pas om 7:30 weer in. Maar dan lopen wij al naar het plein.
0: Oh, rekening met me nou. Ik doe bakken natuurlijk tot 5 uur.
1: Dus dan moet je 5 uur reizen.
2: Half zes.
0: Oké, jij mag de oproep doen tot slot, Romy. Voor maandag.
1: Maandag, om 5 uur, gaan de deuren open. Dan is iedereen welkom. Om 6 uur start het, wat tante Annette zei. En rond 7:30 is iedereen sowieso welkom op het Onafhankelijkheidsplein. Neem een kleedje mee, neem je koelbox mee, neem wat te drinken mee. Maak het niet te gek. Neem een lichtje mee en we gaan met z'n allen One People kijken. Gezellig, met z'n allen samen zijn. En ja, een laatste eerbetoon aan papa om zijn leven te vieren.
0: Nice. Vlot hoor.
3: Absoluut. Ja,
0: als burger, hè?
3: Absoluut.
0: Mijn complimenten.
1: Thank you.
0: Trouwens, al de kinderen, hè? Wat doe je laatste? Hoe weet je ook
3: alweer? Aisha. Je moet er zien.
1: Die laatste is inmiddels...
0: Is er meegekomen?
1: Ja. Die laatste is inmiddels 29. Ze wordt 30 dit jaar. Ze heeft net een dochter van 7 maanden. Schat van een kind. Ze is niet dat kleine meisje meer dat jij je herinnert. Dat is ze zeker niet meer. Nee.
0: Nice. Hey guys, dankjewel. Veel succes. Ik vind het prachtig dat jullie dit doen. En wij werken sowieso mee. En we can count on us.
2: Maandag ook weer even een oproepje.
0: Natuurlijk.
2: Ik zal wat informatie voor je sturen. Want voor ons is het belangrijk dat mensen komen en gewoon gezellig op het plein.
0: Ja. Ja, al de mensen die dus eigenlijk er naar uitkeken van jongens aan Nederland.
2: Ja.
0: Ergens is Borger terug in Suriname.
2: Hij is in Suriname en als we het officieel gedeelte hebben gehad, is de congres al open. En dan kan men binnenlopen en dan kan men op hun eigen manier afscheid van hem nemen.
0: Ja. Iemand zegt ja, complimenten. Echt een briefveld.
1: Dankjewel.
0: Abon, guys, thank you. En kom jullie goed aan. Tot maandag.
1: Thank you.
0: Okido. Borges was er nog even blijven zitten. Ja. Vrij in beweging. Thank you guys. Watch your steps. Minister Dodson. Of meneer Dodson, je mag door. Hai, dag Romy. Regilio Dodson. Is hij weg? Oh, hij komt. Er is een interview met mevrouw Silas, no?
4: Ja.
0: Waar gaat het over?
4: Anti-money laundering, task force.
0: Het salaris van de voorzitter van de... En anti-money laundering commissie.
4: Ja.
0: Dat salaris is te hoog, no? Oké, mevrouw Silas komt eraan. Waar is meneer Dodson? Hij praat met me. De man Jagoro van jou, hij is naar het toilet. Zeg gewoon, hij is even bezig. Ai boy. Hij komt zo. Meneer Regilio. Heb je allemaal niet dat Regilio bij de dag aan komt? Maar ik had afspraak eerst met die vrouw. Hij zegt me bij jou op tijd.
5: Jawel.
0: Ja, jongens, als je 2 uur komt, hè, ik heb een afspraak met 3. Ik heb een afspraak voor 3 uur. Ga je 3 uur beginnen?
5: Ja, zeker.
0: Ik had de afspraak met de. Oké, meneer Dodson, we gaan het niet te lang maken.
5: Gelukkig.
0: Welkom erbij. Je bent je slag komen nemen.
5: Je slag kan noemen, maar
0: ik ben
5: toch.
0: Nee, ik kan zien in een stootje. Want laat mij wel vertellen. De mensen zijn boos. Teleurgesteld.
5: Okay.
0: In jou.
5: Over?
0: Ja, die mensen vinden je gaat niet aan de andere kant staan en men niet te verliezen.
5: Ja.
0: Maar ik sta in het midden, ik moet het alleen maar leiden. We gaan luisteren straks wat ze zeggen.
5: Maar misschien moet ik eerst de dingen recht trekken voor...
0: Nee, je gaat niet eerst voor de haaien gooien.
5: Ja.
0: We gaan, ik wil eerst met je praten erover.
5: Okay, zeker. Ja.
0: Een van de, laten we dat eerst recht trekken. Je praat over recht trekken.
5: Ja.
0: Als iemand tegen mij zegt van... Cliff, mi bay wan brand new telefoon ji.
5: Mm-hmm.
0: Nieuwste model iPhone. Mm-hmm. iPhone 26. Isabi, je mag het gebruik van maken, heb je van mij. De eerste vraag, zei Koy Meresma, waarom heeft hij dat gedaan?
5: Ja, klopt.
0: Begrijp je?
5: Klopt.
0: Een andere vriend van me, die belde me en zei van, jongen, ama dotje, amai libi rustig. Rustig ama de. Alama vergita amang ba. Amai kom bij fiti. Hoe gaat hij mij kosama no?
5: Nee, mine bij fiti.
0: Dus de vraag is, die microfoon wat dichterbij.
5: Ja.
0: De vraag is, waarom heeft Dodson gemeend om dit naar voren te brengen als een standpunt?
5: Nou, simpel. Omdat het simpelweg niet waar is wat ik allemaal hoor. Ik heb die discussie gevolgd. Ik ben in Suriname, mijn heren den Sani. En mi vind niet dat bepaalde Sani notru. En mi no kan tan gewoon zo. Mi saptak mi ap wan sting in a maatschappij die zie. En mi no kan tan zo. En dat mijn heren a discussie, de fout.
0: Ja.
5: En als een discussie nog de zuiver, dan nou, moet stak je toch dan. Mij maakt het dan niet uit, want ik heb geen enkel belang bij de Mennonieten organisatie. Ik heb geen enkel belang in de regering. Ik ben geen actief deel van de besluitvorming in de regering. Dus ik heb er, zoals Jomati zei, Mennonieten eigenlijk in Asani, maar San de zuiver, no de zuiver, San de zuiver, no de zuiver. En daarom mi reageer want mijn Arkia interview.
0: San de zuiver.
5: Ten eerste. No afas van de mij doe, a guess like de mino niet op een day, dat het ook ai, we go kap a la busi stranang. Klopt niet. Afas van de mij doe, je jere taki, mine kwaan is geloofs overtuiging, maar je jere tak mino niet, meisjes ne guas koro, dis dat die. Ano tru na sa sa mishi na ngami igi ay miseni en mekishi srefi sa mishi.
0: Waar gaan ze naar school?
5: Ze hebben een school gebouwd daar in het bos. Ze hebben een barakje gebouwd en daar gaan ze jongens en meisjes, jongens links, meisjes rechts.
0: Zo is het. De Marie Moxie.
5: Nee, toch dus dan Asem zijn niet toch, uba Paulus school toch, uba Louise school toch, meisjes school, jongens school, one class. Links de jongens de, rechts de meisjes de. Maar je de meisjes doen zelf. Mijn actie de man, ik kan met een foto. Want mijn man stel me voor dat ik 10 abusie ja. Hoe kom ik een score? We leren de ching. Want er zijn ongeveer 40 kinderen heb ik daar gezien. Na bij mij psa. Hoe wat er zijn niet? Sami vind erg. Na dat ik de meid dacht, ja. De man kap om mijn busie banen en zo. Mijn man zat voor de traaggebied. Maar voor bovenkoppen namen. Pemi de. Drape, minoshi no wam desandati. En mi vind het erg. En mi vind niet. Daarom mi go tak nanga ondernemer ook toe. Tak, hey broer, zij gebeurt ja zo eigenlijk. En die amang verteer mi a waarheid. Dat is het kwartje gaan vallen. Dus dan me jere desani. En dan mi praxe tak no man. Mi moest tak, evi tak A, im tak B toe. Evi tak A wansani, im tak atrasani toe. En voor de rest ben ik klaar met die discussie. Mine bemoei nanga suma chameno niet nanga de soort sandati kong. Eén ding kan ik wel zeggen, Cliff, en die bewijzen heb ik hier. Het is de staat Suriname. Het is de staat Suriname die het bos heeft aangewezen om voor die mannen om te werken. Het is geen, niet iemand is opgestaan en zegt, oké, ik ga dat doen. Het is niet waar. Het is de staat Suriname.
0: Maar als diezelfde staat het wil corrigeren?
5: Ja, dus dat moeten ze het corrigeren. Mm. En ze moeten het corrigeren. Want gewoon een deurwaarder exploot sturen, om waar ze hun kamp hebben gemaakt te ontruimen. Of een waarnemend directeur een PPP laten intrekken, voor zover het kan. Dat is geen oplossing. En dat is ook weer een kronkel in die hele discussie. Men denkt dat door die deurwaarder explode Mennonieten morgen naar huis gaan. Of morgen gaan waar ze vandaan komen. Dat klopt niet. Dat is helemaal niet waar. En dat is mijn intentie geweest. A discussie moet staan zuiver. Dat is spang. En zolang a discussie naar de zuiver. O Jeremy. Dat is het. Noan belang. Mino sap niet eens desma. Mino sap a ondernemer san den drapen na mi birti. Na mandati mi aksama ama tegimi asan kon moro doidele gimi En dan zei dat, mij praat en mij takkie, mij jere, ademen en goed schalk, dan praat ze dat nog maar. Dit klopt helemaal niet. Dus, ja, dus atorief om terug te komen. Het is gewoon de zuiverheid van de discussie. Noa en kritrasa niet, belang, noa belang no de.
0: Oké, okay, de mensen die hebben gezegd, ze willen met je in discussie.
5: Mag.
0: Dus u mag meneer Dodson bellen, hij zit hier. We doen het met apps en met wat telefoontjes. Maar we gaan meneer Dodson niet uitschelden, hij is af de eenzame man. Maar als je kan weerleggen en u zegt, ik kan weerleggen wat hij zegt, ik ben het niet met hem eens. Dan, hij is hier. Ik dacht, hij komt niet, mensen komen.
5: Dat zo gaat geen discussie uit de weg. En ja. Vooral niet als ik alle info heb. Dus, ja,
0: ja zo moeilijk. U mag bellen op 547-33-0 is het, hè? Ja, 547-33-0. Je radio niet te luid. Eigenlijk, UNAVO, kies at die bron wanneer we niet met elkaar eens zijn. Ja, je kan gewoon relaxed zijn en je kan op een nette manier zeggen, meneer Dodson, wat u daar zegt klopt niet. En weet u waarom? Dan ga ik het even uitleggen. Dat kan, dan luistert hij en dan komt hij in.
5: Zuiver.
0: Maar geen scheldkanonades en beschuldigingen en verwijten. Dus dat is alleen, las in glas.
6: Goeiedag.
0: Goedemiddag, uw naam is?
6: Dennis, meneer Lebo en meneer Dodson. Goeiedag.
0: Ja,
6: kijk wat meneer Dodson zegt. De waarheid praat hij, want ik had ook gehoord van meneer Fokkie van Monumentenzorg. Hij was in Belize. Dat deze mensen hard werken. Ze telen groenten daar, exporteren. Ze brengen het land vooruit. Maar die andere manier, goed schalig, alleen negatief, praat hij over die mensen. Dat was hij.
0: Dat was hem. Wat is uw naam? Dennis,
6: ja.
0: No?
6: Ja.
0: Oké, meneer Dennis is de eerste. Het is altijd moeilijk om de eerste te krijgen. Maar dan van Amerika als één schaap over de dam is.
5: Volgen
0: er meer. Dus we kijken uit naar andere mensen die op 547-330 zullen reageren. Helaas is dat nummer weliswaar niet in beeld. Misschien komen de mensen in de war. Maar wat in beeld is, is het appnummer. En wat ik gewoon zo doorgeef, is ons belnummer. Goedemiddag, hier bij de uitzending.
7: Ja, met John. Nu een actie, meneer Dodson, zo'n regering, dat is niet wat jaren, zo'n regering die de maar occasie voorkomt. Want hij zegt naar onze regering, dat zo'n regering, heb naar regering die zie, of haar regering die voor. Dat is mijn vraag.
0: Duidelijke vraag.
5: Ja, duidelijke vraag, duidelijk antwoord, aan regering die voor. De man tik de mangrong, heb ik al gezegd. Die mannen hadden 32.000 hectare landbouwgrond op in Ikeri, na Soudrien. De man bij Abene, maar kiezen zijn Svenne ting, verlengd Bouterse ting. En de man doet aan ik ba. Gewoon de man ziet dat, hé, de man smaakt, ik kon op de man groen. De man dacht, hé, hey, zei Saja, de man teken. En dan de man wang.
0: Zoma teken.
5: Minister Soudrien. En de man hebben ze, de man dacht, oké, okay, maar dat, wat nu? Oké, okay, dan gaan we jullie compenseren. Dat de man Abidja, en mijn Abidja, sorry, de man heb een kaart met 113.000 hectare prime bos met bestemming landbouw. In boven Wajamu, we koppen namen. En dan de inding in de inheemse gebieden en die tribale gebieden, de man te kennen precies ertussen. Dat de man met 113.000 hectare. En drapen de man 50.000 hectare. Dus even een man met de man kapboezie. Dan de man, ga maar in Groenbakken, ga ondernemer in Groenbakken. No? Dan is het opgelost toch? Dat de man met een PPP. Getekend door de minister normaal, Fusami Sabi, lek minister, naar een hoogste ambtenaar, dat naar directeur teken. En dan, als aan ego. Maar nu, de minister heeft in hoogst eigen persoon getekend. En het is naar een notaris gegaan om te legaliseren, om te bekrachtigen. Mingai, dus jong. Dat is aan. Dus we hoeven niet moeilijk te doen. Het is de toenmalige regering onder meneer Santoki. Weilen.
0: Oké, okay, nou mensen, misschien gaat u mee met dat deel. Als u belt, moet u gewoon blijven bellen. Want ik zie dat mensen bellen, maar blijkbaar duurde te lang. 57330 is dat nummer. En de andere vragen, want ik zie op de app dat de mensen ook al vragen stellen. Iemand zegt bijvoorbeeld onterecht of onrechtmatig verkregen. Onterecht of onrechtmatig verkregen toen. Kunt u hem het interview met DNA-lid Vreedzaam laten horen? Je hebt Vreedzaam niet gehoord.
5: Ik heb het gehoord, ik heb het weer beluisterd. Ja. En ja, ze heeft gelijk, ik geef er groot gelijk.
0: Ja, oké. Okay, goedemiddag, je bent in de uitzending.
8: Ja, man, Lumbo. Nanga profeet voor Abra Broodje.
0: Ja, profeet, hoe gaat het?
8: Rustig, man, Lumbo. Man, Lumbo, maar mijn jaren taki a regering tek om mijn money voor de mannen niet. Ja? Dafa, unie, voor afvallig nomans, si a money dati. Is je? Don wam chins op a money dati, no go in na Atlantic kasi strevi. Da, pe a money dat de. Is je? Mi etaki de mamusen ala de menonito gwe bakawan de menonito no kan gota apart isen de and de mamsen ala mala gwe isen dat ben de menene dat ben de menene manelembo.
0: Oké, okay, profeet, dankjewel. Profeet taki de van kasen de mangwe.
5: Dus nogmaals, mino sap sot asprak de. En mij maakt het niet uit. If de man moest gwe, if de man moest stang, ik kan me niet daarover uitlaten. Anomi zaak.
0: Goedemiddag, je bent in de uitzending.
9: Hoi, meneer Lembo. Wat van Zoer.
0: Gaat u gang?
9: Ja, meneer Lembo.
0: Kan het wat luider, alsjeblieft?
9: Hoi, meneer Dotson, ja. Goeiedag.
5: Ja, meneer Mansoer.
9: Wat is er afgespeeld in Suriname?
0: Ik hoor niet te ver, ik hoor niet heel...
9: Wat er afgespeeld in Suriname, met betrekking tot die minister, ken ik de kern van de zaak, de diepgang eigenlijk niet zo goed, maar wat ik wel weet...
0: Meneer Mansoer, ik is zoals mijn chokro jongen, kunt u niet even, ligt u op uw rug
9: ja,
0: ofzo?
9: Wat ik wel weet... Ja, oké, hoort u mij, hè?
0: Ja.
9: Hallo? Wat ik wel weet, is dat dit geval zich afspeelt in de wereld. In Griekenland heb je een probleem. Ook met een groep. Je hebt een probleem in Argentinië met een groep. Dat mensen daar zo vreselijk tekeer zijn gegaan ook. En zo zijn er nog een aantal landen in de wereld. Overal waar men gaat, heeft men de mensen eerst verwelkomd. En later, toen men zag wat men eigenlijk deed, is het volk dan in opstand gekomen en met de mensen afgewezen. Dus ik weet niet of ik dan moet zeggen dat, hé, waarom moet het dan in andere landen... Gaat dus niet goed met ze. En weet ze af waarom zouden we zijn in Suriname wel moeten opvangen. Dus er is eigenlijk is er iets eigenlijk die men schuil houdt en dat niet goed is. Om het zo te zeggen, dat het daglicht kan verdragen. En die man eigenlijk geheim houdt. Ja? Want als het in andere landen worden afgewezen door het volk, waarom zouden ze in Suriname moeten worden? Oké dan.
0: Abon, dankjewel. Het was heel moeilijk om meneer Mansoer te volgen. Blijkbaar ligt het aan zijn telefoon. Meneer Dotson zit met een aantal documenten hier gereed. Goedemiddag, je bent in de uitzending.
10: Goedemiddag, u spreekt tot Ruud. Wat ik wil zeggen, maar waarom is meneer Dotson dan niet opgekomen? Zeg, wat men doet kan niet dat men die Mennonieten hier in het binnenland laat gaan werken. Ze openen hun eigen school. Waarom kan men geen school openen voor de mensen van het binnenland? Voor de tribalen, waarom doet men dat niet? Daarom komt iedereen hier doen en laten wat ze willen. Is vernietigd den team voor nu, te een fundering dit. Nou, een fundering ulek nengrenabi. Alles maar we met konden, dat hadden we niet om geld, geld, geld. Wij kunnen ook werken voor ons geld. We kunnen ook ons land opbouwen. Maakt voor mij niks uit wie hier komt, maar ze moeten niet hier komen rotzooien en onze kinderen vernietigen. Zoals ze hun distance Guyanese vrouw met me heeft gedaan. En wanneer ik over die dingen praat, dan wil men me doden.
0: Ik schrik.
5: Zo.
0: Ja.
5: Ik schrik ook met jou samen. Ja.
0: Goedemiddag, je bent in de uitzending.
11: Ja, we gaan naar Jonja. Nu ben ik meneer Dotson daarvoor. Maar wat kan ik naar inkrijgen? Want hij was minister. Hij was die man daar. Hij is een van de grote koudzoekers. Dat kan hij niet ontkennen. Want meer niet helemaal aan mij wil zeggen, goed, dat is helemaal kassaar. En dat is niet. Net de menonieten door de rabwee, want er kan niet een land in een land komen bijvoorbeeld dat ook zijn ze naar onder. Dus die namen apart en Mennonieten apart. Nou, als ze naar elkaar toe. Ah, ja, dan gaat dat hoort op. Dat is een hoort op. Moet ik dat gaan? Thank you.
0: Oké, dankjewel.
5: Nee hoor, meneer. Meneer, en Fafa, wat is de naam? Wat is de naam?
0: Meneer Jim.
5: Meneer Jim. John, not John, John, John. Meneer John. En me nogmaals no am next te maken na de mino niet. En if de moest gwe of niet, dat mine taki. Daarover laat ik me niet uit. Ik heb er niks mee te maken. En grootste goudproducent na de Zotsana is niet waar. En meneer zei me goed toen naar Saramakastra. Dus ik ook libatoor dat dat zijn speculaties.
0: Maar ik heb een goed business.
5: Eh? Go to Abbey Ups and Downs. Go to Abbey Ups and Downs. Het is een zeer kapitaalintensief onderneming. Dus het is niet roze geur en maneschijn als men denkt. Maar ja, we liep dat voor lief.
0: Goedemiddag, je bent er de uitzending.
12: Ja, alle mensen dat ook weer midden.
5: Amen.
12: Ik wil wat, dat doe je. Ik wil wat zeggen over de Mennonieten. Dat die mensen die hier zijn gegaan, die hier zijn gekomen, doet het bij mij niet toe als ze voor landbouw zijn gekomen. Mijn mening is gewoon dat het een naartoe. Als dan naar de mij kon ja zo, zogenaamde mij bienzoeken, principeel, brandgroen doen aan de zaad. Uiteindelijk is die man bakken pakken en het is goed doen. Dat was mijn mening hoor. Dus dan naar Rotsoi. Alle mij kon ja voor prani, ja kabuzi prani. Uiteindelijk de mij dom bakken tractor. Hè? Na. Voor kleine supergoedoe. Wat heb je? Daar zijn die pek aan, daar zijn bakken. Zij zijn even dat voor wat raak. En dan zijn supergoedoe nog wat raak. Maar in elk geval, dat is mijn mening.
0: Hey, dankjewel. Okay. De mensen praten vandaag een beetje onduidelijk, man. Als ex-minister had ik verwacht dat hij, Dodson, tenminste de president gevraagd of ongevraagd van advies zou dienen. In plaats van zo publiekelijk deze nationale zaak te verdedigen. Laat hij ook rekening houden dat de zaak via mevrouw Vreedzaam bij de PG ligt.
5: Ja, ik ben niks aan het verdedigen. Zoals ik heb gezegd, ben niks aan het verdedigen. Ik ben gewoon de feiten aan het presenteren. Dat is het. Het heeft niks te maken met wat verdedigen. Want ik heb eerder gezegd, ik heb niks te maken met die organisatie. Als die Mennonieten moeten komen, niet komen, blijven, niet blijven, maakt mij niet uit. Wat ik zeg is dat de Mennonieten maar een klein deel van het verhaal zijn. Er schuilt een heel groter ding hierachter. En dat van mevrouw Vreedzaam en ik weet niet hoe lang het duurt bij het Openbaar Ministerie. Al deze informatie heb ik binnen één dag gekregen. Dus ik weet niet waarom het zo lang moet duren. Want de feiten zijn daar. De mensen, want het zou any groep kunnen zijn. De mensen hebben arbeiders nodig en daarom zijn die Mennonieten gekomen. Maar het zou any groep kunnen zijn. Maar wie heeft de mensen hun grond afgepakt? Wie heeft ze naar het bos gestuurd om prime bos helemaal te kappen? En om PPP te maken waarbij ze niet eens een milieueffectenstudie moeten hebben? De regering. Niet deze regering, de vorige regering. Maar de staat, de Suriname is een en ondeelbaar, de regering. Je kan niet zeggen, ah, de vorige en ik niet. Nee, je gaat, en dan zie ik dingen van deurwaarde, mensen blij van dit. En dan denk ik van, mijn gunst, dit kan niet. Het kan niet omdat het niet waar is. Het zijn leugens. En de juiste dingen moeten we meenemen. Want wat gebeurt er? Anders gaat die discussie niet zuiver gevoerd worden. En ik verdedig niemand. Wie weg moet, moet weg. Wie moet blijven, dat is des regerings. Maar het moet wel zuiver zijn.
0: Goedemiddag, je bent in de uitzending.
13: Ja, met Donovan.
0: Ja,
13: Donovan. Wat ik ga voor de middag niet op. De ingere, de wakari moet ik dat kunnen. De wakari moet ik dat kunnen. De wakari moet ik dat kunnen. De wakari moet Ta pas fa de sans refe bo, ou pa de ma presenter pou pal de sans kadoro si pou minister pou natuye lo kwa yo lo brona, a ministeri pou natuye lo kwa yo lo brona, walos dan is walos tot vormu aporige regering dit. En om die paar a presidentiële country op die VAP kon te kakon dire abara in 2020 na direct de malong de malong sort af a voorzitter van assembly zo op nu nu dus de man kan sort en de man sort de man te identifi amane lembo mi mag aksi wazan de man di wan tori ma nanga yu was prik wazan nanga yu wan beita uitsende om fami kan bereik yu
0: 87 81 482 Senua app 87 81 482
5: No, mensen,
0: hoe beschikt Dodson over documenten van iets die helemaal niet van hem, die helemaal niets met hem te maken heeft? Niemand verdedigt een groep buitenlanders zo. En bij mij gaat het om het ontbossen terwijl er in het kustgebied nog zoveel grond beschikbaar is. Fijn jullie kunnen alle de papieren zelf.
5: Toen mijn actie aan meneer Roy. En misschien meneer Roy lijkt wel ondernemer. Voor Nikeri. Mm. Ken ik goed. Dus toen ik heb begrepen dat hij ermee bezig was. Toen heb ik hem benaderd. En ik zeg, hey Roy, wat gebeurt er? Zei hij, doet ja. Toen heeft hij me uitgelegd wat er aan is. Toen zei ik van, oké, nu pas begrijp ik het. En zijn bedrijf heet Suriname Green Energy Agriculture NV. En daarover is het. Dus wie voor die man gaat werken, et cetera, weet ik niet. Ik weet, die man had 32.000 hectare op Nikeri. Want ik heb hem ook gezegd, je bent toch van Nikeri? Wat is het? Nee, zei je, doe jij naar Boussi. Want dan ga je maar zijn mikong.
0: Oké, het klinkt zo gemakkelijk dat vertegenwoordigers van de regering, of van een regering, handelingen plegen op naam van de staat en vrij rondlopen omdat de regering ondeelbaar is.
5: Nee, het is zo. Er is geen andere optie. En ik zei het ook in het interview. Meneer Goedschalk heeft ook aangegeven, er gaan zeker rechtszaken komen. Er gaan zeker komen. Want met al deze dingen, dan kan je me niet vandaag A zeggen en morgen. Anders, simpel, geef me mijn grond terug.
0: Dus dat heb ik genoemd.
5: Maar... Het is wel waarschijnlijk dat...
0: Dat de man kan winnen.
5: Ja, tuurlijk.
0: Dat de man snap trangen. Oké. Okay. Goedemiddag, je bent de uitzending.
14: Meneer Lembo. En mijn profeet vanaf today. Mijn naam heb niks tegen NPS. Mijn naam heb nooit NPS moren, meneer Lembo.
0: Zo.
14: En nu was mijn naam zijn maatstratie dat ik haar met NPS. Mijn naam heb niks voor NPS moren. Dat ben ik mijn mening, meneer Lembo.
0: Mijn profeet.
14: Ja.
0: Maar zei de Lusa statement die ze dat je bij de NPS te onder je isani.
14: Meneer Lembo, mijn naam hier een next food en mijn moro, meneer Lembo. Mijn naam next food, mijn naam voor of taki, maar mijn naam sub next food en mijn moro.
0: De pura vraag aan af iets.
14: Alla vraag aan mijn puro.
0: Amigado. Profeet, in om dusani uit emotie, hè, man.
14: Mijn poer de nummer in mezelf, maar want de nummer is tanko ete.
0: Zo doang.
14: Dit mevrouw Oefe. A nummer dat altijd met druk en poer, maar dat is tanko nomo ete.
0: Ja, maar kan die mgo sribi de wiki baka de denkatori?
14: No, mi no wa jere next food, man. Next mi no wa jere de man.
0: Afas febe speaker afraga na fiets, mi denk tak dis nooit ne luso.
14: Ma abun utaki.
0: Aye. Maar dat is Amsterdam, profeet dan. Gewoon zo, out of the blue sky. Out of the blue sky, ja man, profeet dan, maar dus NPS. Ai boy. Dat was even een vrolijke noot, denk ik. Dat was van mijn klemma.
5: Ja, ja.
0: Mijn klemma vraag, bigi guru vraag. Maar goed, laten we even serieus terugkijken naar... Mensen, op 87 moet u niet bellen. U moet bellen op 547-330. Ten aanzien van de Mennonieten. 1. Volgens Dodson zijn ze dus kennelijk hier binnengehaald door de regering Venetiaan. Klopt dat?
5: De Mennonieten?
0: Ja.
5: Nee. Helemaal niet. Dat heb ik nooit
0: gezegd. Je zei Venetiaan.
5: Nee, dat heb ik nooit. Ik zeg, onder de vorige regering van Toekie. Dat bedrijf heeft die concessie van 32.000 hectare in Nikeri onder de regering Venetiaan gekregen.
0: En dus dat is de vraag. Ja. Dus onder
5: die concessie, maar niet de Mennonieten, de concessie.
0: Maar de concessie?
5: Ja. Want die Mennonieten die zijn alleen maar werkers. Dat bedrijf is een Surinaams bedrijf en die heeft die concessie gekregen onder Venetiaan.
0: Welke? 1, 2 of 3?
5: 3.
0: De laatste?
5: De laatste, ja.
0: Dus van...
5: Ja, in 2010.
0: 2005, 2010.
5: 10, ja.
0: Oké. 2. Zijn er toen al afspraken gemaakt ten aanzien van hun integratie in de Surinaamse samenleving?
5: Nee, want dus er was geen sprake van...
0: Inclusief belastingafdrachten, samenhang met onder andere Surinaams onderwijs en onze officiële taal Nederlands volksgezondheid, CARCOM.
5: Nee, omdat er was geen sprake van Mennonieten nooit. Dus nu, daar ze dat bos moeten gaan ontwikkelen, dan het is afgepakt, toen hebben ze dus een beroep gedaan op die 50 gezinnen die zijn gekomen. Die mochten komen van de president Santokki. Hebben ze beroep op hun gedaan. En daarvan is een deel naar hun concessie gegaan.
0: Magiana heeft ze de deur gewezen.
5: De deur gewezen, ja, klopt.
0: Als ik iemand van beter heb, Jonestown,
5: ja. Jim Jones.
0: Maar ja, het leek bijna thuis een overeenkomst.
5: Boy, mino man tak dat. Ik weet het niet.
0: Maar je moet toch voorzichtig zijn met dit soort, als het erop bijna op wil lijken.
5: Ja, zeker. Dus bij mij bevolkingspolitiek, ik vind als je je deur opent, dan moet er een duidelijke strategie erachter zijn. En ik denk dat waarschijnlijk had president Santokki, dat moet onderzocht worden, had president Santokki een bedoelingen mee waarom hij wel toestemming gegeven voor die 50. Dat minima sabasanati. Ik zeg alleen maar, te demande, ano de man een konja dat ik aimogo kabusi. Naar de soort sandati. En if de man want doet den sani, wat zijn de regels? Wat zijn de regels waarmee ze hier zijn gekomen? Er zijn contracten getekend tussen die bedrijven en die Mennonieten. Dus wat zijn die contracten en al dat soort dingen? Dus wanneer je die dingen hebt gezien, dan voel ik aan taki. Maar Mennonieten want voor de sandati. Dus Mennonieten tak ja Mennonieten of nee Mennonieten. Dat naar mijn punt.
0: Goedemiddag, hier bij de uitzending.
15: Goedemiddag, met Marlene.
0: Ja, mevrouw, gaat u gang.
15: Ja, ik wil vragen. Meneer Dodson geeft aan dat de staat Suriname heeft dat stuk grond uitgegeven als landbouw, waar landbouw uitgeoefend kan worden. En meneer Dodson zegt ook nog, normaal wordt getekend door de directeur, een directeur van het ministerie dat grond mag uitgeven. In deze heeft meneer, hoe heet die meneer die minister was, Sildin, van LVV, heeft dit stuk grond, of die zoveel hectare grond heeft hij uitgegeven. Is één minister in een land, is dat de staat? Is er erover gepraat in de ministerraad voordat die grond is uitgegeven? Dat willen we weten. Is het volgens de juiste procedure gegaan? Als dat niet zo gegaan is als het moet, dan kan het altijd teruggedraaid worden. Dan kan niemand de staat iets doen als het niet volgens de normale manier is gegaan. Dank u.
0: Dank u wel, mevrouw Malene.
5: Ja, nou, dit zijn exact de vragen die ik ook stel, hoor. Omdat in het interview wat ik ook aangeven. Ik weet dat bijvoorbeeld het ministerie van LVV een bestemmingsplan kan maken voor een bepaald gebied, speciaal voor landbouw. Daar heb je dus het ministerie van GBB nodig en het ministerie van LVV nodig en die gaan samen aan de slag. In dit geval, als ik naar die PPP kijk, heeft de minister zelf getekend. Voor wat ik weet, bij het ministerie van NH, en ik denk dat het zo is, misschien kan je het verifiëren, de hoogste ambtenaar op het ministerie is de directeur. Hij tekent, je machtigt hem en hij tekent de overeenkomsten, whatever it may be, dat doet de directeur. Dus dat is hoe ik het ken. Ik weet niet waarom voor deze constructie gekozen is, dat weet ik niet. Dus daarom kan ik niet veel erover zeggen. Het enige wat ik wilde doen is dit alles onder de aandacht brengen, zodat men weet dat er veel meer speelt. Zodat men weet dat er veel meer speelt. En niet, dit kan niet gewoon met een toverstokje weggehaald worden.

0: de menonite. Na sa sa ne kono. Wan sa ne fostan. Tok na for. Re kere ki a go e. Ya tok bat not so. Wan kan so. Sa ne fostan. En ex-minister si u din. De mama ora manda di. De wit di manu buti di mana. Ek ka on de suka tak sam sa nga apil. Ator dati. Dat na sa me fostan e gyo sa e takere. Minister si u din. No no de.
1: Maar het heeft gelijk, want zo kwam het over.
2: Ja, no, zij de waarom het zo overkomt. Want ik heb duidelijk aangegeven, mina nou een keer belang in Asani. En ik heb gehoord wat er eigenlijk een interview trigger me. Omdat, ja, mina Arki desani radio nanga zo de hele tijd. Dus een interview zou trigger me. Dan dat mi chakong, mi go actie, tak, hey, hoe zit het? En dat de man geeft me informatie. Dus ja. Maar overigens, Cliff, er zijn een heleboel mensen die deze info kunnen geven. Omdat het is blijkbaar niet zo geheim of niet zo moeilijk te vinden als wat bijvoorbeeld mevrouw Vreedzaam heeft gezegd dat er wordt nog eraan gewerkt en zo. Die informatie is makkelijk te vinden. Dus ja, Minosabi, het is verbaasd me wel dat niemand het nog heeft.
1: Ja, oké. Goedemiddag, je bent in de uitzending.
3: Limbo, Amadjoen Jabaka. Meneer Dotson. Je hebt zo'n eco ontkend, toch? Ontkend dat dan voor Saramakasa dat je zo'n eco zet die goede dappen. Ja, kolom, dat me nou met foto op jou.
2: Make foto.
3: Na chatumang.
2: Make foto, me begi, make foto tralie.
3: Maar je hebt dat ontkend nou.
2: Make foto.
3: Ik ben de grootste koudhandelaar.
2: Make foto, John, make foto.
1: Oké, we gaan niet twee en drie keer bellen, maar of picture hier dan.
2: Ja. Graag, maar kan ik wel een foto geven. Ja, maar kan ik ook een selfie schrijven, maar mag. Altijd.
1: Maar by the way, was het afgelopen met die case van die was...
2: Wacht nu op antwoord van de PG om mijn vergunning te verlengen en mijn wapen terug te geven.
1: Dus je hebt dus nu geen wapen?
2: Nee.
1: Oh, oké. Okay. Mijn hart bloedt als ik hoor wat sommige regeerders met ons land doen, alleen voor eigen gewin. De Almachtige heeft ons geholpen met Chan, hij zou heel Suriname verkopen. Ik lees verder. Goedemiddag. Beschikken de Mennonieten wel over een werkvergunning om deel te mogen nemen aan het arbeidsproces? Moeten ons migratiebeleid echt aan banden gaan leggen? Elke groep komt binnen en doet vervolgens wat men wil. Wat voor grap is dat?
2: Ja, nou, dus ik geef aan dat er een heleboel steken zijn laten vallen. Steken zijn gevallen. En als er werkvergunningen, ik weet het niet, dan moeten de mensen aan de desbetreffende mensen vragen, die moeten komen uitleggen. En ik denk dat de autoriteiten wel weten, als er vergunningen zijn verstrekt of niet, als er dingen zijn, weet je, ik heb begrepen dat er al 3 kinderen hier geboren zijn, et cetera. Ja, dat moeten ze, dat is voor de regering om uit te zoeken, of de autoriteiten. Minosabi.
1: Goedemiddag, je bent de uitzending.
4: Hallo.
1: Ja, goedemiddag.
4: Ja, Lembo. Sambo aan actie. Meneer Dessert.
1: Tot wie praat ik?
4: Pabe de chambe van niet te gaan volgen. De chambe pina volgen. Plus lang amadeuken boven water. Maar met de kegen de mennen niet op. Want where that of it, met de kegen de mennen niet op. Amabaka de hulekai, do hulekai, lekker neer in nek. Maar pabe de chambe die gera volgen. Dat doe ik van ongeveer.
1: Okido.
2: Strana, misref, ik wou een keer go by en de prijs ben sani. Maar sami kan doen, luku, ik attack Saiwani. President Santoki was een democratisch gekozen president. Dat was de wil van het volk. Als men achteraf bedrogen is uitgekomen, dan kan je dat zo naar schuld voor dat. Dus, pedens maar ben de, voor gebruik den verstand, voor gepot. Havana de president? Dat is de vraag. Dus hoe kunnen die vraag doorstellen gewoon? Begreep je? Minus

0: abi misrefi bende inasani misrefi ben pai moro dirigi alasani misref bende kitak ei mino stem gidema mar je moet is democratie de stem van het volk de meerderheid beslist begrijp je dus no as mono mus kon aksimi pemi bende jamita jametang maar if ama de gekozen dan moet je die man laten werken toch en hij heeft gewerkt en nu zien we het resultaat dus dat is hem.
1: Oké, okay, goed. Goedemiddag, ik ben er de uitzending.
2: Aher Abob Mugwastrafu. Aher Patei Abob Mugwastrafu.
1: Maar even, je bel, je begint takkie in een karineng. Hoezo?
2: Maar alleen bij Samsuma en takkie. Aher Abob Mugwastrafu.
1: Maar Arkina, profeet. Inokan bel Tilesi, Asan Erokoso.
2: Ja, let die man Elembo.
1: Ik kan bel Walisi, ik kan bel Tweede Lisi, maar...
2: Ja, man Elembo, ja, let die. Maar heer Abob, a heer partij dat je moet gaan straffen.
1: Oké, lobby.
2: Mevrouw Jani Simons, ik ben op het a heer partij dat aan straffen. Aan man Ruslan, dat want ik ben schwakki.
1: Oké, maar nou bel moro,
2: ja,
1: raak je die de?
2: Ja, man Elembo.
1: Dodson heeft geprofiteerd van de aanwezigheid van de Mennonieten in het binnenland. Goedemiddag meneer Limburg, als er aanwijzingen zijn dat ambtenaren bewust niet optreden, bijvoorbeeld vanwege belangenverstrengeling, corruptie of politieke beïnvloeding, zou ik een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren, zegt Michael.
0: Ja, maar dat zeg ik. Het assembleelid en vreedzaam, die heeft op de juiste ter bestemde plekken de dingen gedropt. Dus ik neem aan dat het Openbaar Ministerie de dingen doet. Ik neem aan dat de president dit er aandacht heeft. Dus ik denk dat ze het gaan doen. Het enige wat ik wilde is dat die discussie zuiver werd. Dat men weet dat de Mennonieten zelf slechts een klein deel van het probleem zijn. Het is veel groter. En daarmee zeg ik niet dat ze moeten blijven of gaan. Dat is niet mijn zaak.
1: Ja, hebben de mensen niet een werkvergunning om in Suriname te werken?
0: Ik weet
1: en op basis waarvan zo'n werkvergunning? Je hebt die info niet?
0: Nee, ik ben geen Mennonieten organisatie, dus ze moeten het maar onderzoeken.
1: Mm-hmm. We gaan nog 1-2 personen de ruimte geven. Ten aanzien van de Mennonieten. Wat wantrouwen wekt is dat Dodson zo in deze case op de voorgrond treedt in plaats van het bedrijf dat ze heeft binnengehaald. Want die kan het beste de antwoorden geven.
0: Nee, klopt helemaal. En dat zeg ik ook. Wat mij getriggerd heeft is de...
1: Is mijn Goedschalk.
0: De heer Goedschalk, het interview waarbij hij zo aangeeft. Het leek alsof hij wilde zeggen dat de mensen echt wakker zijn geworden. Hier willen komen om bos te kappen. En dat de meisjes niet naar school gaan. En dat ze al zoveel dingen hebben. Dat is niet waar. En dat heeft me getriggerd. Maar als men meer wil weten. Ik heb gisteren ook geluisterd naar. Of ik heb vandaag geluisterd naar mevrouw Vreedzaam ook. Zij zei, het is al bij het Openbaar Ministerie. Ik zeg alleen. De mensen die ermee bezig zijn, moeten weten dat er veel meer op de achtergrond speelt. En gewoon een kleine deurwaarder exploot niet gaat maken dat de Mennonieten uit Suriname gaan. Gaat niet maken dat de dingen niet gebeuren, omdat dat niet waar is. Er zit veel, veel, veel meer erachter. Dat is het enige wat ik heb gezegd. En ik ben een Surinamer, ik mag mijn stem laten horen. Ik bedoel, dat is een... blijkbaar wordt er goed naar me geluisterd, dus... Als ik naar de reacties kijk.
1: Maar Cliff, hoe kan iemand opkomen voor iets en je hebt er geen voordeel aan? Het klopt niet. Hij is geslepen bezig.
0: Hij
1: heeft er voordeel, zeg.
0: Dat is de inborst van de persoon. Ik ben zo iemand. Ik ga als iemand mijn buurman beschuldigt, ga ik over mijn buurman praten. Hmm. Als iemand iets zegt over jouw Cliff, ga ik zeggen nee, het klopt niet.
1: Hmm.
0: En als dat een bepaalde impact heeft, dan so be it. Maar ik hoef daar geen voordeel aan te hebben. Ik heb het niet nodig.
1: Goedemiddag, ik ben de uitzending.
2: Ja, goedemiddag.
1: Middag.
2: Lembo.
1: Tot wie?
2: Lembo.
1: Ja. Hallo.
2: Lembo met Clyde.
1: Ja, Clyde.
2: Ik wil maar net dat zeggen, toch? Ik geloof alleen maar in God. Maar voor mij is hij een dief, hij is een boef.
1: Ja, maar Clyde, kom op. Dat gaan we niet zeggen. Zo aan de man in de uitzending toch. Dat je?
0: Ja, meneer Clyde, no? Als ze reden hebben, ja, ik hoop dat hij het kan bewijzen. Dus ja, dat was hij nodig.
1: Foto's even.
0: Ik heb
1: even.
0: Niks te zeggen aan meneer Clyde, hoor.
1: Oké, we ronden hier af. Laat me een paar leggen. Meneer Limburg, meneer Dodson geeft aan dat volgens hem veel meer schuld achter dit heel gedoe. Ik wil van meneer Dodson, ik wil aan hem vragen, als hij een rechtgeaarde Surinamer is, en dat wat hierachter schuilt in het nadeel van Suriname en de samenleving zal zijn, als hij zich daarover zal uitspreken, dan bespaart hij Suriname misschien een heleboel ellende, of misschien zelfs een ramp. Dank u, meneer Dodson.
0: Nee, zeker. 100% de dingen zijn er. Dus ik heb er... Ik kan het ter bestemde plekken afgeven.
1: Dit bericht is zo lang. Suriname is geen vrijhaven voor ongeremde ontbossing. Wie hier wil investeren is welkom, maar niemand bedrijft investeerder of buitenlandse groep staat boven de wet. Geen enkel bedrijf.
0: Maar even, Cliff. Dat is precies al fout. Omdat hier het bewijs is dat dit wel werd geproclameerd. Dit is hoe men, weliswaar de vorige regering, dat was hun accent. Daarom hebben ze 113.000 hectare gereserveerd hiervoor, prime bos. En ja, dat is het punt dat ik wil maken. Dat heeft niks met de Mennonieten te maken.
1: En daarom gaat het bericht verder te zeggen, de regering moet daarom direct 3 maatregelen nemen. Onmiddellijke stopzetting van iedere ontbossingsactiviteit zonder aantoonbare vergunning en goedgekeurde milieueffectenanalyse. Een onafhankelijke audit van alle grondcontracten, concessies en constructies rond de Mennonieten en Braganza, inclusief de uitgebreide begunstigden. Geen bosgrond voor grootschalige landbouw, eerst bestaande en reeds gedegradeerde landbouwgronden benutten en alle nieuwe projecten openbaar laten toetsen op milieu en maatschappelijke gevolgen.
0: Ja,
1: zit toch wat in?
0: Klopt. En ik ken de werkwijze van NMA en ik weet dat NMA hard aan de weg timmert om ervoor te zorgen dat zeker wat betreft het milieuanalyse gedeelte, dat echt goed van de grond komt. Dus ik denk dat deze apper it makes sense. Zeker weten.
1: Goedemiddag, Cliff. Ik vind Dodson een key dat hij durft om in de studio te komen en de zaken te verduidelijken. Heeft meneer Dodson de Mennonieten het advies gegeven om zich te laten inschrijven bij CBB?
0: Ik heb ze, de meneer Roy, heb ik gevraagd om meer te communiceren. Dat hij duidelijk maakt wat hem is aangedaan en hoe hij op dit punt is gekomen. En dat de mensen die daar voor hem werken, dat stukje de Mennonieten, dat zij hun doen wat er gedaan moet worden. Het zij voor verblijfsvergunning, het zij voor werkvergunning, het zij voor whatever ze moeten doen. Dus dat advies heb ik zeker gegeven.
1: Dit lijkt op een goed opgezet plan. De grond afpakken en daardoor de ruimte creëren voor compensatie.
0: Klopt. Dat zeg ik ook. Maar dan, en er zijn een heleboel dingen eromheen gebeurd. Dus die hele PPP, dat verklapt heel veel hoor.
1: Cliff, er is niets aan de hand met het land Suriname. Het zijn de mensen die in slecht zijn. Slechte inborst. Eerlijke mening van meneer Dodson. Vraag hem of de president gelijk heeft dat ze de Mennonieten het land uit wil hebben.
0: Ik heb de president horen zeggen dat ze dat ze nooit gaat toestaan dat er primair bos wordt gekapt voor grootschalige landbouw. En wie dat doet, maakt niet uit. Dat heb ik er horen zeggen. En ik geef er gelijk.
1: Ik denk dat we hiermee kunnen volstaan, meneer Dodson. Toch nog een paar nabranders. Het hele gedoe van de Mennonieten heeft te maken met dat hout waar, weet je hoeveel kubieke meter daar heeft gestaan. Waarom heeft men geen gronden in de kustvlakte aangevraagd? Meneer Dodson is blijkbaar wel op de hoogte van de activiteiten van de Mennonieten. Hij weet zelfs van de ene Roy. Waarschijnlijk moet hij in opdracht of op verzoek van hem de zaak helpen verdedigen. In het ministerie van Onderwijs wel op de hoogte van de zogenaamde school. Meneer Dodson is een schaduwkandidaat van de groep. Punt. Schaduwkandidaat.
0: Dat is een hele, hele donkere schaduw. Wat ik, helemaal niet, helemaal niet. Ik, heb het, ik ben geen spokesperson van niemand. En ik heb het een, met genoegen, heb ik wat ik hoorde dat fout was, heb ik proberen recht te trekken. En dat ga ik altijd blijven doen. Welke groep het ook is. Het heeft niks te maken met de Mennonieten. Het heeft niks te maken met meneer Roy. Het heeft te maken met de manier hoe de dingen gedaan zijn. En ik zie wat er gebeurt met dat de regering wil proberen dingen recht te trekken. En ik zie dat het rampkoers is. Dus vandaar. Voor de rest laat ik de commentaren alsof ik belangen bij heb en zo laat ik verliefd. Omdat dat zeker niet klopt. Ik heb er niks mee te maken.
1: Goed, dankjewel. Denk je nog aan om een comeback te maken in de politiek?
0: Ja, ja, ja. Nou, ik denk er wel aan, hoor. Ik denk er wel aan. Maar ik heb even...
1: Ga je terug naar toe?
0: Veel, nee. Doe even me geroeierd.
1: Daar dus, lusten ze je niet, hè?
0: Nee, doe even me geroeierd. Dus ik kan... De eerste partij die iemand heeft geroeierd in Suriname, dus ja.
1: Ja, ja.
0: Ze denken dat dat het voorbeeld is, dan moeten ze maar...
1: Men wil wel weer actief in de politiek.
0: Ja, ja, ja, zeker. Ik heb toch nog een heleboel te geven, denk ik.
1: NPS, NDP, VAP...
0: Er zijn een paar opties, een paar mooie opties.
1: Wie maakt de meeste kans?
0: Dat moet ik nog even checken. Ik ben bezig mijn analyse te maken.
1: Zou je weer minister willen worden?
0: Ik zou kunnen, zou kunnen.
1: Okay. Weer van NH?
0: Mijn liefde gaat uit naar iets anders, maar ja, maar ik zou kunnen.
1: Wat is dat?
0: Well, ik ben macro-econoom, ik ben monetaris, ik ben... Ik heb zowel een doctoraal als een master in een macro-economie.
1: Je wil terug naar staatsolie?
0: Nee. Naar staatsolie niet. Maar ergens is dingen bij je. Er zijn opties, laat me het zo zeggen.
1: Maar 2030 ben je erbij?
0: Ik wil wel erbij zijn.
1: Oké, dankjewel.
0: Ja, graag
1: gedaan. Dat was Regilio Dodson vandaag in de studio. Dames en heren, er is een update in de case van de... Vermiste meneer... God, wat is die man zijn naam ook alweer? Meneer Rodney, niet meer zijn achternaam. Leisner. Ja, meneer Rodney Leisner. Hebben ze hem gevonden? Is hij terecht? Ik ben benieuwd. We gaan de politiewoordvoerder voor ons ingesproken. Voor de media althans ingesproken. Ai, watch your step. Meneer Elskamp heeft... ingesproken en we laten u horen. Spits de oren om te weten of de mafiramang, als hij terecht is, is er sprake van misdrijf. We zijn benieuwd.
3: De afdeling kapitale delicten doet momenteel onderzoek naar de vermissing van Rodney Leisner, die sinds 16 augustus jongstleden als vermist is opgegeven bij de politie. Hij is op zaterdag 15 augustus 2026 van huis vertrokken en sindsdien spoorloos verdwenen. Hij verplaatste zich in een witgelakte personenauto van het merk Kia Sorento. En in het kader van het onderzoek zijn door de afdeling kapitale delicten verschillende onderzoekshandelingen verricht in het district Saramaka, waar de vermiste persoon zich vermoedelijk heeft begeven. De aard van deze onderzoekshandelingen en uiteraard de omstandigheden die tijdens het onderzoek naar voren zijn gekomen gaven aanleiding om rekening te houden met de mogelijkheid dat er sprake is van een misdrijf. De verschillende scenario's worden daarom onderzocht en wat ik u kan vertellen op een leegstaand perceel in het district Saramaka is een afgebrand voertuig, ik heb begrepen geperst voertuig, dat zich in een zwam bevond opgegraven. Bij deze opgraving was natuurlijk ook aanwezig de afdeling forensische opsporing En het voertuig is in beslag genomen voor een technisch onderzoek. En dit onderzoek moet uitwijzen of het voertuig toebehoort aan de vermiste persoon. Wat ik u verder kan vertellen is dat een Cubaans echtpaar, aangeduid met de initialen SA en YSN, als verdachte in beeld zijn gebracht. Beide verdachten zijn aangehouden, voorgeleid en in verzekering gesteld. Uit het nader onderzoek zijn ook de verdachten TR en RE, beide Surinamers, in beeld gebracht. De verdachte RE is inmiddels aangehouden en in verzekering gesteld. En de verdachte TR is op verschillende adressen opgespoord, maar tot op heden niet aangetroffen. Het onderzoek is nog in volle gang. Wat ik verder nog wil vermelden, om eventuele speculaties te voorkomen, wil ik benadrukken dat Rodney Leister nog niet is, terecht is. Makkelijker gezegd, hij is nog niet, tot op heden nog niet gevonden. De politie doet tevens een beroep op ieder die informatie heeft, die kan bijdragen tot het terugvinden van Leisner, Rodney Leisner, om deze informatie met de politie te delen, omdat wij de politie de informatie hard nodig heeft en het helpt in het heel snel oplossen van deze zaak. Nadere informatie zal worden verstrekt zodra het onderzoek dit toelaat en het verstrekken daarvan het onderzoek niet kan schaden, zullen wij sowieso met de update komen met betrekking tot dit onderzoek.
1: Nou, dat is dus heel helder gebracht door de woordvoerder van het KPS, inspecteur Michael Elskamp. Dames en heren, dan bent u geïnformeerd over de status van het onderzoek. We doen de advertenties en daarna hebben we dus meer interviews. We zijn een beetje laat op schema wat betreft our awareness talk, verkeerspraatje. Maar dat doen we bij deze. Ah.
4: Moda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar. Veilig Verkeer, goed voor mij, goed voor jou, goed voor ons allemaal.
5: Weggebruikers, kijk uit bij onverlichte wegen buiten de stad. Brigadier Blackson van de politie legt uit hoe dat uw veiligheid ten goede komt.
6: Kijk extra uit bij onverlichte wegen. In het donker zijn gaten, dieren en andere obstakels op de weg moeilijk te zien. Pas uw snelheid aan.
4: Omoda en Jacko Veilig Verkeer wordt mogelijk gemaakt door SCMC Automotive, also powered by Republic Bank en Ricardo Rentecar.
7: Je hebt groot gedroomd. Nu is het tijd om die droom werkelijkheid te maken. Bij Republic Bank bieden we de beste hypotheekrente, zodat jij zorgeloze sleutel tot je toekomst in handen hebt. Jouw droomhuis binnen handbereik. Waar je ook staat in het leven. Droom groot. Kies slim. Kies Republic Bank. Bezoek republicbanksr.com voor meer informatie.
8: Republic Bank. We're the one for you.
4: Veilig verkeer. Goed voor mij. Goed voor jou. Goed voor ons allemaal.
1: Zo, daar heb ik blijkbaar het nieuws gemist. Blijkbaar hoor, ik heb een paar dingen. De NDP is uitgekomen. De NDP is uitgekomen, dames en heren. En de NDP, de woordvoerder van de NDP, Reinel Enfield. Reinel Enfield, die laat weten dat de NDP zich distantieert van uitspraken gedaan door... hij heeft iets gepost in het Dada. Hij heeft iets gepost. Wat dat is, staat hier niet. Hoor. Ik, Ik heb het blijkbaar gemist. Maar samen taki of samen poos minosabi. Maar belangrijk is, is blijkbaar ernstig genoeg. Tak NDP, taki mek alles maar sabi dat unawa up next te maken na een uitspraak die zie. Laten we luisteren.
9: Ik voel sabi dan NDP nog een partij die alles ranama. Dan neem ik uit sana je kleur, sana je etniciteit, sana je religie. NDP nee luku de sandati. Ben je Surinamer, je waar op gakondre, je waar na ontwikkeling, dan ben je thuis bij de NDP. En toen merk op dat Solibisuma niet begreep het woord dat hij. Dan moeten we het kenbaar maken. Omdat het niet meer gezond is aan de Wunga Kondre. De Libisma, ik word op een etnische toer. Omdat Aitja Bruyako in de Kondre. We hebben gezien wat het heeft gedaan in Rwanda. Hutsis en Tutsis. Ushisa Adulikjana op buurland Guyana in haar verleden. En NDP gaat het niet toestaan dat mensen etnische sentimenten aanwakkeren.
10: Een veelgestelde vraag naar dat zij de apartheid etere op no-no-de, want ik begrijp, in het verleden heeft dit zich al voorgedaan waarbij dezelfde persoon beledigende en racistische uitspraken heeft gedaan. Waarom treedt de partij nu pas op?
9: De partij treedt niet nu pas op. De partij treedt nu pas op. Dan berust het niet op waarheid. Mm. Omdat Tiluku een pagina van partij. De Shitaku hebben vaker opgetreden tegen niet hij. Alleen maar tegen meerdere personen. Die uitspraken doen die het land schaden. Minotak een partij schaden. Maar die het land schaden. We hebben dus vaker... dit soort zaken aangekaart, dat de NDP er niet achter staat. Waar wij bepaalde van de mensen kennen, wordt er met de mensen gesproken, omdat je vaak moet weten van, hey, waarom heb je dat mensen een racistische inborst hebben? Is het soms te veranderen? Je probeert, omdat uiteindelijk weet dat iedereen die nationale liefde moet hebben voor het land. En wanneer dat niet lukt, dan neem je als organisatie als partij maatregelen en de partij is op dit moment zich aan het beraden welke verdere stappen genomen zullen worden. Allereerst begin je te kijken, is de persoon formeel lid van je partij? Weet je wat, soms heb je sympathisanten, je hebt mensen die soms praten in praten als te zeggen, hey, de Maloba partij. Maar dan ga je nu officieel kijken van, komt de persoon voor in het bestand? Zo ja. Wat zijn de maatregelen die we verder zullen nemen? En de partij is zich op dit moment aan het beraden, daaromtrent.
10: Komt hij voor in dat bestand?
9: De informatie die mij dus nu heeft bereikt, komt hij wel voor in het bestand.
10: Ja, en soort maatregelen we treffen nu?
9: Ik zeg het al, apartheid is bezig. Ze zijn zich aan het beraden, we zijn ons aan het beraden. Dus nono de minoman die tegen dat hey, wij gaan dit of dat doen, het is nu te prematuur daarvoor.
10: En wat Rassan, want ik denk dat velen met mij zich afvragen dat street media, de man dat de onderdeel van partij...
9: De NDP is gebouwd uit het hoofdbestuur, de afdelingsbesturen, de subafdelingsbesturen, de instituten waaronder je hebt het... Wetenschappelijk Bureau, Scholings- en Vormingsinstituut, Jongereninstituut, Informatie- en Propaganda-instituut. En ik kan je aangeven dus dat dit soort entiteiten die je opnoemt, geen deel zijn, nog onderdeel zijn van de NDP. Ja. Het zijn vaak, ja, je hebt groepen die influencers, ik heb het al eerder gezegd, je hebt mensen die politieke influencers zijn, je hebt groepen die daaraan meedoen, maar niet dat ze verbonden zijn aan de partij. Ze hebben wel hun bijdrage geleverd aan die partij. Ik ga dat niet onderkennen. Je hebt mensen die op hun manier hun bijdrage hebben geleverd aan die partij.
10: En zeker geen bepaalde sma, zoals het komt onduidelijk over, want zoals wist je toen dat die man het doet bepaalde interview in een partijcentrum. Dus voor mensen is het soms zo moeilijk te vatten of die man nou daadwerkelijk onderdeel van partij of ze staan daar buiten.
9: Nee, ze staan daar buiten. Het zijn mensen die af en toe, of ja, voor de verkiezing heb ik wel gezien dat ze de partij hebben ondersteund. Ik ga dat niet onder stoel of tafel schuiven, of banken schuiven. Maar ze praten dus niet namens die partij. Laat dat wel duidelijk zijn.
10: Niet alleen door deze meneer hoor, in kwestie worden er dergelijke uitspraken gedaan, maar ook door andere leden van die groep. Er zijn natuurlijk ook meer daarbuiten.
9: Ik weet niet, laat me direct zeggen, ik weet niet als alle leden van de groep van die groep lid zijn van de NDP. Vandaar dat ik zeg, sommigen kunnen sympathisanten zijn. Omdat ik wel weet dus dat niet iedereen daar formeel lid is of lid is van die partij.
10: Durf de NDP afstand te doen van die groep?
9: Wow, afstand nemen van de groep. De groep is niet uitgekomen als te zijn dat ze met racistische opmerkingen tegenkomen. Het zijn individuen in die groep die op hun eigen wal uitspraken hebben gedaan en daarvan nemen wij wel afstand. Ja. Als de groep, als die groep officieel naar buiten treedt en uitspraken zal doen die het land schaden, dan zal de partij ook uitkomen.
10: Ja, want ik hoor bepaalde mensen al zeggen, waarom geeft die partij deze mensen zoveel ruimte? Nou, partij schrijf ik wikkie dus aan.
9: Kijk, en dat is atori peelibis, maar moest man begrijpen dat zand democratie er hou in. Aan een partij, ik geef dus maar ruimte. A grondwet, a mama boekhoefsranang, ik geef maar bepaalde ruimte, pees, maar mag tak bepaalde zijn. Alleen, ino mag kwetsen trouwang. Ino mag tak zijn, no boom, ga kondre. En als je zegt, waarom geeft de partij ruimte? De partij gaat geen censuur toepassen. Laat dat duidelijk zijn. De partij gaat geen censuur toepassen. Wanneer burgers in Suriname willen praten, is het hun goed recht. Wanneer burgers zaken besedens de waarheid naar buiten brengen, dan moeten ze klaarstaan voor de consequenties, omdat je dan juridische consequenties hebt.
10: Mm.
9: En wanneer we praten over de groep influencers of politieke influencers, dat zijn dus mensen die wat volgers hebben en vaak politieke uitspraken doen. De grondwet geeft mensen die ruimte. Wanneer ze in de fout gaan, dan zou diezelfde grondwet moeten optreden tegen ze.
10: Maar zo lees je de My Make Film en het tak Abra Press, tak Doggy Press, DC en Press moest doen dat die. Wij volgen dit aan dat ook toe.
9: Ja, we volgen de dingen. De president is heel mild, als je het mij vraagt, omdat er zijn wetgevingsproducten, er zijn wetten die waarbij er hard opgetreden kan worden tegen mensen die eigenlijk het staatshoofd schaden, de goede naam van de staatshoofd schaden. Er zijn wetten daartegen. We hebben een staatshoofd die toevallig, of ja, voorzitter is van de NDP, die eigenlijk een beetje met een zachte hand dit soort zaken wil aanpakken, omdat uiteindelijk zijn het wel allemaal burgers van het land. Maar als je het mij zou vragen, is mijn advies altijd naar het staatshoofd: u mag harder optreden.
10: Mm-hmm.
9: Veel harder. Laten uw werkarmen hard optreden, omdat wanneer mensen geen respect hebben voor het instituut van de president, dan moet er opgetreden worden. Ik ben voorstander van democratie, ik ben voorstander van vrije meningsuiting, maar er is een grens. En mensen moeten dat ook doorhebben, dat er een grens is.
10: Ja. Tot slot, heer Enfield, het is niet voor het eerst gebeurd dat Sma Edu dergelijke uitspraken. Sa partij Edu voel voorkom dit soort situaties is. In de toekomst.
9: Mijn partij normaal voorkom uitspraken voor libisma. Omdat schrijf Gadogi libisma een bepaalde vrijheid. Mensen hebben een vrijheid om te praten. En je kan niet van tevoren weten, je normaal sa bifo sa was ma otaki. Nekva, you have one neef, you have one neef, you know, so van tevoren zijn uw neefje of nichtje Otaki. Wat je wel kan doen, en dat is wat de partij wel continu doet, is onze leden trainen in de ideologie van die partij. Toch? Je geeft hem aan trainingen, je leert ze een aantal zaken, wat je wel moet doen, wat je niet moet doen, hoe het hoort. En dat gaan wij verder blijven doen. Het verschil daarentegen is dat alles maar let voor de structuur van de partij. Dus wat wij gaan moeten doen als partij nu, is met een programma komen om een beetje breder te gaan naar de leden die ook niet in de structuren zitten. Omdat we zien dus dat met de moderne media, de social media, zie je dat je eigenlijk iets verder zal moeten gaan, omdat iedereen nu met een telefoon in de hand bepaalde dingen kan zeggen die het land kunnen schaden, die de eenheid in het land kunnen schaden. En als enige echte nationale partij in de Republiek Suriname, dat is de NDP, moeten wij het voortouw nemen om die eenheidsgedachte, die natievorming, niet alleen bij onze structuren te brengen, maar ook naar andere NDP'ers, maar ook niet alleen naar NDP'ers, naar alle Surinamers. Dat we weten dat we één zijn. We verschillen. We hebben soms verschillende eigenschappen, verschillende kenmerken. En dat alles bijeen maakt ons Suriname. Dat maakt ons land zo mooi. Kijk, bijvoorbeeld als je vraagt in Suriname van, heb je een wat is je national dish? Toch? We hebben niet. Je kan niet zeggen het is roti, of het is bruine bonen, of het is mokselis, of het is soto. Omdat we gewoon alles hebben. Alles is gewoon één. We zijn gewoon één. En dat snappen mensen nog niet goed genoeg. En wij gaan ze dus dat bij moeten brengen. Het is onze taak. Ja. Het is de taak van elke Surinamer om dat te doen.
10: Oké. Okay.
9: En ik wil nog aan die samenleving vragen van, let erop, praten jullie tot elkaar en laten wij als mens, als individu, het goede voorbeeld geven naar anderen.
1: Nou, dat is een het gesprek met Reinel Enfield van de NDP over een post van een partijlid of sympathisant, welke dus vrij ernstig etnisch was. Nou, dat is dat gezegd, mensen. Een mevrouw heeft mij gevraagd om iets te droppen in Bakanatori. De mevrouw belde me, het is een, hoe zeg je dat, voor haar onaangename ervaring. En ik laat u horen de voice van deze mevrouw.
11: Meneer Limburg, waar het over gaat, ik ben bewoner van de Robila en we staan vanmorgen op en we ontdekken dat iemand een dode Rottweiler voor ons op de hoek is komen dumpen. Erg is, aan een hompje boesboesie, otak boesboesie de dappe, het is een leegstaand perceel, maar het stukje trottoir wordt onderhouden door mijn buurman. En dat zie je dat daar schoon is. En dan kom je gewoon met je dode Rottweiler en dan gooi je het voor ons op de hoek en dan ben je bij je huis. Alsjeblieft, meneer Rembura, met biggie, sangafasie met biggie. Zet dit voor ons in de uitzending. Als maar die controle die de dagoedisie, en moest fouilleren. Die foto van die hond heb ik ook voor u geplaatst. Alsjeblieft, zet u het voor me in de uitzending.
1: Oké, okay, die foto van de hond heb ik wel niet gezien, maar de mevrouw haar zorgpunt wel. Suma trouwe adede Rottweiler in de Robilaan. Waar is Robilaan? Weet je dat? Ik weet niet wat Robilaan is. Maar waar het ook is. Eva Dagoe dede. Bering. Maar in het tegel dede Dagoe. Goes mis naar een trastrati, naar een trasma. Of voor andere mensen. Want je weet precies wat er, als de zon fel is, wat er daarna gaat gebeuren. Met zo'n beest. Mensen, mevrouw Silos heeft zich uitgesproken. U weet, in de Nationale Assemblée heeft Yogi vragen gesteld over vergoeding, zijn voorzitter voor Anti-Money Laundering Task Force, OKISI. anti-money laundering task force is recentelijk door de president geïnstalleerd en wel op 10 augustus. En ja, dat bedrag van 100.000 wordt er gezegd. Ik weet niet als dat helemaal waar is. Maar goed, mevrouw Silos, die praat hier kort over.
12: Mijn eerste reactie was dat meneer Jogi gewoon niet weet wat de omvang van het werk is. Wat het betekent voor de Republiek Suriname. En heeft met zijn opmerking, vond ik, vieze politiek gespeeld. Omdat hij de indruk wil wekken dat mijn persoon vooral, wat heeft mijn naam ook vooral genoemd, dat mijn persoon bezig is van de Republiek Suriname te stelen. Dus mijn eerste reactie was killewoede. De tweede reactie was minder emotioneel, maar des te meer rationeel. Ik heb daarom besloten een toelichtende reactie te geven bij Star News. Dat mensen op de hoogte zijn wat de omvang is van het werk dat we doen en waarvoor het is. En wat ik heel goed uit de doeken moet doen, want dat is Jogi en dat moet ik kapot slaan, is dat deze AML taskforce vooral komt doordat de regering Chan niets heeft gedaan met de NRA-rapporten 1 en 2. Niet verder is gedaan, heeft wel wat gedaan, maar ze hebben niets gedaan naar effectiveness bijvoorbeeld. Is gewoon niet aangeraakt. Ze hebben dan een paar wetten laten rereten. Niet eens met een geweldig succes. Want anders was alles al gebeurd. Dan hoefden wij nou niet te rereten. Weer vragen voor rereting. Groot deel was non-compliance of partial compliance of large compliance. Maar wetten moeten compliance zijn. En daarvoor is die deadline nu. Maar mei 27, als het gaat om de rereting van wetten en van de effectiveness, is september 27, dat is 0,0 werk, is gedaan. Weet je, wanneer de politiek bezig is en ze willen misschien de regering een klap geven, dan moeten ze de regering een klap geven. Maar ze moeten niet komen met laag bij de grondse zaken die deskundigen, die heel integer en heel eerlijk hun werk doen, kapot te willen slaan. Wat is aan die 100.000? Dat is natuurlijk veel geld. Maar hoeveel is dat eigenlijk? Hoeveel moet je betalen voor deskundigheid en de omvang van een job? Het is geen 7-even job. Ik ben al 3 maanden bijna constant bezig. Je weet het ook. Je moet vanaf vanmorgen bel je, maar vanaf vanmorgen zeg ik je even, ik moet iets afronden. Ik heb net een stel matrixen zitten bekijken. Eigenlijk zou je zeggen de baseline, het baseline werk voor dit. Dat we de basis hebben om te racen naar die deadlines. Onze interne deadline voor de re-rating is eind februari. Dus het re-rating rapport moet in mei 27 worden ingediend. Interne deadline voor de effectiveness meeting van al die wetten die compliant zijn. Dat is 1 juli 27. September moet worden ingediend. Maar nadat je interne deadline hebt vastgesteld, moet het ook nog terug naar de stakeholders om gevalideerd te worden. Rapport moet worden gemaakt, noem maar op. En laat ook wel wezen, voor deskundigheid waarvoor je in feite deze technische aard van dit werk betekent gewoon dat je keihard zou betalen. Denk maar aan wat Chan heeft moeten betalen aan Krol. Chan vond het nodig de Surinaamse deskundigen niet in te schakelen, met name de NRA-groep, wat die ik ook heb getrokken. Suriname uit de blacklisting heb gehaald. We hebben bij de Mutual Evaluation is ons rapport echt heel goed beoordeeld. Daar ben ik zelf trots op. En ik mag trots zijn. En de namen die genoemd zijn, het grootste deel heeft al gewerkt bij NRA 1. En daarom heb ik ze teruggevraagd.
10: Ja.
12: Dus weet je, en wat me irriteert, ik wil dit ook nog zeggen, 100.000 lijkt veel.
10: Ja,
12: inderdaad.
10: Daarop wil ik komen. Veel mensen vallen over dit bedrag.
12: 100.000 betekent $2,600 per maand. Als ik een normale consultancy heb, wat ik regelmatig heb voor buitenlandse bedrijven of voor bedrijven hier, met die honderden uren die je per maand moet maken, in die korte tijd, kan ik niet anders komen als ik mijn uren bereken, die ligt tussen mijn urenberekening, het hangt van de grootte van het bedrijf, ligt tussen de $250 en $400 per uur. Kom ik niet op minder dan $7,500 per maand tot $10,000. Mensen Suriname weten niet wat deskundigheid kost. Voor de Republiek Suriname doe ik het voor $2,600. In NRA 1, 2019 en 2021 heb ik 20.000 SRD per maand verdiend. Met die koers van toen van 67 of something was het $2,600. Ik heb exact hetzelfde bedrag gevraagd aan deze regering. Wat is het probleem? Yeah. Waarom heb ik Jogi niet gehoord toen zijn regering niets deed met de outcomes van de NRA's? Met het werk wat ze moeten doen. Waarom horen we dat niet? Waarom horen we de bedragen van Krol niet? 2 tot 3 miljoen voor een kortere periode. En voor de NRA 2 rapport die ze hebben stiekem hebben gehouden. Waar met moeite aangekomen wordt. Alleen publieke versie is nog niet eens overal. Laat men ophouden met nonsens. En laat men kijken naar het falen van de regering Santokki op dit gebied. Anders waren we nooit in die blacklisting situatie gekomen. Anders was het niet ook niet nodig geweest om een AML-taskforce in te stellen. Om in korte termijn hard, competent te werken om die deadline te voorkomen.
10: Men vindt ook wel van, weet je, dat bedrag, die 100.000 SRD, moeten we gaan plaatsen in vergelijking met mensen zoals, personen zoals leerkrachten, die maar 15.000 kregen.
12: Ja, maar al die mensen die dat beweren zijn heel dom, sorry. Je kan me niet plaatsen, je kan dit werk niet plaatsen naast een leerkracht van AMS of ADEC of een lagere schooljuffrouw of een kleuterjuffrouw. Het is een vergelijking dat totaal niet opgaat. Laat die mensen NRA komen doen hoor. Of sorry, is geen NRA wat we doen. Deze blacklisting komen voorkomen. Ik bedoel, als mensen dat denken en dat willen zien, daar kan ik niets aan doen. Het is gewoon wat betaald wordt aan deskundigen. In dit land wil men Surinamers niet betalen. Had deze regering rol genomen of welke andere internationale persoonlijkheid of organisatie. Geloof me, zaten ze met dit werk snel, aantal uren, aantal deskundigen. Ik moet een aantal externe deskundigen ook aantrekken. Het werk moet af met z'n 5 halen, want echt niet. Niet voor mei 27, ook niet voor september 27. Als men beseft dat je zit met 281 criteria minstens voor technical compliance die gemeten worden. Met die matrix was ik bezig. Om een hoeveelheid werk te geven alleen van technical compliance. Omdat dat nu moet beginnen. Dan moeten ze niet kletsen over bedragen waarvan ze weten dat het laag is. Wat doet hij met die 130.000 voor de assemblee? Laat hij dat salaris die ze krijgen bij DNA vergelijken met wat ik nu krijg en de verantwoordelijkheid. Ik moet met mijn team proberen te voorkomen eigenlijk dat we geblacklist worden. Wat denkt hij dat als we geblacklist worden? En je mensen zijn die voor 10.000 dit SRD willen doen en die deskundigheid niet hebben. Oil en gas gaat ook niet door. Niets gaat door. Niet eens import van aardappeluien en wat we gewend zijn gaat door. Alles wordt stopgezet bij blacklisting. Het belang van die job staat boven alles. Het is in feite gaat het om wel en wie van het volk en van de Republiek Suriname. Laat men daarmee beginnen en dat wegen. In plaats van zitten te kletsen om $100.000, $2,600 voor puur deskundig, technisch, technocratisch werk is bitter weinig, is habekrats.
1: Sumatra kabel van mevrouw Silas. Joggy. Ja, ze zegt die 100.000 die ik zal krijgen is eigenlijk maar 2.500 euro. Maar goed, mevrouw Silas als voorzitter van de Anti-Money Laundering Tax Force. Wij gaan naar een paar advertenties en dan ben ik er zo weer terug.
13: Hey Jazz, are you ready for a beautiful night out? Come and enjoy yourself in Club Senaida exclusive on the Pandit Paltan Tewariweg. A beautiful two-area location waar u in Area 1 gezellig met uw folks of friends kunt poolbiljarten in een gezellige sfeer en een beautiful ambiance. In onze nightclub Club Exclusive Senaida gaan de remmen helemaal los. Spannende go-go dance Dance acts. Kom onder andere genieten van verleidelijke adult shows. Of stap in onze fancy VIP booths, standard rooms of VIP rooms.

0: samen komen.
1: Op zoek naar extra financiële ruimte? Met de DSB Special Persoonlijke Lening profiteert u tijdelijk van een rentekorting. Leen tot 7 keer uw bruto inkomen en maximaal 500.000 Surinaamse dollar. Aanvragen kan uitsluitend via de PL-applicatie op onze website. Deze actie duurt tot en met 24 augustus. Bezoek www.dsb.sr voor meer informatie. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.

0: money gym. Buy a me beji chami go na carry transfer Western Union make me go take me chin gebroken.
1: Vrouw, let japa koku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
0: Nee, me wan go na carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
1: Missie guru skrati, als we net hier om de hoek gaan.
0: Unaf verstand in de verstand dat me no wan.
1: Dan breng ik je op de e-bike geen benzine verbruik. Dat is essie, odorobaka.
0: Isop sang, doe zei wani.
1: Mi popchi, a city he?
0: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi man biji euro dat de wan konjim SRD.
1: Den a euro.
0: Maar no Hollandse ne verstaan. Den no habi. Ze hebben niet. They don't give. Jonga tiang ting fun.
1: Oké, dan moet jij gaan ontrouwen.
0: Nee. It's foot natural. Me want gonna carry transfer Western Union on the Johan Adolf Pengelstraat. Want drapen me chisme euro altijd.
1: Maar dan hoe dan? Laat je een euro die wala toe. You go taking and you take give you one doro. Give me no doro.
0: Stop dekat if go aksi ma sandati. Ino nyang, ino dringi, en buiten din je pa euro so.
1: Si mai pa euro ne egi oso.
2: Heritage Village 2026. Samen beleven we ons erfgoed. Op 21, 22 en 23 augustus verandert de binnenstad in het bruisende Heritage Village. Vanaf Wakapasi, Palmentuin, Fort Zeelandia en Waterkant. Een speciaal ingerichte autovrije zone waar Suriname samenkomt. 3 dagen lang staan cultuur, culinair genieten, muziekontmoeting en saamhorigheid centraal. Dus kom op 21, 22 en 23 augustus naar de Heritage Village in de binnenstad van Paramaribo. Beleef dit bijzonder initiatief voor de allereerste keer. Heritage Month 2026. Hoe wij hier ook samenkwamen, zo gaan wij samen verder.
3: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepsing winkels.

0: Hey, Trustbank Amana klant. Wil jij meer voordeel en besparen? Stap nu over op Kerbalani.com Digicel Plus en krijg tijdens de familieplezierie promo tot 50% cashback. Geniet van supersnelle data, belminuten en coupons. Regulier ontvang je 20% cashback en met je coupons pak je nog meer voordeel. Meld je vandaag nog aan en profiteer. Kerbalani.com Digicel Plus. Jouw data, jouw belminuten, jouw voordeel. Kerbalani. Save and enjoy.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: 30 jaar Nas Kawina en Kaseko Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen. En een verrassing die er

0: 5-data. Dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn?

0: Koop ze in de voorverkoop, onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers en alle leden van de band.
1: VIP available.
0: Big time, 20 jaar, alleen de lusten, niet de lasten party. Voor VIP en info 06410-529-46. Zaterdag 5 september.
2: Dat die lezing.
3: Ja, we hebben allemaal in één keer gedaan, hè. Al de advertenties, is een beetje lang geduurd. Maar ja, die...

grondinspecteur die het gelag heeft moeten betalen. Ja, terwijl Jogi als school verlegd naar Fredo. Laat Jogi aangeven hoeveel US dollar zij aan meester Bainat Pandi hebben betaald voor hetzelfde werk toen. Neem me niet kwalijk, maar men denkt dat er een rust in het land is. Maar kijk wat er gebeurt bij TAS, VKI, bij de politie, bij de brandweer, SLM nu, Sifobo. Kijk naar de racistische opmerking op FB, de Mennonieten kwestie, en ga maar door. Het is niet de eerste keer dat NDP zich distancieert van een racistische uitspraak gedaan door Dada. Jamal zijn vraagstelling was correct. En als Enfield goed uitkomt, is het geven van meningen niet grenzeloos. Als het hem niet goed uitkomt, heeft het uiten van meningen wel grenzen. Erg laf. En Silos moet niet doen alsof ze uit haar honorarium 100.000 deskundigen betaalt. Ze moet niet kijken wat Chan deed, dat was niet goed. Zij zouden het systeem veranderen, maar het wordt gewoon voortgezet. Ik lees verder, Limbo, goedemiddag. Misschien is dit waarop niemand focust. Worden de goudsmeren ook gecontroleerd door economische zaken? Door hun inkoop- en verkoopprijs? Limbo volgt, ja, lees het AUB in de uitzending. Ik kon het niet uitprinten. Maar je gaat niet lezen toch? Je zegt zelf, het is een racistische opmerking. Dan moet je lauw kunst doorlezen. Ik ga het niet lezen. Oh, dit is wat anders. Ik dacht dat je het had over die opmerking van die... Maar het is heel moeizaam om te lezen. Is dat van OOS, hè? Het is een beetje moeilijk, man. Lim Robbilaan is een zijstraat van de Riekelaan. Jongen, per Riekelaan, de jongen. Riekelaan is KBC, toch? Waar KBC was. Maar er is geen goed daar. Ik ben het, ik ben in die hand. De president heeft me voor Silok rijkelijk gezegend. Wat een geld per maand. En wij moeten maar struggelen. Limbo, ik ben een diehard NDP'er. Sinds wanneer is Enfield woordvoerder? Er is nooit gezegd of heb ik het niet gehoord. Is Nederlands nog heeft het woord gevoerd namens de NDP? In het programma. Toch? Namens NDP sprak hij toch? Dus daarom zeg ik, hij voert het woord namens NDP. Het gaat dan om houtsoorten. Nee, mensen, we gaan eruit. Waarom reageert mevrouw Silas op zo'n leeg hoofd als Yogi? Maar Boussaid had ook van de praatjes dat hij gratis voor Suriname wil werken. Deze mensen houden van hun zak en niet van Suriname. Silas heeft gelijk. Riekelaan is tegenover de Veldhuizenlaan. Oké, we gaan eruit. Dat was een mooie baganatori met meneer Dodson, met Anne Hermelijn en Romy Angel Breveld. Ook nog mevrouw Silas. En we hebben ook nog meegenomen, dames en heren. Meneer Telting Malon in het begin van het programma. Die mevrouw die sprak over een dode

Rottweiler BH in de buurt. Reiner Enfield van de NDP. Michael Elskamp van het KPS. Iedereen bedankt voor het meedoen. Later de hitparade. Daarna Brandman met de Reggae Jam. Morgenochtend Jamal om 10 uur met het jongerenprogramma. Daarna het weekoverzicht. In het nieuws om 12 uur met herhaling om 6 uur. Vergeet niet de nieuwe cultuurlerie met Cher. Is er morgenmiddag om 2 uur. En we hebben zondag Betel Upper Room met Pastor Bots om 7 uur in Revival Now. En dan hebben we om 10 uur de herhaling van het gesprek welke wij dus hadden jaren terug met de intussen overleden ambassadeur Arnold Havait. 10 uur in Seniorenspiegel. 1 uur Connecting the Dots met Rappa. 4 uur een nieuwe aflevering van retrospectie. Ik moet de presentator gaan zoeken, want mijn dochter is jarig zondag, ze wordt 6. Dat is Amaris. Ami, mijn schat, alvast gefeliciteerd, lievertje. Ze is over en ze is jarig. Ze gaat naar de eerste klas. Ami is jarig zondag. Dus ik hoop dat ik misschien kan... hoe heet hij, schiek voor ons invallen. Overigens heb ik morgen ook een andere jarige. Dit is Bonjo. Die is morgen 54. Blakka Kindstraat. Bonjo, ik ben je niet vergeten. Laat ons weten. Even ons doordringen. WhatsApp. Maar ja, hij is ook in de rouw. Want een goede vriend van hem. Die wordt op zijn jaardag gecremeerd. Ook sterkte aan de familie Collie. In verband met het hooggaan van meneer Martin, die wordt morgen gecremeerd op nog erbij Bonjo zijn verjaardag. Dus misschien inderdaad geen reden voor hem om op popo te hebben, maar goed, het komt wel goed. Alvast gefeliciteerd Bonjo Tapabang Stel 54 morgen. Mensen, dat was Baganatori. Bedankt iedereen allemaal voor het kijken, het volgende adverteerders. Dank je wel voor het vertrouwen en dank je wel dat jullie er zijn. Kijkers, bedankt. Luisteraars, ook bedankt. De integrale versie van het programma zie je dus straks. En de delen daaruit ook later op YouTube. Take care, let goed op jezelf. Wees correct onder alle omstandigheden. En laten we elkaar weer spreken met Gods wil maandag aanstaande om 2 uur. Goedemiddag.

0: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 4:30 middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan, hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in demimang. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro hey qua opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nieuw tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, dan moest to boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
1: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Saramaca. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met bouwen en koppelen van een nieuw transmissienetwerk de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op zondag 23 augustus 2026 tussen 6:15 in de ochtend en 2:30 in de middag. Wayamboweg, Oost-Westverbinding Saramaca, Boskamp, Larecoweg, Gangarampandeweg, Bombayweg, Koolweg, Tijerbladweg, Pindaweg, Tijgerkreekweg, Tomatenweg, Dambungtong, Borneoweg, Sirodadiweg, Dr. E. Kochweg, gedeelte Misgunstweg tussen Columbiaweg en Sirodadiweg, Paluluweg, Wayamboweg en alle zijwegen die voorkomen in deze gebieden. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2:30 worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebied stroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV-EBS bedankt u voor uw begrip.
2: Jama?
3: Enough, mama mi. Want minimum bribi dat toch is een precies €100 no mo gym.
2: Maar dat had ik u beloofd.
3: Maar die no maar zijn €50 gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio's moeder sturen en dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Ik bedoel dat na Michari Timo langa in mi bere.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is zo je moeder? Nee, ma.
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
3: Anomoso, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De cello, dat is meer zie ik brok aan gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, de Zabi, want een service geweldig. De Oerusma let me de jef direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, Amoni zei bosena die schoon, maar ik kan zijn engine ook toe.
2: Mama!
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar Moni no sari boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus Zoe man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Euro, kom hier man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gast van huis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kir Palani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kir Palani, jouw partner in financiering.
7: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hier voor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
8: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
9: Hey Jazz, are you ready for a beautiful night out? Come and enjoy yourself in Club Senaida exclusive on the Pandit Paltan Tewariweg. A beautiful two-area location waar u in Area 1 gezellig met uw folks of friends kunt poolbiljarten in een gezellige sfeer en een beautiful ambiance. In onze nightclub Club Exclusive Senaida gaan de remmen helemaal los. Spannende go-go dance Dance acts. Kom onder andere genieten van verleidelijke adult shows. Of stap in onze fancy VIP booths, standard rooms of VIP rooms.

0: tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: father say it's a key for the cow in our man.
1: Yeah, the water ecto mo is animal fanga de kisai. De pamaka, anga de ingi.
0: Woman doing tafasi. Upu, bilo, sa makaliba.
1: Make de teke de big up.
0: Ahibus konde. Surinamse vrouwen zijn de mooiste vrouwen. Wow, zeg.

Wat vliegen de dagen ineens voorbij. Vandaag is het al vrijdag 21 augustus. Goedenavond lieve luisteraars. Superleuk dat jullie nog steeds zijn afgestemd op deze mooie zender. 91.7 Lim FM. Het is weekend en ja, ik zei het al, het is vrijdag. En dat wil zeggen dat het weer de hoogste tijd is voor...

0: luister jij via het internet, dan doe je dat op www.glimfmcu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Laten wij maar lekker genieten van alle mooie hits hier op Glim. Just sit back, relax and enjoy the music.
1: Your systems are up.

0: Jullie horen al de hele week door de recap van de top 10 hier op Lim. Maar voordat ik van start ga met de lijst van deze week, doe ik toch even een recap van de vorige week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: De vorige week stond op nummer 10 Let Me Be van The Second Voice. Op nummer 9 kwam nieuw binnen Dope Boy en AJ Tracy met Stupid. Op nummer 8 hadden we Is It van Tyla. Op nummer 7 stond Psycho met Doe Normaal.

0: I Turn Van Valiant featuring Shansia.
1: Number one means you're always on top. You're number one radio.
0: Dat was onze top 10 van de vorige week. Nou, wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is of als wij een nieuwe nummer 1 hebben? Blijf gewoon lekker luisteren.
1: The music just feels so good. You're on the number one.
0: Het is dan echt tijd om te beginnen met de lijst van deze week. En we starten zoals altijd met track nummer 10. Deze dame dropt back-to-back de hits. Ze stond al op de Phenomenal Top 10 lijst met Is It?

0: Number one means you're always on top. Your number one radio.
1: That is onto number 10 van deze week new op de lijst. That Girl van Tyla. Nou, het volgende lied ken ik al van TikTok. En geloof me, het is eentje die blijft hangen. Nieuw op nummer 9 op de Phenomenal Top 10. Michiko van DJ Goya.

versie met Jason Derulo die echt ook spang is. 3 plekken achteruit voor Psycho. Hij staat deze week op nummer 8 met Checkmate.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 8 van deze week. Checkmate van Psycho. Nou, dit lied kwam de vorige week nieuw binnen op plekje nummer 9. Hij gaat deze week 2 plekken vooruit en staat op nummer 7. Ik heb het over Stupid van Dope Boy en AJ Tracy.
2: I like to move it, move it. I like to...

0: Dat is onze nummer 7 van deze week. Dope Boy en AJ Tracy met Stupid. Je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10 hier op 91.7 Lim FM. En we zijn intussen beland bij plek nummer 6. Nou, wie staat op nummer 6 deze week? Dat is Psycho. Hij gaat een plekje vooruit met Doe Normaal.
1: Nummer 6.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 6 van deze week. Doe Normaal van Psycho. Sankofa kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 6 met Ma van Pa. Deze week gaan ze één plekje vooruit en staan op nummer 5.

0: Maar wil je een sausje bij?
1: Dat is onze nummer 5 van deze week. Ma van Pa van Sankofa. Een pokoe die niet vooruit en ook niet achteruit is gegaan. Stationair op plekje nummer 4. Breti van Enver.

is onze nummer 4 van deze week. Enver met Brady. Lieve luisteraars, we zijn intussen beland bij de top 3. Maar voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10 hebben wij nieuw op de lijst That Girl van Tyla. Op nummer 9, ook nieuw op de lijst Michiko van DJ Goya. Op nummer 8, Checkmate van Psycho. Op

We breepie van Enver. Dan gaan we lekker verder met de nummer 3 van deze week. Nou, ze stonden 3 weken lang op nummer 1. Helaas zijn ze deze week verslagen. 2 plekken achteruit dus voor Valjan en Shensia. Ze staan deze week op nummer 3 met My Turn.

0: number one means you're always on top. Your number one radio.
1: Dat is onze nummer drie van deze week. My Turn van Valiant featuring Shansia. Ja, Pareltje gaat ook heel hard met haar pokoe. Ze stond vorige week op nummer 3. Deze week staat ze op nummer 2 met Crazy For You.

0: Dat is onze nummer 2 van deze week. Crazy for You van Pareltje. Guys, we hebben deze week een nieuwe nummer 1. De vorige week stonden deze gasten nog op nummer 2. En deze week hebben ze de nummer 1 spot overgenomen. De populairste pokoe op dit moment op Lim FM. De nummer 1 op de Phenomenal Top 10. Frenna, Odile en Wizkid met Coca Buddy.
1: De number 1 tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim. Unbeatable.
3: Number 1.
4: Number 1.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Ja, dat is onze nummer 1 van deze week. Coca Buddy van Frenna, Odile en Wizkid. Twee nieuwe pokus op de lijst wil zeggen dat er ook twee liedjes uit de lijst zijn. Uit de lijst deze week. Nou, ze komt met een nieuwe binnen en ze gaat er dus uit met eentje. Tyla met Is It is eruit. En ook Let Me Be van The Second Voice is eruit. Lieve luisteraars, dat was het voor deze gloednieuwe aflevering van de Phenomenal Top 10. Ik hoop dat jullie net als ik weer ontzettend hebben genoten van deze mooie en toffe hits hier op LIM.